0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.

WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 4 oeren.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En tot zover het nieuws.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

0: als onderneming Schaafsma, wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Het loont van de Wallen.
0: RTV NOF.

0: Wij doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Pakken. Zullen we even op een stoel?
2: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
1: Baasmazitcomfort.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
6: Goeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
12: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
17: Dit is RTV NOF.
18: Mijn no, harte klanken.

is harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kun je over ziekjes van klankbord of verstrogjaar via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke diervragen kennen je over ziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
7: Het is hier geen spruit koud in je huis.
8: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purw of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
14: Peppe. Mag ik ook bij Beb op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
18: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
19: Ik vind het zo spannend.
13: Hij is turbo en heu.
19: Ik is toch turbo en net?
18: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel dol van af.

0: pomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
0: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
7: Dit is RTV NOF.
8: Mijn klankbord.

Goedemorgen, Harkes. Fijn dat Jo weer aanstemt haar op het programma Klankbord op sneeuw 9 september 2026. Van harte welkom. Jo kan weer een lied aanvragen voor een felicitatie, een bemoediging of sterkte te wensje. Een bedankje, een groet of een lied voor jezelf. Jo kan bel je naar de studio 0511-44-1202 op Sifjouwer. In de studio is Jack Casimir de voor de techniek. Hilly Dijkstra neemt graag jouw verzoekjes aan. Harry Nienhuis regelt de cd's en mijn naam is Lea van den Brug. Harkes, een soort luisterplezier en we beginnen met het lied Wie op de Heer hopen, ontvangen nieuwe kracht. Naar aanleiding van de woorden uit Jesaja 40 vers 31. Maar die de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Over verder gaan, vertrouwen en vasthouden aan wat God heeft beloofd. Zijn belofte wankelt niet.

eerste verzoekje is voor Maaike Koopmans. Bedankt Maaike voor de gastvrijheid in verband met de Bijbelstudie. Het lied wat we van jou draaien is wat de toekomst brengen mogen van Remco Hackert.

Vrouwtje Terpstra uit Aalsum, je mag onstaande tongens je 91 jaar worden. En je wordt daarmee van harte lokwensken door de band, bandsband en oerbeppensezers. Licht staat met uw palen poorten.

Anneke Sudema, die wil graag een groet aan Johannes Pasma, Jannie de Boer, Stientje van de Zee. En ze krijgt ook een bemoediging van Anneke. Tetsje Procé, Janke Bergsma, Jannie Elgesma en Gerli Dijkstra. En het lied dat Anneke onvrede had is Moet de Heiland met mij hebben.

Griet van der Meer houdt een groet aan Ietse en Janke van der Bij, Corrie van der Bij, Atsje Rekkert en alle bekenden en alle harkers. Ben een koninklijk kind.

0: roept hij mij om te staan aan zijn zij.
1: Geloofd zij God met diepst ontzag. Dit lied vreet Mattie van Omme aan voor de gemeente Philadelphia. Kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, zieken en rouwdragenden. Speciaal voor mevrouw Dorhout en voor alle mensen van de zinnen en voor alle harkes.

Aafke Hoekstra, jo mocht een aanronde tiersje jo jitje vieren en jo kraai een lied aanbeen met de hartelijke lokwensken van Aafke en Piet Hiemstra. En het lied is Vaste Rots van Mijn Behoud van het Westerlauwers Mannenkoor.

Aan die ras wil ik graag Griet een bemoediging, Jaan en sterkte te wensen. Griet jossiert altijd in het winkelcentrum van Den Waard op sneuntemiddje. En Annie wil jou het lied aanbieden ver boven de sterren ligt leven.

Enke Smedema jout een groet aan Frans en Tjits Bouwjes, Piet de Vries, Sietse de Boer, Nem Tjits, Pietje, Verre Pietje, Ilk en Ali en alle harkes met het lied Wat een dag zal dat zijn.

Ik wandel in het licht met Jezus. Dit lied had Sietske Leeksma onvregen van Volkert, Vrouwtje en Aafke, Aafke Faber en Ben. Iedereen die wennet in Natjade, het Friese land en voor alle harkes.

Sietje van Sleen jouwt een bemoediging aan Annie de Graaf en ze had een groet van Jantje Posma, Durkje Wiebenga, Johannes en Willy en voor de buurtzorg Dongerendeel, maar het lied glanzend als goud.

Voordat we eruit gaan voor reclame en nice, hebben we nog een verzoekje van mevrouw Dorhout voor Mattie van Ommen. En ze wenst het haar beterschap, maar het lied Er is een God die hoort.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel, in Den Bosch.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus, time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Die doen we nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
15: Ja, echt maatwerk.
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
20: Bij u is in Den Bosch, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
22: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
23: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
24: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
23: Oef, jerek.
24: Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
23: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
24: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
25: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
26: RTV
0: TV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl

0: Of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeester mij in beheining.
5: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Nou, vooral je ben ik weer voor.
9: Ik vind het zo spannend.
10: Ik ga eens turbo hè.
9: Ik is toch turbo hè, net?
8: Nou, even serieus.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
2: Mijn klankbord.

0: Welkom hakers.
1: Oh, wacht even, hè?
0: Welkom harkers bij het tweede uur van Klankbord. Het eerste verzoekje waar we nou maar beginnen is van Wibren. Hij krijgt de hartelijke lokwensken van Dirk en Renske, want hij maakt ons in de maandje zijn jidje vieren. Ze wensen hem een gezegend jaar samen met de familie. Toekomst vol van hoop.

Mijn Jezus, ik hou van u. Maar dit lied voor Ierske Veenstra graag een bemoediging aan alle zieken. En ze had een groet voor de familie en alle harkers.

Tineke Halbersma, mei 24 september, haar jidje vieren. En je krijgt de hartelijke logwensken van Jantje Idema met het lied De Liefde van Mijn Jezus.

Volkert en Vrouwtje van der Kooi, jou een groet aan Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogelina, Jurjen en Anneke, Aafke Faber en Ben, Koos en Rita en de Tuuswarg. Maar het lied Scheepke onder Jezus' hoede.

Daar ruist langs de wolken. Dit leert jouw Tine de Vries als groet aan de familie de Vries, familie Fortuin, familie Dijkstra, familie Visser, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Brita en alle harkes.

Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is wat het spreekwoord zegt. Als je mensen vraagt hoe gaat het, antwoordt niemand, het gaat slecht.

Verhaag. Jo, mijn mooi, jo, jitje vieren. En jo, krijg de hartelijke lokwensken van Aafje en Ruud Sloot. Maar het lied, gefeliciteerd, zeggen wij.

Jong om 11:30 is een agendapunt dus. Is er een zingen na de zondag met het christelijk Urker Visserskoor Crescendo. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Dat is dus jong. En snijnt de midje, 26 september, dus volgende week, snijnt, is er om 11:00 in het dorpshuis de Jister in Twieselre Heide weer een zing in, met Wietse en Tineke van der Heide. Het thema is Bron van Liefde. Je bent van harte welkom en zing van harte mee. Het volgende verzoekje dat ik ga is van Aaltje van der Veen. En dat is voor familie, vrienden en bekenden en alle harkers. Maar het lied Samen in de naam van Jezus.

Harkes, in de studio zeiden ze dat ik net zei dat het zingen na de zondag is, maar dat is dus in de ontmoeting in Damwoord. Het volgende verzoekje is van Pietje Roda en ze houdt een sterkte en een bemoedigingslied aan Douwe Westra. En het is echt van het team Klankbord, maar het lied Amazing Grace.

Er komen stromen van zegen. Maar dit lied jout Ali Werkhoven een groet aan Sjoerdje Boersma en aan Jet Snapper.

0: Harkes, hierbij binnen wij aan het einde kamp van 2 uren geestelijke muziek van het programma Klankbord. We vinden het fijn dat je volgende weken van elke kwartier voor 8 webbelje. Marjonne, kunnen jullie wel luisteren naar het programma Woordklanken tussen Seis en Zoon op dezezelfde zender? Bedankt voor het bellen en luisteren, een gezegende snijn te wensen en een fijne weken. En we gaan eruit met het lied, Hij zal met je zijn. Hij zal met je gaan.
1: Met je meegaan.
0: Meegaan.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Het is hier niet eens koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: Baasmazitcomfort.nl.
15: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
18: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marines Keukens. Daar is het lekker in.
19: Marines Keukens?
18: Een topkeuken van Marines Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marineskeukens.nl.
20: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
18: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
21: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
22: En van speelgoed tot feestartikelen.
21: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
22: Max Voordeel in Den Woord.
23: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
26: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. Zes jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Ari. Een naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
2: Ja?
4: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
15: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
16: Dit is RTV NOF.
17: Mijn oog op een hichte.

0: Dit is Opbehichte. Mijn nice en orenijskierige zaken. Uit acht Karspelen en die Tjerkstradiel.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij Opbehichte van zaterdag 19 september. Je hoort maatje weer kennis met de nieuwe wethouders Pieter Atsma van Karspelen en Jan-Pieter Sietsma van die Tjerkstradiel. Waar binnen zij en wat willen ze de komende jaren bereiken? We beginnen met de Riep, het winkelcentrum De Vormanderij, als ik het goed heb. Pieter wordt hier besteed, Gerard van der Veen vertelt dus alles over de festiviteiten. En schroester Jan Schert de Vries uit Tietjerk komt nog eens met een nieuw boek. En zat ik nog oude boeken die, ja, die wat minder goed verkeerd dan ze hopen. Dus misschien kan ik wat ontwaan. Dat mag
2: nee,
1: je zien.
2: Hoort dat beter.
1: Ik hoop het. En Lutske Pilatte die vertelt over het korenfestival in Zoetervingen, wat van middenplak vindt. Ik geloof dat er een heel soort koren mij door. Je merkt er straks alles over. En we praten met Bart en Adrie Verhoef. Van de, ik weet niet wat Bart zijn achternaam is. En Adrie, maar Jere was nog wel. Van de Friese Oekraïne-rijders over haar acties voor Oekraïne. En we beginnen vooral met de tijd met amateur dwarfshistoricus Siebe Schieminga. Dit mooie verhaal vertel ik hen over de geschiedenis van Burgum. Kwart zijn, nieuwe gezichten, bijzondere verhaal, muziek, feest en geschiedenis. Dat is Opbehichte. Mooi dat je erbij bent. En ook hier weer eerst los met...
3: Andy Kim.
1: Andy Kim.

0: Baby, I Love You, Andy Kim. En,
1: nou, de eerste krijg ik een heel mooi verhaal horen.
0: Ja, en dan vertellen we iemand, normaal hebben we hier de technicus de familie.
1: Dirk
0: en Annelies.
1: Ja.
0: Maar die ken je goed net, want die zit op het Korenfestival vanmiddag. Maar nu hebben we...
1: Maar dat zullen we haast even checken of dat echt zij is. Ja. Die houden we aan de telefoon.
0: Ja. Martin van der Velde, die hebben we hier. Hij deed een eigen programma. Martin, dan pak je even de microfoon erbij.
1: Ja.
2: Ja, dan ben ik erbij.
0: Ja, hij is erbij.
1: Wat, hoe heet die programma?
2: De man die te doen is dat wat draaien menu. En dat is een menulijst, in feite de playlist.
0: En wat draaien menu?
2: Menu. En dat menu bestaat uit een hoofdgerecht. En dat is meestal een artiest van de week of een album van de week.
1: Ja.
2: En dan ga ik op 19 nog een programma. Dat is mijn voer tussen de deur. En dat is een beetje voor de vuist weg. Dat ik een aantal nummers die in mij binnenkomen in de Muziek Express Top 50 van dit keer september 1966. En het eerste jaloeren meestal haak ik een item.
0: Maar dat draait zoveel soort muziek uit de 60 zondag.
2: De meeste, ja, 60 zondag. En dan hoort bij mij eigenlijk de belangstelling wat op. Ja. Net dat er dan slechte muziek maken wordt.
0: Nou, dan wel.
2: Dus ja, daar zitten wel grote dingen bij. En ja, ik wel.
0: Ja, vandaar dat we dus, want we waren net al lang, dat we Joert, vooral ik een beetje muziek.
1: Een aangepaste lijst.
0: Aangepaste lijst. Die een beetje op die, omdat we heel dankbaar zijn dat we niet vallen.
1: Ja, nou ja, dat is
0: maar, maar ik vond het helemaal geen probleem om zo'n lijst samen te stellen.
1: Nee, dat zie ik wel inderdaad. Ik mocht me er net maar bemoeien, maar het is leuke muziek.
0: Baby, I Love You van Andy Kim. Wat kerst je vertellen?
2: Nou, het is een oud-nummer van de Ronettes. En die had origineel opgenomen in de begin jaren 60 minuten, 63 in Holland. En het is een nummer van Jeff Berry en Ellie Greenish kreun samen met Phil Spector. En Phil Spector is letterlijk met een van de Ronettes. Het huwelijksbootje instapt.
1: Nou, uiteindelijk enzovoort. Is het al je familie van me.
2: Ja, wij zijn al je familie, toch?
1: Ja.
0: Okay, nou.
1: Maar, we gaan oor naar... nou, dit is echt serieuze zaak vanzelf, muziek. Dat snap ik echt wel. Maar de gemeenteraadsverkiezing ben West. Het staf is deel, dwarrelen, is maar. Na je college ben installeren. Ze weer alle jaar al uiteindzet. En toen kwam nog de installatie van het college van Tiek Zergster deel en het die letter van de gemeente Aagkaarspelen. Ze winnen wat letterlijk al hier. Nou ja, we bouwen de spanning wat op. Maar in de gemeente Aagkaarspelen ben twee nieuwe wethouders. En één daarvan zit hier aan tafel. Pieter Atsma van het CDA. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Dit is eigenlijk die vuurdoop, zeg maar, bij u in de studio.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik ben er net eerder geweest.
1: Nee.
3: In deze functie in ieder geval.
1: Nee, in deze functie. Het is in principe een beetje een kennismakingspartier, zeggen we dan altijd. En waar we dan mee beginnen is, van waar ben je in en waar kom je wij?
3: Ik ben geboren en getogen in Sruisterveen. En weet ik nog altijd, maar mijn vrouw en is dochter van 11 maanden.
1: Ach.
3: En u zei te hem, die komen direct bij. En ik ga er altijd wennen. En ik bedoel dat ik altijd wen je.
1: Sruisterveen is the place to be. En even voor de meesten thuis die denken, Pieter Atsma vanzelf, de zoon van.
3: Ja, van u zei te hem. Maar ik maak het met hem vooral. Ik heb via het tegen altijd, maar je hem zelf is hij bedoelen.
1: Ja. Ja. Dat is de zoon van Joop Atsma. Ja. Ik een hele politieke carrière had hij. Ik al achter de recht vanzelf. En de beste bij je opgeroeid in principe.
3: Dat klopt. Het ging thuis vaak over politiek. Dat wie dan vaak de Haagse politiek verzelfs.
1: Ja, dat is vanzelf.
0: Ja, en we tutoieren me nou even. We gaan toch voor het gemak even dat praten makkelijker. Maar wat voor politieke carrière had je? Want dat was voor mij althans een nijkommer.
3: Ja.
0: Je had net niet hier zitten.
3: Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk een soort collega van je. Ik ben van oorsprong journalist. Dat ben ik senior West. Bij de Fries Dagblad hier lang en daarna je nog bij de Leeuwarder Krant. Op een gegeven moment had ik oerstap maken naar de provincie. En de laatste twee jaar had ik in Den Haag werken als rechterhand eigenlijk van Femke Wiersma, doet hij daar minister weer.
1: Oh, ja.
0: Dus toen had je toch het vak een beetje prun.
3: Ja. Nou, als journalist had ik een heel soort risicovergadering mee maken. Dat is vaak in Aagkaarspelen trouwens. Maar de meeste rietzijl had ik wel van binnen.
1: Ja, van Friesland bedoel je
3: dan. Ja, in Friesland, ja.
0: Maar dan komt de vraag op een bepaald moment. Dan moet ze een wethouder hebben. Zie je ze dan? Je eigen fractie heb je kent. Maar hoe komen ze dan bij?
3: Ja.
0: En waarom hartstikke dan ja zijn?
3: Ja, nou dat wie in april, denk ik, bellen Rienke Schootstra, onze lesloeker, die nou contact met me op. En die om te vragen dat ik.
0: Ik moet je een lesje zien, denk ik.
3: Ik hoor Rienke uit Den Haag, want hij is lobbyist voor de jagersvereniging daar. Dus wij in elkaar daar wel stroffen. Zat het dan geert. En de vraag kwam als een verrassing in april. Ik weer krek om na te denken eigenlijk van wat ik nou wil. Want het vorige kabinet weer krek voor, dus mijn baan wil er ik op. En toen kwam de vraag en eigenlijk wikkel we gauw uit. Want prachtig mooi om hier in onze eigen regio me inzet te kennen voor onze eigen meesting eigenlijk. Hier.
1: Een heel logisch gevolg eigenlijk.
3: Ik heet nooit in Holle in ieder geval dat... Nee, ja.
1: Nee, maar wie is de ek actief belutsen? Wie zei de ja eigenlijk Karspelen?
3: Nee, dat net. Nee, ik in het verleden week wel lid, maar last lean net. Want als journalist had ik toen vanwege mijn werk journalist en lidmaatschap van een politieke partij, dat ken ik.
1: Nee.
3: En dat deelde ik voor mijn vorige functie.
1: Ja, vanzelf. Ja, ja. Maar de dubbele petten inderdaad.
3: Ja, maar men wist wel dat ik in Vlinde wel lid was van het CDA.
1: Zo. Maar nou, er zijn vier wethouders in Achterkarspelen. Hij me volslijn FTE per persoon?
3: Ja, dat klopt. Ja, en het is een mooie geestelling, vind ik. In elk geval van twee ervaren wethouders.
1: En dat is de Tjibbe Brinkman en Jelle Borema.
3: Ja. Jelle, die had ik al heel wat gemeentehoedsmissioen als wethouder inmiddels. En Tjibbe, die is heel ervaren buurz in de gemeente. Dus dat is ook heel mooi. En dan ben Klaas Hietse van der Waal van de ChristenUnie en ik, die ben de nijkomers.
1: Ja, precies. En Klaas Hietse is al... Een aantal heren de reedslid vanzelf, voor de ChristenUnie. En de burgemeester Jouke Douwe de Vries. En eigenlijk wel een bijzonder naai college, zeg maar.
0: Alleen man.
1: Ja. Maar dat, als vrouw ken ik nog steeds, daar heb ik net zo volle probleem mee. Want het is de juiste persoon op de juiste plaak. Of dat nou een vrouw of een man is, dat maakt het eigenlijk net zo vol uit. En de balans is in wat is vies van, maar daar bent haast al je vrouw hier. Dus okay. En dat is de burgemeester vanzelf.
3: Ja, en ik denk dat ik voeg dan ik altijd de gemeente, die het is vanzelf het hoogste orgaan, die ben eigenlijk de baas van
1: ons.
3: En vier van de zo'n fractievoorzitters ben vrouwen in de gemeente. Dus,
1: ja.
3: Dat is toch wel mooi in belang.
1: Dat is, ja. En dan komt de installatie, maar ook de portefeuilleverdeling. Wat is die portefeuille?
3: Werningbouw, rondelijke ordening. Dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste punten. En inclusief dan economie en landbouw. Dat is het eigenlijk. En de kruidhof.
1: Mooie
0: tuin in Boerenpas. Maar leven even over landbouw. Je vertelde je tegen bij Femke Wiersma maar al twee jaar lang omslijn.
3: Ja.
0: Nou, dat weer landbouw 12.0 zit ik altijd maar, want daar gebeurt nogal wat. Hè?
3: Ja.
0: Wat had je van mij gekregen? Wat was die hier iets die voordeel van mij te maken heeft?
3: Nou, het misschien wel het belangrijkste is dat je zeker als bestuurder heel goed op elk detail scherp wijzen moet, omdat de liedje dingetjes die kennen het verschil met je voor de meesten. Soms dan liet je besluiten heel iets, maar denk dan goed terug van wat budget het uiteindelijk voor de meesten die buurt in de gemeente, buurt in het Warwijnje.
1: Voor impact had dan Lietse op het Lietse beslissing? Dat kan een grote impact hebben
3: voor de
1: boeren.
3: Dan in Den Haag begon het dan bijvoorbeeld door de mestregeljouwing. En dan gaat het over cyfricus. Nou, de cyfricus die leven dan net zo natuurlijk. Maar als het dan vertaalt naar wat het op het boeren hier budget, dan kan het heel groot wijzen. En echt het verschil maatje tussen... dat de boeren trok in kennen of dat het financieel niet meer bal door kan bij GLIX.
1: Ja, dat is het punt. En de zuisteek wenningbouw en winterbouw. Overal is krapte op de wenningmarkt.
3: Ja.
1: In Achterkarspelen ek. We hadden correct lezen eigenlijk van dat de Stichting Woningbouw Achterkarspelen, die had net meer het alleenrecht, is maar in Achterkarspelen. Er binnen meer wenningbouwvereniging. Had dat ek nog, Farie als wethouder, nog een item west in de rieën?
3: Dat is een besluit dat nam je voordat ik kwam.
1: Voor de Skaaps, ja.
3: Dus we hadden in de gemeente die ik nog net toe gaan. Het is zeker net zo dat wij, wij blowen, ik zeker importeer mij de Stichting Wernerbouw Achterkarspelen. Maar daarnaast ik mij de hoorcorporatie die in onze gemeente werkt, dat binnen WoonFriesland en Woonzorg Nederland.
1: Ja, er binnen inderdaad draaien.
3: Ja.
1: De wachtlijst is vanzelf heel lang. En ik denk dan automatisch dan wat de discussie extra nou en dan opschoot naar van waar krijgt voorrang? Waar een bepaalde norm? Nieuwkomers, statushouders, maar de erkenning. Hoe zit dat in elkaar? Van hoe is de balans?
3: Ja, nou, we hadden toevallig hebben we het krijg al rond de ton als ik in de gemeente hier toe gaan. Dan gaat het om Cape Wenning, de goedkepere Cape Wenning. Daar is de balans. Onderzoek ik ontwond, is de balans eigenlijk wat scheef. Dat de meesten uit de eigen gemeente die willen graag een huis hebben, maar die worden eigenlijk wat verdreund door meesten van boeten. Van boeten de gemeente.
1: Ja. Ik meesten uit de Ranenstedt, ja, die goed Cape Wenning
3: ja. wonen. Ja, of meesten uit de Ranenstedt die gaan naar Drachten en dan komen meesten uit Drachten die komen hier weg.
1: Ja.
3: Dus onderzoek had aangetoond dat dat eigenlijk uit balans is, rekken is de laatste 4 jaar. En dat is de reden dat wij nu een voorstel bij de gemeente hier lezen hebben om die goedkepere nijbouwwenningen voorrang te jagen aan inwoners van eigen dorp en van eigen gemeente.
1: Ja, die trekken een economische binding, ja.
3: Ja, mensen die je wen je of die hier lang wennen gaan.
1: Ja.
3: Ja, en we hebben
1: en hoe voelt dat bij de rieën van Achtkaas van?
3: Het ook niet goed. Ja, het gaat dan om de helft van de nijbouwwenning. Want je maakt vanzelfs, ik wil roemd haar voor meest van boeten. Ja. Dit is ik wettelijk het maximum wat ik ken. Maar ja, dat voelt goed. Eigenlijk breed in de rieën wel. Want mensen het al je wel van, ja, uw eigen jonge Rijn, die kan heel moeilijk een plak vinden. En dat vinden wij juist heel belangrijk voor de takken.
1: We willen ze
3: hier
1: horen. Ja,
0: ja, maar ja. Ik verbaas me daar wat over. Want ik heb me van vroeger nog wel, toen ik zelf nog wel eens hier moest, dat er heel vaak vragen waren naar nee, je binding in bij de gemeente. Is dat dan een paar maanden losleden of zo?
3: Nou, als je bij hier, dat is wat een overhaal. Dat is nodig van stap. We beginnen onderzoeken altijd direct spelen. Maar we denken dat wat minder bot spelen bieden hier. Dat,
1: ja.
3: Daar heb ik wel signaal voor dat daar gewoon wel een soort mensen uit eigen gemeente het aanwezig krijgen. Maar we beginnen wel onderzoeken. En dat blijkt dat het direct uit verhouding is. Dan geven we direct maatregelen voor.
0: Is zo zo weinig bouw. Er werd rondom praat. Iedereen elke dag als er werd van die frames werden dan lanceerd van er maat bouwd worden en de kenheid bouwd worden. Dat,
1: ja,
0: dat,
1: een impasse.
0: Ja. Ja. Hoe zit dat in dat kaspel? En hoe krijgt dat onder gang? Ik kan dan een heel soort mensen om de tafel. Ik ben de verkiezingen, die is al hetzelfde. Ja, we moeten bouwen.
3: Ja.
0: En dan hoe dan? En dan vrees van, ja, maar hoe dan? Waarom lukt het dan net? Ik ga naar het goede antwoord en dan nooit op jet. Wat dat is dit ding portefeuille. Wat kerst ook daarom?
3: Ja, nou, gelukkig ben er de Aron Jeren, zeker ik onder mijn voorganger Engbert van Essen, heel goede stappen zet om de woningbouw echt op gang te krijgen die naar Karspelen. Er zijn nu ook verschillende projecten die.
0: Maar waarom lukte dat dan net?
3: Dat nog net zo hier lang lien, ging men er vanuit dat er bevolkingskrimp komen zo. En dat is eigenlijk wat omslaan de laatste, ja, ik denk de laatste tussen de laatste 15 jaar. Maar daarvoor dacht men er eigenlijk ik net heel bot om heel bot bij te bouwen. En nou, ja, nou is het wat omslaan en blijkt ik dat er, ja, er ben wat meer skierings als vroeger, dus daar ben ik, zou je meer wenden nederig, zeg maar.
1: Ja, het is, want was toch kreeg zei van die naam, het imago krimpregio of krimpgemeente, dat had wel een heel soort effect gehad.
3: Ja, ja.
1: Of gewoon.
3: Ja, ja.
1: En wat misschien nou de teer leert, dat het terrateert weer wat beter wordt.
3: Ja.
1: Ik ben je bijgelijks in Boeten Past. En daar is aardig wat bijbouwd, moet ik zeggen.
0: Ja, dat
3: is ook. Ja, ja. Ja. En daar zit nou in ieder geval een project op een planning. Hè? 800 dieken is dat.
1: Ja, oh, 800 dieken, ja. Ja, ja. En de Van de Bruglocatie is echt zo'n hoofdpijn dossier.
3: Ja, ja, ja, dat, ja. Ja,
0: dat pakken we eens door de hoofdpijn, dus dat sluit dus tijdens ja. Hey, hoe dit persoonlijk, hè? Maar ja. Dat is nou, hoe lang ben je nou echt in functie?
3: Twaalf hele weken.
0: Ja.
1: Och.
3: Ja, ja.
0: Ja,
3: ja,
0: nou. Ja. En hoe is het? Hoe viel dat nou?
3: Nou, eigenlijk goed. Ja, het op een gemeentehuis en de gemeente riet ik het college. Het viel eigenlijk wel als een warm bad. Het viel echt stuskom. Ja, meestal dezelfde instellingen zeg maar, als die ik zelf ha. En je kan je eigen taal spreken en gewoon heel vriendelijk, heel professionele ambtenaren, goede ambtenaren.
1: Ja.
3: Dus ik had er heel veel vertrouwen in dat wij echt stappen zetten kennen de komende tijd.
0: Goed. Maar we hebben een Pinholle dossier, de Kruidhof.
1: Ja.
3: Ja, ja.
0: Nou, dat is de zelfvolste wethouder die is daar even mee bezig geworden. Wat is nou die idee over de Kruidhof? Wat er gebeuren?
1: Nou ja, vooral over het horecagedeelte.
0: Ja, het horecagedeelte.
3: Ja, ja, ja, het,
0: maar daar ben ik al plan best voor zo'n UTFNP
1: om het naar Harkema te zetten.
0: Om het naar Harkema te verplaatsen.
3: Ja, dat had ik ja. Nou, ja. Dat is niet meer een proefballon, eerlijk zijn.
0: Ja.
3: Wij hadden in een coalitieakkoord, dat beschouw ik als op mijn opdracht, hebben zijn dat de eettuin in de Kruidhof, dat die eigenlijk zelfstandig weer maat. Dat net een taak is van de gemeente om daarmee bezig te houden.
0: De horeca, dan, bedoel je dat?
3: Ja, de horeca is dat. Ja, de eten ja, dat. Ja, en die, okay. De horeca, nou, daar is al een heel wat bad en die staat momenteel leeg. Daarnaast, wat ik werk aan een takkomstvisie voor de Kruidhof in zijn geheel. En dat, ja, daar wordt al aan werken en dat gebeurt nou nog. En ik verwacht dat het in ja, letter dit jaar, misschien van Mighty, dat ik daar wat meer hoe zitten kan. Ja. Ik ben er al west. En ja, wel heel, heel mooi en bijzonder wat ze daar al hier doen.
1: Het is hartstikke mooi.
0: Wie is er wel eens west als inwender van...
3: Jawel, ja, zeker. Ja, vroeger. Maar ja, ik ga eigenlijk pas op squallen zitten, op middelbare squallen. Ja. Dus we komen daar wel. Het wil wel wat Jan Lien, mag ik eerlijk zeggen. Maar ik ben zeker wel jij er west.
0: Want de beste doen we niet een keer van burger... In,
1: gewone burger.
0: Gewone nee, burger, best nog een keer bestuurder. 24 zo'n best nog bestuurder. Hoe rinst het nou ik oors in Akasmaran?
3: Nou, voor nee, gevoel, dat valt ons daar. Ik ben nog gewoon in mijn polo rond.
0: Ja, nee, zeggen, nee, maar ik bedoel, je hoeft nog mijn oren eigen nee, om die heen. Dat kan je zo heel goed voorstellen.
3: Ja, nou, misschien wel wat ik omdat ik nou woningbouw had zelfs, dan zie je toch nog wat meer van, nou, had je een keer een hoes leegsteen in zorg, dan denk je van, nou, wat voor verhaal zou je erachter zitten bijvoorbeeld? Of had er een keer, had er ergens een stuk groen waarvan je weet van, nou, dit zullen we misschien in de takkens woningbouw, daar zul je wel naar oren eigen, nou, ja, dat is hier. Ja.
0: Dus ik om sport? Ik bedoel, want dat, we gaan nog een keer een presentator, want die is burgemeester en wethouder.
1: Ja, jouw Spoelstra houden het hoor.
0: Die troffen ze op voetbalveld.
1: Ja.
0: Zullen de meesten een voetbalveld treffen? Kennen?
3: Nou, ik ben wel lid van een voetbalclub inderdaad. Okay. Maar dat is zaalvoetbal. Maar spietig genoeg is dat die wedstrijd ben altijd op jongteams. En ik maat vanzelf nog heel vaak jongens werkje. Dus ik weet net dat ik een heel soort mij dan keer. Maar ik ben iets kreun. Dus ik ben zeker wel een peer in mijn voetbal. Nou,
1: maar best wel echt een hutfietser.
0: Dat is ook dat
3: daarnaast hobbymatig doe ik in heel veel sport. Het rennen en het fietsen, dat doe ik graag. Ja.
1: Dat kan haast net meer zien als rustig van ik vanzelf.
3: Nee.
1: Maar nou denk ik, als wethouder, haast daar komen hier de profronde van rustig van. Dat leidt vanzelf wel een mooie rol van de wethouder van rustig van.
3: De profronde van rustig van. In eerste instantie zeg ik dat ik vooral als inwender van rustig van, dat het een fantastisch baan is voor onze dwarp en voor onze gemeente. En ik ben er altijd bij west en dat zul ik wel blowen.
1: Ja.
3: Het is vanzelfs ik wat het een soort van dwarpsfeest van rustig van.
1: Dat is het zeker.
3: Alle dwarsgrond komen we weer om. Dus het is qua gezelligheid is het ook altijd fantastisch.
1: Dat is een fantastisch evenement. Ja, en ook is het vanuit achter het VIP-hek is dat ook een keer beleven. Maar dat was wel vaker dingen, denk ik.
3: Ik had al heel soort, op heel soort plakken de profronde zoen inderdaad.
1: Ben jij een soort enthousiasme voor deze periode als wethouder? En een warm bad in het college hadden we het. En wie bleef graag op hechten van de rijlen en zeilen binnen de gemeente Achtkarsel vanzelf. Dus we wensen je een heel soort succes als wethouder. En absoluut een oren keer vanzelf hier in de studio.
3: Ja, nou, dank u wel.
1: Zet hem op, een oren keer.
3: Dank u wel.
4: Om tolve oren is dit op een hechte.
3: Nou, mooi.
1: Lust je nog een bakje koffie?
3: Ja,

0: Romeo's Tune van Steve Forbert. Op speciaal verzoek, zeg maar even. Onder telefoon hebben we Gerard van der Veen. Zal ik riep. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De farmanderij, als ik het goed zeg, het winkelcentrum heb ik riep, bestaat 24 jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Mijn eerste vraag is, wie je de 24 jaar lin ik al daar?
1: Ja.
0: Ja, met welke zaak?
1: Zelfs nog langer, 29 jaar zitten wij hier al. En dat we in 96, bij wij hier in ieder geval begonnen. Want toen was het Leeds winkelcentrum ook al. En dat was toen een supermarkt, een Spar voordeelmarkt. En er was nog een stripje winkels naast, maar er woont top 10. Ik weet dat mensen zich dat nog herinneren kennen. En op het hoekje ziet daar nog de Chinees. En in 2001 is dat alweer opbrutsen. En dan gaan ze dat achter de liggende braakliggende terrein, gaan ze er bijlutsen, steeds maar. Dus de supermarkt eigenlijk van die Spar naar de achterkant trof verhuizen naar een grotere winkel. Dat is later de C1000 winkel worden. En er zijn een aantal wenningen bijgebouwd boven de winkels. Ja. Volgens mij staan 32 zou ik in hollen. En een drogisterij hebben we erbij gekregen. En de bakker zit hier over van zal. En er zit een viskoers nou. En een slagerij. En de Primera. Dus ja, je kunt te kust en te keus, zeg maar.
0: Ja, maar hoe reageerde het warte toen op, vinden we hier in, dat er een winkelcentrum kwam, zou dat nou is?
1: Ja, dat vond ze prachtig. Echt een upgrade voor de griep.
0: Yeah.
1: En meestal wint ook de grote winkels in Leeld. De griep is bijvoorbeeld forens het warpen. Dus die meestal komen ook wel eens ergens oors. Die grote winkels in verwoord went. En nou ze dat ook in eigen dwarp in. En de grote formule zoals DA en C1000 toen destijds. Ja, wie men daar wel heel blij mee.
0: Yeah.
1: Ja.
0: En welke winkels van het eerste hoer zitten er nou nog?
1: De woontop 10, dat is nou Jansma wonen, zeg maar.
0: Oké, had wel dezelfde functie houden.
1: Ja, had dezelfde functie houden. Nou, de slagerij zit er nog in. De snackbar, de supermarkt natuurlijk zit er in. De kapper. Kapper zit er nog in. Ondertussen wel is wat wisseling qua eigenaarschap. Maar al die functies zitten er nog in.
0: Ja. Het is bijna verloop in feite. Toch?
1: Ja, nou er is wel eens wat verloop, maar het werd ook wel vrij snel weer opvuld.
0: Ja. Ja. Er is een winkelcentrum ik heel vaak bedoeld als een soort ontmoetingsplek voor het dorp. Waar een dorp. Ja. En Hurde Griep hier had dat natuurlijk, ik wil een beetje nodig, hè, want Hurde Griep is nog net een plek met een levendig, dynamisch centrum, om het zo maar te zeggen. Dus de eerste plek zou dat de winkelcentrum wezen kennen. Maar is dat het dik worden? Is dat het dik worden?
1: Ja, ik vind wel dat zou worden is. En zeker ook, er is nou bijvoorbeeld Fit Friesland is er nou bij komen, dat is de sportskwallen. En dat is natuurlijk hartstikke hip op dit moment. En we zijn vroeger zeiden van, er moet eigenlijk alleen maar winkel zien. En net dat soort functies. En dus zou je best een apotheek ergens hierin kennen. En qua kwadrant zit je nog, qua thuiszorg. Mm-hmm. Ja, dat zijn al je functies die hier samenkomen.
0: Ja.
1: Dus het gemeenschapscentrum is je nog achter. Dus ga mij. Ja, dus dat zit al hier dicht bij elkaar. Dus het is echt wel echt. Als je het toer een centrum had, dan is dit wel het centrum van het dorp.
0: Ja.
1: Ik weet het gebeurt.
0: Ja. Nou, dan mag het Joert ik worden. Helemaal je van Joert festiviteiten.
1: Ja.
0: Wat zit er te gebeuren?
1: Nou, we hadden gisteren Rad van Fortuin gehoord. Dat meeste mieren dan badkippen kwamen. Dan kon ze een bondje inleveren. Dan kon ze een keer om het rad draaien. Dan kon ze wat prijskeboel winnen. Zoekenballen of een kwarting op een knipbeurt of die trend mij wat vinken. En je moet hebben wat meer een bernadai. Dus we hebben wat speeltjes. Ze kennen voetbaldart, kennen ze spelen. Ze kennen mij bijl en boog, kennen ze shitten. Ze kennen sminkte worden. Zoekerspinnen hebben we voor het uitdelen. Ze kennen schulen. Bij het viskuus kennen ze schulen. En dan heb ik nog ingooien.
0: Ik toch.
1: Dus dat is een beetje wat het duel gaat worden.
0: Ja, precies. Nou, misschien tot slot, de detailhandel had het net makkelijk. Hè? Want de bejaardskippen worden toegebracht, men kan via internet van alles regelen. Hoe zou dit winkelcentrum nou vinden van hier uit? Al ik het eerst maar wat kwartier, hoe zien jullie hier? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Nou ja, ik denk dat het wel een beetje in dezelfde hoedanigheid besteedt als het nou is. Het is wel zo dat wij nou, dat de supermarkt die wel enorm uitbreidt. Ik werd maar het erg op de toekomst. En de kistekschim binnen het online gebeuren is het voeddeel tijgt ervan nog wel. Maar als het vergelijkt met bijvoorbeeld kleren, dat soort dingen, volle minder huts, zeg maar. Dan kiest je het meestal wel graag hun eigen, nou, eten hellie willen. En dat zet wel graag die ontmoeting gaan willen van als ze ontwikkeling binnen.
0: Je hebt een hoofd vol, je hoort wel vol de komende tijd.
1: Ja, daar zit ik net doorheen. Het gaat nice elkaar bestaan.
0: Oké. Mooi. Nou, Joert Feest. Iedereen die kan, vanmiddag daar, zeg maar, vermijd je daar op het plein van de winkels.
1: Ja, van 10 tot 4 is het.
0: Oké.
1: Ja, en de winkel, de supermarkt is dat natuurlijk tot 8 uur in, maar de rest van de winkels is ik rond die tijd.
0: Prima.
1: Ja.
0: Keren van de Fijn, tegen dank voor die stevige telefoon komt en een soort wil je wordt.
1: Ja, geen dank en Jim, succes met de uitzending.
0: Oké, dankjewel.
2: Jo, luister erbij op de hichte.
3: RTV NOF.

0: Bring it on home to me. The animals in that. Ja, we beginnen iets heel oors aan. Aan de tafel hebben we Jan Sjerte Vries. Een teacher. Zij is schroester. En we halen het vaker met een paar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben hier twee boeken op tafel liggen. Limmen, oorlogsverliezen van Tietjerk. En het nijste boek, Jens van der Heijden, een vrijbutser met een gouden hert. Jan Sjerte de Vries van der Werf. Nou, mooi. Twee handige boekjes. Zullen we eerst beginnen over Jens van der Heijden? Want dat is jouw nijste boek. Hè?
1: Dat is mijn nijste. Ja.
0: Ja. Ja. Maar eerste informatie die je net vindt. Hoe komt het dat jou zag schroever binnen? Want Johan natuurlijk, ik ben net samen begonnen met schroeven.
2: Ja, en in het Fries.
0: En in het Fries.
1: Ja, ik ben begonnen met de geest van de Lietse geest. Dat weer de schiernis van de Lietse geest werd wij wijen van de laatste 100 jaar. Dat is uitkomen in 2010. Nou, en nou, dat is zijn een paar mensen. Jans, ja, begint ik weer te schroeven, want dan vind die verhalen zo mooi. Ja. Dat van de geest van de Lietse geest, dat weer een heel soort onderzoek. Maar ik denk verhalen. Maar ik denk wat in dit jaar, ben ik waarschijnlijk gauw uitverhaald.
0: Hmm.
1: Dus ik ben, ja, overal heb ik wat waaihelden.
0: Ja.
1: Ik heb een huid uit Lemsterlaan, een mem uit Gasterlaan. En ik heb zelf in Drieltse, daar ben ik ben en daar ben ik opgegroeid.
0: Je bent Zuidwesthoeker.
1: Nou, ja.
0: Ja.
1: Dus, en toen daarin de omjouwing. Het is samen een boek.
0: Ja, maar elke keer praat om je oormeisje en die verhalen die heb ik, waar me net elke keer is in staat om daar een beetje een knap verhaal van te maken.
1: Nee, nou was denk ik wel versteld van, want vroeger op squallen, op legere squallen, een opstel schreeuwen. Oh.
0: Niks.
1: Dat weer niks.
0: Nee.
2: Maar ik ben taalkundige interesseerde vanzelf. Je schreeuwt in het Friesk en je komt uit de Zuidwesthoeken. Dat is weer oors Friesk als het woord Friesk je vanzelf.
1: Ja.
2: Wanneer je schreeuwt, denk je aan de geven Friesk spelling? Of,
1: ja, absoluut.
2: Het aanvoek Friesk.
1: Ja, Wolfs ambitie. Ja, eigenlijk wel. Uw dochter die het Friesk studeerde in Grijns. Dus dat de correctie altijd.
2: Oh ja, als tegenlezer.
1: Dat het Friesk.
2: Ja, prachtig.
1: Ja. Ja.
0: Maar Johan, ik voor in het Dwarskranten kreun, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoeveel mensen heb je al net interviewd in de informatie?
1: Nou, ik denk 1200.
0: Ja.
2: Tjongejonge.
0: Alle mensen uit Dwarpen.
1: Ja.
0: Kijk, je iets van waarom? Wat is jong van al die interviews het meest bijblunnen? Van waar, welk verhaal?
1: Ja, dat weet ik zo net. Dat weet ik zo net. Ja, de ene weer triest en het andere weer wat trieste verhaal. Maar het is wel behoorlijk poos al in, hè?
0: Ja, ja.
1: Ik ben in 2015 ben ik auswaaid. Dus.
2: Auswaaid van?
1: Van de Dwarpskrant. Ik heb van 90 tot 2015 heb ik erin zitten.
2: Besteedt dus, de Dwarpskrant
1: ja, nog? Ja, ja, ja.
2: En had je hem nou lezen, wat denk je dan?
1: Ja, een beetje, ze kom je Friesk maar in voor.
2: Och.
1: Ja, dat vind ik spietig.
2: Ja.
1: Want ik heb een boek met Christverhalen heb ik schreven. Ieder jaar, elk jaar schrouw ik weer een Christverhaal op het einde van het jaar. En dat heb ik letterlijk bundelen.
2: De microfoon wat dichterbij? Ja. En dat hij bundelen?
1: Dat heb ik letterlijk bundelen.
2: Ja.
1: Ik heb in 2000 zandje een lintje gekregen. Oh. Vanwege dat 24-jarig bestaan. En dan meer dingen. Maar ik vond dat prachtig, die Christverhaal. Maar ik denk, ja jongen, dat is zonder dat ze op een plank lezen. Zij is dat ging, maar dat oorlogsboek, kijk. Ja, in alle keer interviews heb ik verwerken tot een boek. Ik had een interview zit ik in rond 15 april DNA.
0: Ja, nou, ik had het boekje nog aan hier, de Libben oorlogsverlinden van Tietjerk.
1: Ja.
0: Ik blijf daar even terug. Ik ga het net lezen. Al die foto's erin, zwart-wit foto's. Hartstikke mooi handig boekje van, wat is het, een krappe 100 zinnen.
1: Ja.
0: Maar je zei kreeg van, daar is weinig belangstelling voor.
1: Ja. Meestal zeggen ze, ja, die oorlog is voorbij, dik vreetje.
0: Ja.
2: Gelukkig
1: maar ik herinner maar zich al jaren, dit jaar, 55 jaar, voor de Nierstichting. En toen heb ik een paar jaar geleden, heb ik de boek mee, stiekem. Mijn mama mocht het net weten. Maar ik zei, ik kom eerst bij mijn lijst en bij mijn collectebus. En dan kom ik pas bij mijn boek. Dus
2: ja, zeker.
1: De neerstichting het voorrang.
2: In die volhouden. Ja.
0: Wat kost een boekje dan?
1: 14,50.
0: Ja. Nou, we praten hoor.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En je had dan een mooi stukje geschiedenis. Maar had het niet te maken met het feit dat mensen misschien wat opzoggen zijn dat het Fries, dat ze dat net lezen kennen misschien?
1: Dat weet ik net. Mijn dochter, Truus, die zei altijd van... Mems kroet heel noffelijk Friesk.
0: Ja. En zij kent witte.
1: Ja.
0: Ja. Maar oproep dus... Maar je had in eigen beheer. Dus dat mensen straks even vertellen van hoe dat komt. Dan maar weer naar het nijste boek. Dat had je ik voor me lezen. Jensen van der Heijden, de Vrijbutser. Mijn galen
2: het.
0: De Vrijbutser.
1: Ja, dat zit... Neem een breed teken boven, hè?
0: Neem ik weer al. Ik mooie foto's in kleur zelfs. Zitten erin.
1: Nee.
0: Of ze ben in kleur.
2: Ja, ben in kleur.
1: Ja, ik ben gewoon... ben de kopieën van oude foto's, hè? Een foto dingen.
0: Maar waar wie Jensen van der Heijden?
1: Jensen van der Heijden weer een omke van mijn kwam. Dus een oud omke van mijn man.
2: Ja.
1: En die, ze wenden in de Moenijn. Hij was echt de jongste, dacht ik, ja, de jongste van het gezin. Van de stambeam, die stond er ook voorin. En hij is, nadat zijn huid stond is hij alleen nog in dat huis bij hem bleven. Nou, dat huis dat is helemaal uitwennen. De gatten zit laatst in het dak en hij sliep onder de tafel. Want daar sliep het de meesten toch een beetje droog. Nou, en het is het laatst weer helemaal uit te wennen. Gaiten hier in huis. Ja, nou. Maar toen werd er verhuizen naar de bosk. En dat weer... het bosk tussen Reetsjerk en de Turkije bosk, dacht ik. Daar stond het op een jene boren. Daar stond een huske, een waardhuske. Dat stond er ik naar achterin. Maar een foto van mijn... mijn een beetje middenin, dacht ik.
0: Zie je het wel even uit. Praat maar toch, hè?
1: En dat is... daar had er jaren werden. Hij weer echt... een beetje verder, dacht
0: ik. Ja, nou, dit is radio. Een beetje een kennetje, hè? Ik net.
1: Nee. Nou, je maakt het niks uit. Het is een bosje, dus er draaien meestal bij. Ja,
0: oké.
1: Ik ben er heel een beetje uit mijn dingen zwaar. Ja, maar hij had er een mooi kampkelaan hier erbij. Hier een stukje bosk. Hij weer gewoon zelfvoorzienend. Hij heeft een gaiten, hij heeft hen. Hij slachtte wel eens een barig. Hij heeft altijd een barig in de skwastie. Ja. Spek in de skwastie. Dat werd een omke zitten nog heel goed, want het roekte er altijd zo lekker, zou er bij omke.
2: En over welke tijd praten we nou? Wanneer
1: is
2: er
1: hij is in 1898, is er bijna.
2: Ja.
1: En in 1968 is er storm.
2: Oh ja.
1: Hij is ik net zo vreselijk oud worden.
2: Nee.
1: Hij is zandig. Ja. De gens krijgen zandig hier ook.
2: Maar ik zit nou even, want we zitten even naar je foto's. Dat is vanzelf echt een prachtig document. De foto's alleen gewoon naast de tekst.
1: Ja.
2: Hoe komen jullie eraan? Ben je zelf
1: familie, hè?
2: Oh ja.
1: Ja, Sjotter van Lambert Simem. Mijn man Simem.
2: Maar want het boekje staat best wel vol met foto's. Ja. Zoveel foto's
1: Ja, en foto's van het culturele erfschip van Trinwouden.
2: Oh ja.
1: Daar heb ik jaar. Ja.
0: Maar dat is een soort werk.
2: Dat is
1: gewoon een soort werk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, je moet net te bang wezen van een beetje werk. Dat soort spul kan ik zitten dan. Hè?
0: Ja,
2: dat is
0: het. Nee, maar je moet wel research, want je moet het klop al leren. Want het zit een Gitoïne die echt leeft had. Dus
1: absoluut.
0: Je kunt er net verhalen in een breidje.
1: Nee, nee,
0: nou. Dat deelt voor dit natuurlijk, boek natuurlijk ik.
1: Precies
0: dat
1: hetzelfde.
0: Dat in een tietje, dat moet klop al leren.
1: Ja.
0: Dan krijg je daar wel commentaar op. Ja. Goed, nou, dan had je dit boek. Je had in eigen beheer al leren.
1: Ja.
0: Dus je bent je penningmeester van je eigen...
1: Ja, en zo bloot het mijn boek.
2: Zo bloot het je boek.
1: En dat is net mijn boek, het boek van uit,
0: ja. Is dat belangrijk?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Ja. Ik vind dat contact met die meisje vind. Misschien is dat helemaal, maar ja... Daar laat het hem net wel om, ja. Dat het net in de winkels komt, dat van Tietjerk, van de oorlogsverlener.
2: Maar zou je dat willen?
1: Ja, dat ik zie dat het een ISBN-nummer, dus ik kan gewoon het bestellen.
2: Kan ze bestellen, ja.
1: En dat is met de orenboeken wel gebeurd, want Sjerend Weerheiter, dat is dus dat verhalenboek, dat is 335 bladzijden ook.
2: Zo.
1: Ja, ja. Dat we een, en daar heb ik ook mij te vertellen, wist niet, Ouder Einhuizen.
2: Ja, dat is echt jochend, leuk.
1: Ja, een jochendig geerlijk voor het wist.
2: Ja. Is dit laatste boek ook geschikt daarvoor om lezing te gaan, vinden we voor Ouder Ein?
1: Ja, dacht ik wel. Dacht ik wel.
2: Vooral van mensen nu deze om jou heen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, je ook een hoorde al mooi verhaal van
1: mij. Ja. Ja. Maar zo, ja. Mijn situatie thuis is een beetje, mijn man heeft Parkinson.
2: Och, ja.
1: 84. Dus ik ben net zo gemakkelijk. Ik ben wel,
2: dat je oor al heen of ja, vrienden. Dat, nee, dat, nee, is, nee. Dat is net nee. Zo. Je bent er wel hier in de studio kwam gelukkig. Dat, ja. Dat is wel.
1: Ja.
2: Maar, nou is dit klaar.
1: Ja.
2: Komt er nog wat?
1: Dat weet ik net. Dus je bent vijf. En,
2: ja.
1: Ja, ik weet er ik net jonger op leuk.
2: Nou, zit hier wel fleurig, hè?
0: De scherptheid is er nog steeds,
1: ja,
0: denk
1: zeker.
0: Ik.
1: Ja, zeker.
0: Maar had je plan dat je denkt van, nou, daar zou ik nog graag voor willen?
1: Je weet het net, ja.
0: Had maar er op je paard komen.
1: Zo, het weer samen dat boek. Hij had dus, dan geef ik er wat van zeggen. Hij had een bij uw trouwerij wist.
2: Oh ja?
1: Ja. En ik vertelde aan uw huid al eerder, dat we nog voor u trouwen, hoe het daar in huis weer. Ik heb er een keer in een huis, jongen, daar in de Jenneboren.
2: Nou,
1: ik zie hem de egen uit. De guiden is in de bedstee.
2: Oh.
1: En hen scharrelen in het achterhuis om.
2: Nou.
1: Ik denk, oh, is het... Nou, dat vertelde ik nog eens. Hij vond het prachtig.
2: Ja.
1: Hij zei toen na de tijd na je trouwen. Hij zei, Jan Ziet, wat zou ik graag een boek van die man schrijven? Wat heb ik het voorop het zijn?
2: Nou.
1: Nou ja, dus hij had het net in. Hij had zelf wel boeken geschreven. Net, ja? Net een ronke Jezus.
0: Dus daar haal je dat van je had...
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, ja.
1: Ik mag graag dingen vast lezen.
2: Hm. Ja.
1: Van de band, de verhalen. En
2: ja.
1: We hebben ook verhalen, boekjes van we hebben in 12 lichtingen. Toen de jongste 14 weer toen kwam, kregen we nou een famke.
2: Oh.
1: Die en twee jongens.
2: Jongen.
1: Nou, en die heeft nou weer 12 litse jonkjes.
2: Nou.
1: Of 12 litse.
2: Ja. Wat een rijkdom.
1: Ja, oh, prachtig.
2: Ja.
1: Oh, man.
2: Beppe.
1: Genieten.
2: Beppe Jan
1: Ja, zeker.
2: Hartstikke leuk. Maar dat wil ik nog even vragen. Josse van, die had bij je trouwen geweest.
1: Ja.
2: Wanneer weer dat?
1: Jootje 66.
2: Oh, wat heel bijzonder. En waarom kwam hij? Dat wil je...
1: Ja, hij is schijnbaar hier een kaart van u gekregen.
2: Oh.
1: Zo, hij is naar het laatste station, stond er in dat we Glinsteren zaten. Toen is het iets aan Eremhuis.
2: Ja, daar houden we de studio nog aan.
1: Ja, nou.
2: Ja.
1: Ja, ja. Maar dat we, Richard en Bontje, die steen er ik naar achterin, hè? Meestra. Ja.
2: Wat
1: ja.
2: Nam er mij als cadeau?
1: Dat weet ik net. Dacht ik niks.
2: Net een guide.
1: Maar ze zien dat heel gedoog. Nee, want dat kon net er. Het weer Eremhuis, hij had geen geld.
2: Nee.
0: Nee.
1: Maar hij, ze hadden een heel gedoog hand met de auto's. Want er moesten een baken en twee beppen moesten erin. En er waren drie echtperen en twee ben. In twee auto's.
2: Allemachtig.
1: Dus prachtig ver elkaar. En er stap een auto voor. En daar stapt een keurig verklaarde om geen uit de auto waai.
2: No.
1: En laat ze hem zei, wat moet om hier?
2: Ja.
1: Nou, hij zei, laat me trouwt en ik zag ik je mij.
2: Oh, wat bijzonder.
1: Ja. Ja. Nou, toen hier zijn heel gedoog. Ik weet dat hier van de bergen in de kattenbak van Volkswagen kwam.
2: En toen hoorde het nog al een keer.
1: Daarom.
2: Jo, haar prachtig verhaal. En ik ben dat er wel mee eens. Dat maakt wel fastline.
1: Ja.
2: Ja. Eén die het goed vertellen kan en goed schrijven kan. Ja. Die maakt dat echt...
1: Ik doe straks ik maar nog vertellen, jong.
2: Oh ja. Wanneer is dat?
1: 20 november.
2: In
1: Tietzerk.
2: In Tietzerk.
1: Ja. Wij binnen nou gasten.
0: Ze komen bij ons.
1: Nee, ze komen net bij ons. Okay. Nee, dat kent het van mijn
0: nee.
1: Man.
0: Nee. Okay.
1: Nee, ik zit bijna hoor niet in.
2: En okay. Hij al verhaal uitzag?
1: Nee, ik maak je nou een verhaal.
2: Oh!
1: Ze de roots. Ja, nou, ik heb genoeg te vertellen.
2: Nou, dat denk ik wel. Ja. We zo'n haast nog heel opgehichten met jouw vulken.
0: Ja. Ja. Nou ja, ze had vaak een abuus best al. Dus wat dat betreft, doen we dat genoeg gewoon.
2: Ja.
0: De meesten die de boekjes gaan willen, die moeten even opletten. Want het is een e-mailadres, dat is Jan Schet, dat is J-A-N-S-J-E-T de Vries, aanmaakvers, janschet@gmail.com. En hoor je in de boekhandel, ik vraag je naar het boekje. Bij mij zouden in een foto ervan, die zetten we alleen op.
1: Telefoonnummer maar direct.
0: Ja, maar dat, wij weten, bij de radio werkt dat net. Nee, zit dat niet in mijn pen in de hoorn. Nee, ik wil wel even zitten, 0411 en dan 43 16 70. Dank je, 0411 43 16 70. En dan kan je boekjes van 14,50 euro. Nou, waar
2: en dat ben prachtige boekjes. Het is, ja, het is echt, vooral van mensen hier uit de omkring.
0: Ja, en die foto's erbij. Het is een prachtig mooi documentje. Ja. Het is schitterend mooi.
2: Ja.
0: En mensen die Fries lezen, bollen.
2: Nou, dat is net zo dreig.
0: Net zo mooi.
1: Nee.
0: Tien dank voor je komst.
1: Ja, graag.
0: Want we zorgen naar de klok en we moeten het een beetje mee ophouden. Want daar gooien ze de reclames er weer in. En zouden maar weer beeldschip aan.
1: Ja, nou.
0: Je hebt er al je bij.
1: Ja, dat je hebt er al je bij. Nou. Dat is mooi. Ik ben nu rustig.
0: Jongens, de Vries, tegen dank voor je komst. En,
1: graag
0: gedaan. Keep on the good work.
2: Keep on the good work, in Gay Vries.
0: Oké. Dank
2: je wel. Onthoren keer.
3: Om tolve oren is dit Op een Hichte.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Het is hier inspruit koud in je huis.
11: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits Perlof schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
15: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
17: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
18: Ik vind het zo spannend.
19: Ik ga eens turbo en heu.
18: Ik is toch turbo en net?
17: Nou, even serieus. Alle

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
3: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
4: Oef!
3: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
4: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
3: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
5: Dit is RTV NOF.
6: Mijn oom.

Ja, we zitten weer klaar. Het tweede woord is nog van startgang. We gaan het eerste woord gaan we praten met Gerard van der Veen over het feest in winkelcentrum Hurdegriep. Nee, wethouder Pieter Atsma gaan we even aan de tafel van Jan Tjaart de Vries. Eerst kijk je weer over een nieuw boek. En straks praten we met Lutske Pilat over het Tekorenfestival en Bart en Adi Verhoef. Komen hier nog over de Friese, die ben van de Friese Oekraïne-rijders. En Jan-Willem Siesma, nieuw wethouder in Tisseste, komt ik nog even langs. En Siebe, ik. Dus een heel druk oor houden we nog. Maar eerst een stukje muziek en daarna praten we even met Lutske Pilat over het Tekorenfestival.

0: Your Mother Should Know. De Beatles vinden dat. Ja, vanmiddag, I'm not meer muziek. Jij wil en misschien ik wil muziek die een beetje eind is op wat je nu krijgt. Jaren. Dan moet je van je naar Soesterveen. Want voor de halve keer wordt daar het Korenfestival in Soesterveen georganiseerd. En aan de telefoon hebben we een van de organisatoren. Lutske Pilat, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, ik zei het de halve keer al. Doen we het elk jaar of net?
1: Ja, alle jaren. En ik ben in 2014 begonnen. En er had twee keer koord naar terug in vanwege de corona. Dus dit is de elfste keer.
0: Ja. Wat kunnen de mensen verwachten eigenlijk vanmiddag?
1: Nou, de meeste keer verwachten dat, de koren optreden.
0: Ja,
1: zelf,
0: ja dat maar, toch ik wel, ja.
1: Ja, we gaan koren ons kruin, nou, dat doen we alle jaren. En waar erop reageren...

0: Die kreeg je dan een plakje. Ja. Maar ja, er ben altijd veel meer koren dan we plak hadden. Dus,
1: ja?
0: Ja, oh zeker. We hadden deze keer 27 oormeldingen.
1: Zo.
0: En we konden 15 plaatsen.
1: Maar hoe maak je hem die keuze dan?
0: Wie maakt je keuze terug? Van oormeldingen verdelen we dat in twee soorten. Dus dat ben shantykoren en ben popcorn en zeg maar gewone koren. Dat kan dwarpskoren wijzen of volkkoren of nou ja, wat dan ook.
1: Hm.
0: En dan zullen we naar de koren die het verleden jaar mij die in haar.
1: Ja, ja.
0: Die komen dan nou een beetje onderom. De nee koren, dat is wel mooier, hè, dat ja. Die er dan bij komen. Ja.
1: Maar heb ik kwaliteitscriteria? Dat je hem ziet, nou, het moet wel ergens naar klinken, want elke koor is natuurlijk net hetzelfde.
0: Nee, in principe doen we dat net. Ik verneem trouwens wel dat de kwaliteit wel steeds beter wordt. Ja? Dat is de koren, vooral de popcorn, ja, alle koren wel, maar de kwaliteit vind ik wordt steeds beter.
1: Okay.
0: Dus dat is wel zo. Maar daar zoeken we net naar. En er is ook net een jury, en er is ook net, die worden geen prijzen nu gedeeld. Het is gewoon voor de leuk.
1: Ja.
0: Voor de gezelligheid. Ja.
1: Ja. En want, ja, ik ga je programma van me lezen. Je zit op vier plakken, kennen meestal de koren zien, hè?
0: Ja. Ja, ja, we hebben vier podiums. Podia, mag ik zeggen. Ja. En daar hebben we de koren opgesteld.
1: Ja. En pikker is in je nu, waarvan je zegt van, nou, dit is ook echt naar u. Die had je nooit jij geweest? Of kerst het net zo?
0: Nee, koren. Nou, er is nog een koren uit Drachten, die had je nog nooit jij geweest. En even zijn uit Deventer is er een, die had je al één keer jij geweest, maar dat is al een eerlijk lien.
1: Ja.
0: En die woon we ook graag wegkomen, dus die hebben we nou deze keer ik weer uitnodigen.
1: Ja, dat is een
0: die,
1: popcorn.
0: Die
1: dat is een popcorn show. Ik zou je popcorn KGC, dat is het Deventer.
0: Ja, dat is Deventer. Ja.
1: Prestige Drachten, Mijlkoor, Warten, het Woordvolk, ja. Dat is een bekende bij ons Leen uit de buurt.
0: Ja, klopt.
1: Mijlkoor,
0: ja.
1: Uit Warten.
0: Ja,
1: Nou, wat hebben we nog meer? Wie want more? Heerenveen, dat is ook een popcorn wijze, neem ik aan.
0: Ja.
1: Nood naar persoon, maar dat is een... Ja, dat is die
0: spier. Dat is
1: een dameskoor. Een die toch elke keer mij neem ik aan, toch?
0: Nou ja, er zit een van Nood naar persoon zit bij u in de werkgroep.
1: Ja, dat ken je uit
0: Ja, dan doen ze mij. Die kregen we vooraan, ja, maar die doet er een grote werk voor.
1: Ja, dameskoor Leedvermaak uit Vraneker.
0: Ja, die ben ik voor het eerst.
1: Ja, wat is dat?
0: Ja.
1: Wat jongen die?
0: Ja, dat had ik nog nooit eerder yet.
1: Nee.
0: Die ben voor het eerst en het is leedvermaak. Het is hoofdzakelijk smartlappen.
1: Ja.
0: En dat zult ze voor mij een beetje theatrale opvulling van, denk ik. Ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Dacht dat wel heel leuk werden, ja?
1: Ja, en Sjongroep wat ook uit Arden hier, zou ik je tekst zien?
0: Ja.
1: En Sjalt, ik hoor de buurtkippen uit Kolm. Nou ja, elk wat wil ze ook zitten.
0: Ja, er is van alles wat en dat doe ik best en ik voor, dat we van alle genres wat... Dat het wat gelijk opgeeft.
1: Ja, en je hebt natuurlijk rom ervaring. Het is de halve keer. Is er een soort belangstelling? Vinden mensen het leuk om te komen naar je? Dan?
0: Ja, er komen altijd wel mensen, ja. Maar nou is het natuurlijk Wossa, het waar. Ik speel het wel een hoofdrol.
1: Ja, ja. Maar het is droeg vanmiddag, het is droeg vanmiddag.
0: Ja, volgens mij ik wel, ja.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen we er wel vanuit gaan dat er wel volk is, ja. En
1: okay.
0: Dan in het terras en ik al wel volk.
1: Okay.
0: Maar als het begint te rein, ja, dan is het in no time. Nee. Ja, dat zijn de meesten
1: nee.
0: Die...
1: Nee, maar daar hebben we het net, het randje wordt net, het
0: nee,
1: van dat, de hele middag nee, wordt droeg, dat vier woorden ja. Minimaal. En dan ben je in kleur. Ja.
0: Dat gaan we dus vanmiddag, ja.
1: Nou, ik zit op naar het korenfestival in Soesterfien. Het begint om in uren en dit is een heel schema. Dat hing het daar vast wel ergens dat mensen even kiezen kennen. Want elk koor speelt het meerdere keren, Haksjoemen. En dat
0: ja,
1: is
0: de, ieder koor die speelt het twee keer 30 minuten.
1: Akkoord, nou mooi.
0: Ja.
1: Goed, nou, ik hoop dat je een soort mensen krijgt. Het bloed droeg, zei ik al, dus wat dat betreft...
0: de hark, jongen. Ja,
1: ja mooi. Kerst me weer aan belly. Goed, hey.
0: Oké. Okay.
1: Pilat, ik moet even die naam, maar voornaam ben ik even kwijt. Lutske Pilat. Pieke, dank voor je. Dat is even een telefoon gewoest. En succes nog.
0: Graag.
1: Oké.
0: Graag, Dien. Dank je wel.
1: Doeg.
0: Hoi.

0: Ontolven oren is dit op een hichte.
1: Nou,
2: ja. Ja, en I heard it through the grapevine.
1: Marvin Gaye.
2: Wie kent hem niet?
1: Nou.
2: Lekker muziekje.
1: De eerste intussenheid, maar goed, terzijde.
2: Oh, dat terzijde. Aan de tafel, Bart en Adria Verhoef. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van de Friese Oekraïne Rijders.
3: Ja,
2: nou, is het bijna voor ons een terugkerend thema, de Friese Oekraïne Rijders. We hebben al vaker mensen van jullie groep, wil ik dan zeggen, aan tafel gehad. Mm-hmm. Maar jullie doen zoveel. Maar kunnen jullie in het heel kort, want jullie zijn radiomensen, hebben we net gehoord ook, even vertellen wat het hele concept Friese Rijders voor Oekraïne inhoudt?
1: Nou ja, het is ontstaan afgelopen februari, 4 jaar geleden al. Toen de oorlog daar uitbrak.
2: Ja.
1: En dat er een Arnoud Dijkstra uit Ureterp, die heeft dat behoorlijk aangetrokken. En die ging naar de grens van Polen, Oekraïne. En die haalde daar vluchtelingen op.
2: En die bracht ze waar?
1: Die bracht ze dan elders in Friesland.
2: Oh, ja.
1: Waar tenminste mensen onderdak geboden werd.
2: Ja.
1: En ja, toen zei hij op een gegeven moment van, wij halen die mensen op, maar nou die mensen die daar blijven. En dat heeft hem behoorlijk aangetrokken, want toen op zo'n manier is de bananendoos ontstaan.
2: Ja.
1: En dat ze zeiden, we gaan mensen ophalen, maar we nemen ook levensmiddelen mee voor de mensen die achterblijven.
2: Die achterblijven en dan in een bananendoos de goederen verpakken in principe? Of,
1: Ja, de levensmiddelen. En dat waren levensmiddelen waar ze echt zelf behoefte aan hadden, wat ze aangegeven hadden. En dat is uitgegroeid tot een giga-organisatie.
2: Nou, dat wil ik maar even zeggen. Want de hoofdlocatie zit in?
3: Houdenwijk.
2: In Houdenwijk. Ja, en jullie komen uit Waskemeer, zei je?
3: Ja, wij komen uit
2: Waskemeer. Dus dat is bijna een thuiswedstrijd, zeg ik dan. Het is inderdaad heel groot geworden. Daar is een grote hal, zeg maar. Zie ik dat goed?
3: Ja. Grote hal en een kleine hal. En daar gebeurt alles eigenlijk.
2: Ja, wat eigenlijk kunnen we zeggen in het kort. Mensen kunnen daar goederen brengen voor de mensen in Oekraïne. Die worden daar
3: verzameld,
2: verdeeld.
3: Ja.
2: En de term Friese Rijders, dan gaan er dus vrachtwagens naar Oekraïne.
3: Ja, er gaat zoveel mogelijk 1 vrachtwagen per week. Dat is het streven in ieder geval.
2: Ja.
3: Maar het gebeurt ook wel eens dat er meer dan 1 gaan. Want ja, er komen heel veel goederen binnen. Uit het hele land vandaan hoor. Overal. Ja. En we hebben heel veel brengpunten ook hier in Friesland. Ja. Maar ook elders, andere provincies. En dan rijdt er een vrachtautootje door heel Nederland. En die haalt bij de brengpunten de spullen op. Die brengen ze naar Houdenwijk.
2: Ja.
3: Daar wordt het verzameld, uitgezocht,
2: geschikt,
3: ingepakt.
2: Ja.
3: En dan gaat het de vrachtauto in.
2: Wat is jullie rol?
1: Ja, wat is onze rol?
2: We zijn, wat doen we niet?
1: Wat doen we niet? Wat doen we wel? Nou, we zijn vrijwilliger vrijwel vanaf het eerste begin. Dus wij hebben het echt meegemaakt vanuit de kleine hal, de grote hal. Dus we hebben het zien groeien. En als je dan ziet, wat is onze rol? Mijn vrouw uiteindelijk zit in de PR. En dat is prachtig, want in de landen overal proberen contacten te leggen. Nou, we mogen graag presentaties geven, op locatie, maar ook uiteindelijk in de hal zelf. Rondleidingen en allerlei handelingen doen we, om zo maar te zeggen.
2: Hand- en spandiensten.
1: Ja, hand- en spandiensten.
2: Ja, u zegt net contacten, even een bruggetje. Wij hebben, ver voor de zomer, ook aan de lijn gehad Frankie en Koen. Dus ik denk dat die voor het grote publiek ook qua PR heel bekend zijn. Dat
3: heel
2: zijn
3: bekend.
2: In principe, kunnen we zeggen, de patatbakkers in Oekraïne. Ja, dat ze met een patatkraam in Oekraïne ook staan en dan patat uitdelen. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat ze doen. Want dat is wel heel kort door de bocht.
3: Ja.
2: Ja. Nu hebben jullie, ik ga even fast forward, een open dag op zaterdag 7 november. Ten eerste is het nodig om een open dag te houden voor het publiek. Ik kijk Adria even aan.
3: Ik denk dat het publiek op zich het al heel mooi vindt dat ze even kunnen komen en dat ze even rond kunnen neuzen en dat ze kunnen zien wat er gebeurt en vooral ook wat er met hun goederen gebeurt. Hè, dat het op de goede plek terechtkomt. En zoals op de open dag is de ambassadeur van Oekraïne ook aanwezig. Er zijn nog enkele andere sprekers.
2: Ja.
3: Er is een vragenuurtje voor het publiek, dat ze vragen kunnen stellen en dat die zo goed mogelijk beantwoord worden.
2: Het is wel heel bijzonder. Nou weet ik dat er natuurlijk door het hele land en ook hier in Friesland ook opvanglocaties zijn voor Oekraïners. In Dokkum is er eentje. Komen deze mensen ook bij jullie kijken?
3: Ja, deze mensen helpen zelfs mee in de hal. Heel vaak, heel regelmatig.
2: Ja.
3: En ze werken eigenlijk overal aan mee. En ze zijn ook heel dankbaar.
2: Ik kan me heel goed voorstellen.
3: Ja, maar ook om het contact wat we samen hebben. En je kunt natuurlijk tegenwoordig met Translate kun je makkelijk met elkaar communiceren.
2: Dat scheelt. Ja, jullie Oekraïens is nog niet helemaal
3: op. Nee, dat is nog niet. Dat is net als het Fries.
2: Ja, nou ja. Ja, bijna wel inderdaad. De winter komt aan. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk een open deur. Maar dan zijn er natuurlijk andere goederen nodig voor Oekraïne dan in de zomer. Ik weet nog dat we het vorige interview het hadden over aggregaten. En dekens natuurlijk. Waar is nu het meeste behoefte aan?
1: Nou, inderdaad, de vijfde winter staat bij hem voor de deur. En ze zeggen al, ze verwachten dat het nog heftiger is dan afgelopen winter. Want er wordt meer uiteindelijk centrales worden platgegooid. Dus ja. Er is geen elektrisch, geen gas, geen warmte. Dus de behoefte is heel erg uiteindelijk aan noodaggregaten. Levensmiddelen. Medische spullen. En medische spullen houdt in ook uiteindelijk incontinentiemateriaal. We krijgen heel veel uit ziekenhuizen, uit hospice vandaan. En dat is echt de vraag. Want als we rekenen dat 80% van de ziekenhuizen die draait uiteindelijk op de donaties van de medische spullen die binnenkomen.
2: 80%. Ja.
1: Ja,
2: en dat is nogal wat.
1: Ja, en dat is ook wel heel bijzonder. Want verleden jaar zijn er 20 vrijwilligers vanuit het pakhuis zelf naar Oekraïne geweest. Hebben daar zelf te lijve ondervonden wat daar gaande is. Ze zijn in ziekenhuizen geweest, blindentehuizen. Overal meegeholpen met uitdelen. En die mensen zeggen ook, jongens, nou hebben we gezien waar we het voor doen. We moeten doorgaan.
2: Ja, en dan wordt het echt, hè? Dan wordt het reëel.
1: Ja, die confrontatie was heel heftig soms.
2: Ja, zijn jullie zelf al in Oekraïne geweest?
3: Nee.
1: Nee, jammer genoeg niet.
2: Maar... Nou ja, u zegt jammer genoeg niet. Is de wens lichter? Ja, wens, het is ook een beetje raar gezegd natuurlijk. Maar,
3: Ja, maar dan denk ik toch dat wat jongere mensen dat daar meer aan hebben. Om daarheen te gaan.
2: Om daarheen te gaan.
3: Ja,
2: maar dat is nogal een onderneming natuurlijk.
3: Ja, ook zeker.
2: Daar, als er nu, we zitten altijd krap in de tijd. Dat is altijd heel jammer met alle interviews, maar met dit ook. Jullie hebben zaterdag 7 november open dag in Houlewijk. Dus mensen kunnen op de Bonnefoy ook langskomen.
3: Ja,
2: vanaf hoe laat? Van hoe laat kunnen ze terecht?
1: 9:30 tot 16:30. En misschien mag ik er even aanvullen. Frankie en Koen zullen tussen de middag aanwezig zijn weer. Nou. Zoals een paar jaar geleden, wat mevrouw ook al zei. En dan delen zij weer een patatje en een snackje uit.
2: Nou.
1: En dat is zo geweldig. Want 2 jaar geleden, toen hebben zij ook weer dozen meegenomen. Humanitaire hulp voor het front.
2: Ja.
1: En maar zo gebeuren allerlei acties er. En als ik nou een klein stukje reclame mag maken.
2: Tuurlijk.
1: Een voorbeeld uiteindelijk. 1 november is er een benefietconcert in Halle-Wijk. Waarvan het koor uit Ureterp Loof den Heer dat organiseert. Tenminste, op poten zet helemaal.
2: Fantastisch.
1: Doen Oekraïense zangeressen doen er aan mee. We zijn bezig met het Filofonisch Orkest uit Groningen. En echt dat we zeggen, breed publiek proberen we te benaderen. En ik zeg alleen, kom 1 november om 3:30... Naar Houlewijk, in de Kruiskerk.
2: In de Kruiskerk van Houlewijk. Ja. Dus 1 november een benefietconcert voor Oekraïne. In Houlewijk, in de Kruiskerk. En zaterdag 7 november, open dag. Frenkie en Koen zijn ook aanwezig. Ook in het distributiecentrum, zeg maar. Het verjaardagscentrum in Houlewijk. Jullie zijn er natuurlijk ook aanwezig.
3: Natuurlijk.
2: Maar vandaag zijn jullie ook beroemd en publiekstrekkers. Dus ik zou
4: zeggen... En heel zichtbaar, hè? Want je maakt natuurlijk hele mooie shirts.
2: Ja, mooie shirtjes en mooie
1: jassen. Van de Friese Ridders.
4: We zetten wel even een foto op de site. En
2: dat,
4: dan
2: dat doen we zeker. Oh, ja.
1: En we hadden ook trouwens nog even wat voor jullie.
2: Oh, dat is leuk.
1: In ieder geval ook een stukje van de Friese Rijders. Dat zijn geurzakjes voor in de auto. We hebben kleine stickers, grote stickers.
2: Nou, we krijgen nu inderdaad van die geurkaartjes met een elastiek eraan wat in de auto kan. Het is echt prachtig. Met het logo van de Friese Oekraïne rijden dus de Friese vlag en de Oekraïense vlag op een vrachtwagen. En mooie stickers ook. We gaan daar zeker reclame mee maken.
4: Ja,
2: Luc,
4: zeker.
2: Mooi. Wordt jouw auto ook nog eens mooi opgefleurd?
4: Ja.
2: Dat
4: ja.
2: kan hij wel gebruiken, inderdaad. Maar nou, in ieder geval, Bart en Adria Verhoef, heel erg bedankt dat jullie met jullie enthousiaste en ja, weldoenende verhaal hier weer naar de studio wilden komen. Ik zou zeggen, heel veel succes en publiek gewenst bij het Benefietconcert en de open dag op zaterdag 7 november in Halenwijk. En wellicht tot de volgende keer. Dank ja. voor jullie komst naar de studio.
3: Ja. En jullie bedankt. Voor.
1: Ook bedankt. Voor graag de uitnodiging.
2: Graag gedaan.
4: Ja, we hebben een speciaal ja. muzieknummer gezocht. Ja. Dat is ja, Peace Welcome. According to Plan, zong Melanie ooit. Melanie bestaat niet meer, maar jij bent van een generatie dat je...
1: Dat wel
4: ik nou wel weten waar Melanie is.
2: Peace will come. Kom,
4: according to Plan. En ik ga die tekst nog even naar Nijs zoomen en ik even omjet. En according to Plan, en dat nummer, de gitaar dat Peace will come, according to Plan, maar net niet weet wat het plan is.
2: Nee.
4: Dat is ongeveer het verhaal.
2: Ja.
4: Maar dat is, in feite is het een verske, een verhaal over hoop.
2: Ja.
4: Dat het is. En let dat maar hoor. Hoop dat je in Burkeaarst een keer op zit.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk de verwachting.
2: Ja.
1: Goed, dankjewel.

0: Joluusteren naar op een hichte.
1: RTV NOF.
2: Ja, dan heb je peace welkom, according to plan. Nou, we hopen dat er een plan is en dat er gebeuren zal. Melanie wie dat. Ja, we gingen weer met de lokale politiek. We gingen in het begin van het eerste woord gingen wij ik en wethouder Pieter Atsma uit de Kaspelen. Die is van geen politieke functie in één keer wethouder worden. Maar we nog aan de tafel hebben we zitten Jan-Willem Sietsma. En die is raadslid al een hulskoft.
3: Acht jaar,
2: nou zo.
3: West,
2: ja precies. Ja. En, en die bekroont zijn politieke carrière nog maar wethouderskip, of net? Dat wie het al dit al het idee, of net?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wie net het idee toen ik in 2000 zandje vregen werden om hier beschikbaar te stellen voor de lijst van het CDA.
2: Nee.
3: Want daar roegel je dan zo in. Ja. Maar op een gegeven moment dan zit je op in de politiek. En had je dan de vraag krijgen, had je kandidaat stellen wil als listloeker en als kandidaat wethouder. Dan komt van tien in het oor.
2: Ja.
3: En nee. Dat is een mooi proces geweest. En ik denk wel, even je refereren krijg al even naar Atsma in acht Kaspelen. Nou, dat deelde ik van u. We gaan over vier wethouders. Ian die is nij. Die had wel acht jaar ervaring als raadslid. Ik Trinken Wiebinga.
2: Ja, maar dat is al, hè?
3: Zeker. Maar dan is het wel een verschil ten opzichte van mij en haar. Dus dat ik al 18 mei draai. En wat meer op een hichte ben dan in de dossiers, ja, had ik het dan hoor.
2: Ja.
3: Dus, maar dat neemt net waar dus dat het een hartstikke mooie uitdaging is. Ik voor haar en voor mij om u in te zetten voor de gemeente.
2: Ja. Hoe lang ben je nog bezig als wethouder?
3: We zijn 1 september ben we beëdigen. Ja. Dus wens je 12 september weer de eerste werkdag. Dus
2: maar waarom had het zo lang worden?
3: Nou ja, we hingen even wat een hiccup met het nieuwe college eind juni. En de kandidaat wethouder van de VVD die had zich veromlutsen.
2: Ja.
3: Er is een heel goede vervanger van Foen, maar dat hier even wat tijd nodig. Dus daar moesten we als nieuwe team wethouders in investeren. En het koen het jaar, daar zitten ze helemaal voor ertussen.
2: Ja, dus ja, dat maakt het wel een beetje een rare indruk, vind ik. Want je stemmen, je kiezen, het is volgens mij helder. Het college vorming wie ik net zo ingewikkeld, ik het idee.
3: Nee, nou ja, wie wie in die zijn ik kleur. Maar dat
2: is echt wel, bijna de laatste gemeente die Nederlandse wordt, die een college vormen.
3: Dat klopt. Zo wil dat ik vaak uitlijn, maar ik moet wel zeggen, en dan houden we het even. En meid vind ik positief, en dat is het echte verhaal. Het is natuurlijk jammer dat we in september pas beginnen koen. Dat hier prima eind juni, begin juli kent. Maar wat belangrijk is om te zeggen, is dat wij best wel uniek binnen in het Tsjechse deel. We gaan een riesbreed akkoord. Daar hebben we de tijd voor nam om mij de hele rie een akkoord te maken.
2: En dat vorige keer ik zo, toch?
3: Ja, maar het verschil wie wel, vorige keer wie in twee parallele sporen. Dus toen we één team wie dwaande met het Riesakkoord. En het andere team wie dwaande met een college of een coalitieakkoord. En het verschil nou weer, we gaan eerst maar ook een reedsakkoord maken. En daarna ben we pas start. Maar de input van het reedsakkoord, dat wordt het uitvoeringsprogramma van het collegeakkoord. En dat is heel uniek in Nederland. En daar maken we in dit jaarste deel enorm grutsk op werken.
2: Okay. Wat kunnen de meesten daarvan vernemen dan?
3: Nou, wat de meesten er met name van vernemen is dat er in die zin in een reedgiet is in de rie. En dat wil net zeggen dat we daar maar ook eens binnen. Maar we houden wel de neus niet in dezelfde richting. Dus dat we hier zitten voor de inwoners. En dat we maar de juiste besluiten nemen voor onze inwoners. En dat we daarin, want er ben ik een hoge uitdaging. Maar ik de versnelling maatje kennen om de juiste besluiten te nemen.
2: Ja, maar ik heb me voorgesteld dat in je partij belang voor het eerste deel. Die had 5 zitten, had ik me net verzin. Die de dikke winnaar, die is boeten het college houden. Ik heb me voorgesteld dat die zei van ja, hallo, maar we zijn het net overal eerst.
3: Absoluut, die ben het ik zeker net mee eens. En dat, ja. Dat is ik het geloerd wat ze natuurlijk jaren litten. Ja. Als je haar wil zijn, en dat valt Jesse Loinga als straks voorzitter van BFTD echt te prijzen. Van tuurlijk ben we heen we graag mij doen wilt. Maar het is wat het is. En wie stelt is constructief op. En wij ondertekenen ik het Riesbreed akkoord mij. Dus de motie die inzinnen is van wie steen je al hierachter. Die is er alle zo'n fractie voorzitter tekenen. En daar maken we echt een grutskop bij.
2: Oké. Goed, portefeuille van jou is zorg en welzijn, wonen, sport en gezondheid en ben dorpenwethouder, ik nog.
3: Zes maar gewoon Jan-Willem, Luc.
2: Ja,
3: want,
2: ja, nee, maar dat begon
3: ik. Ja, ik denk wel precies. Dus,
2: ja, ik denk ja, nog.
3: Nee, ik ben
2: we kennen maar al zo lang. Dus,
3: precies.
2: Precies. Maar dorpenwethouder, maar daar komen we eerst even op, want dat is ook een fonds. Maar zorg en welzijn, hè? Of alleen nee, wij eens inpakken. Dit zit dan over innovatieve woonvormen. Dat moet ik niet toch voor. Wat straks zeg maar, Atsma houdt gewoon van bouwen, wordt al te zijn, overal. Maar wat zijn nou de uitdagingen op dat gebied en wat kan er concreet gebeuren? En af en toe innovatieve woonvormen, waar hebben we het dan precies over?
3: Nou, innovatieve woonvormen, hè, het bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de knarrenhofjes. Dat had soms wel een negatieve connotatie vanuit oude knarren. Maar dat is absoluut net wat er. Dat is net helemaal wat er mij bedoeld wordt. Nee. Het is een stichting die in Nederland actief is. Het is eigenlijk een beetje ontstaan in Noord-Nederland, maar daar ben ik hier in Uzen omkreet een hartstikke mooi initiatief, bijvoorbeeld in Zoetveen. In Burgum ben ik de eerste initiatief ontstaan. Nou, dat is een voorbeeld van innovatieve woonvormen.
2: Maar is dat waarom ervoor?
3: Nou ja, dan is dus de vraag, want dat is in dit geval mijn knarrenhof natuurlijk. Ik het verhaal van wie kent pas een plamaatje als er groen is.
2: Ja.
3: Maar dat soort initiatieven ontstaan wel. En het begint er ik mee, dus dat meestal ik weet dat soort initiatieven er binnen. Want dan geef ik de verbinding lezen van nou, ik ga hier een stukje groen, maar ik wil eigenlijk daar wat oors. Dus het is soms ik net heel eendimensionaal zien van nou, ik ga groen nodig. Nee, je maakt soms ik zwaarder dus dat. Ik neem even als voorbeeld, een van de ambities is dat we een circulaire milieustrit te bouwen willen. En ik zeg net dat we daar nou al het antwoord op hebben, maar dat is wel een voorbeeld van oké, maar als we ergens daarheen willen, dan is er misschien wel een inwoner die zei van nou, ik ga daar groen, dat zou heel geschikt zijn, maar ik ga daar dan per weningen, of ik ga daar een loods, daar zou bijvoorbeeld wel een nieuwe woonvorm komen kennen. Dus het is maar van nou, we lezen de uitdagingen en we lezen de kansen.
2: Nee. En wat ik door wenen ga, want er wordt vaak gezegd, wordt net gebouwd, wat ik nog zo naar Burgum, bijvoorbeeld de oude sportfilm. Er zijn al heel hoezen gebouwd. Dus dat valt ik over ta, had ik het idee. Of zorg ik dat dan verkeerd? Of gewoon...
3: Dat ik in hoezen gebouwd word?
2: Nee, dat wil vaak zijn.
3: Nou, dat is deels zo. Dus er is echt wel een uitdaging dat er weningen komen maten. Maar het is natuurlijk absoluut net zo dat er geen weningen gebouwd worden. Nee. Zeker net in uw gemeente. En dus de weningopgave die we hebben, dus vanuit 2022, dat we zeggen van nou, dat maar tot 2034 800, ik geloof dat het 864 is, maar even 800 weningen gebouwd worden. Nou, daarvan hebben we zowel als had in het REACH-programma, als ik in het collegeakkoord zijn van nou, daarin willen we de versnelling maatje, dus dat kind en maat misschien ambitieuzer. Dus we zeggen, we willen die 850 oplossen naar 1200. En dan net naar 2034, maar naar 2030. Dus dat betekent wel eens dat dit college, en dat is een van de redenen waarom we van Traaien naar jouw wethoudersgang binnen, wel de bal oppakt om te zeggen van nou, de mat fase maken worden.
2: Ja.
3: Mijn wenningbouw.
2: Van Traaien naar jouw wethouders een ton extra, hè? Mijn kosten.
3: Dat is wel inderdaad een kostenpost.
2: Ja, ik kan me nou herinneren dat vroeger dat een hele discussie was. Dat het van jou aan het rijden moest. Want er kon er een ton verzinnen worden. En nou in ieder geval zonder probleem werd er niet een wethouder erbij georganiseerd.
3: Ja, nou en dat mag je natuurlijk uitlezen. Maar het is zo dus dat het is net zo dus dat je als je van jou waarom je in het trui dat je een ton bespaar je. Maar daarmee zeg je ook van nou die wethouder die voegt ik weinig daar. Nou daardoor het ambt van wethouder wat mij te kwaad. Want het is een serieus ambt en het is zeker in deze tijd ik net makkelijk. Maar wij gaan een heel bewust kaart maken. Het is een grote opgave en sterker nog wij leren er absoluut in is dat het het meer en zich dubbel en dwars waarom verzinnen. Okay. Omdat je daarmee meer toegevoegde waarde leven kennen van je inwoners.
2: Die zesde deel is een bloeizone gemeente. Wat is dat?
3: Bloeizone? Ja. Ja, dat is nou ja, vooral mijn persoonlijk thema. Dus ik ben, daar ben ik best wel grutsk op. De eerste bloeizone, en ik moet wel goed zeggen, aanjager bloeizone in Friesland of in Nederland. Maar bloeizone is, en toevallig, ik moet een beetje naar Appelskeer, want daar komt een van de grondleggers van de bloeizone. Dat is een Fransman, die komt naar Appelskeer om daar de bloeiweken te organiseren. Daar hebben we dus in de gemeente heel hard van maken. Dus we hebben voor jou de lien begonnen om bloeiweken te organiseren in al uw dorpen. Daar heb ik budget voor vrijmaken. Dus het bloeit aan alle kanten. En, de laatste bloeiweken, dat wie de 50ste in Friesland, dat wie in Moenijn. Ik geloof dat het 2 weken lien wie in Moenijn. Dus er zijn een heel soort bloeiweken georganiseerd. Maar een bloeiweken dat is een soort van onjager om te komen tot een bloeizone. En dat is een langere termijn doelstelling. Dan praten we echt over 2050. Maar dat is een omgeving.
2: Ja,
3: met meesting op een zoene en vitale manier artwork kennen. Okay. Dus dat maakt het de verbinding tussen sport en bewegen. Tussen lokaal en zoen eten. tussen mienskips zijn in de breedste zin van het woord. Want dan praat je echt over verbinding. En dat is eigenlijk een overkoepelend thema. En dat nemen we bloeizone. Daar ben we heel grutsch op in, die Tsjechse deel. En dat willen we verder vormen aan. Er is al een basis verlijnd, ouder dan 4 jaar hier. En nu willen we, we had ik in het collegeprogramma opname laten, dat we daar de versnelling in maken.
2: Kom het letter een keer op, waarom?
3: Heel graag.
2: Tot slot even. Er is een fonds voor dorpen, voor dwarpen. Hè? De Bissel dwarpenwethouder van, ik weet niet welke dwarpen. Ja, eerst een Burgense maar. En vind je wel eens er wel? Of wel places?
3: Zeker.
2: En de meesten kunnen plannen niet zien, hè? Dan kunnen ze heel veel krijgen.
3: Ja. Het is heel mooi dat, dus dat we daar even aandacht voor Jan kennen. Want we houden een week, maak het 1 uur te horen. Maar net mee wist ieder, ik werd een oproep in, ja, in actief. Omdat wij in de gemeente, de gemeenteried had er 2 lijn initiatief, of 3 lijn, het initiatief in naam om een dwarpenbudget vrij te maken. Dat is best wel een soort geld wat we vrijmaken, 12 euro per inwoner. Dus dat gaat om een bedrag even nu te halen van ongeveer 380.000 euro. En wat belangrijk is, er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden waar dwarpen gebruik van maken kunnen. Dat is een aanjaagsubsidie, dus van zo'n heel 1000 euro, dat nemen we ook een ontwikkelsubsidie. Dus daar kun je bijvoorbeeld een stichting voor oprichten of onderzoek doen van, naar een plan. En we hebben een projectsubsidie van maximaal 24.000. Nou, dat wordt, daar wordt al optimaal gebruik van maken in een aantal dwarpen. Een heel recent voorbeeld is, ik was zelf in 1e maart. We hadden juist de laatste voorstelling af van het diep losspel, Eer komt het wetter. Die had ik gebruik maken van de dwarpensubsidie. Dat is een hartstikke mooi initiatief. Zo ben er in Jistrum initiatieven. Ik weet dat in Tietjerken een initiatief is, maar een monument. Maar we merken dus dat er eigenlijk nog te weinig gebruik van maken wordt. Dus het gaat via de dwarsbelang. Dus het is ook een oproep aan onze inwoners. Meld je bij als je een goed idee hebt wat goed is voor de mensen.
2: Maar altijd via het dwarsbelang?
3: Het maakt altijd via het dwarsbelang. Okay. Dus het is net zo dat een burger op individuele basis een subsidie ontvreken kan. En in die zin is dat ik logisch heb, want het maakt de mienskip changen. Het gaat om verbinding, om iets wat goed is voor de dwarp of wiek. En dat kan van alles wijzen. Maar maak je er gebruik van, want daar is het wat bedoeld.
2: Mooi. We houden hem op, voor nu. Want daar is het hartstikke druk, dan moet je nog overleggen.
3: En ik maak nog eerst maar de jeugd van eerste mate voetbal in, maar de juniortje.
2: Jan-Willem Sismatieke, dank voor uw komst. En dit is wel net de laatste keer weer.
3: Graag gedaan en bedankt. Dan.

0: Ja, weer The Right Stuff van Bab Kennedy. Dat is een oud nummer. Ik kwam het te volgen zien, maar ja, zie ik het maar eens op. Bab Kennedy, B-A-B Kennedy. The Right Stuff. Aan de tafel gaan we nou. Sieben Siemiga. Ik ga hem
1: Het is haast een verste gast, hè?
0: Ja, nee. Dat is, ik moet zeggen, regelmatig een gast, liever zeggen. Ja. Maar hem wordt geïntroduceerd, want hij is de amateur dwarfshistoricus van Burgum.
2: Juist.
0: En al postbode van Burgum.
2: En al postbode, ja. Ja,
1: en hier is als een en hier weer al om 10 uur.
2: Nou, ik ging een tier terug, kreeg een hooi.
0: Nee, dat is niet schoon.
2: Ze is meer worden.
0: Ja, vreugde er maar in. Nou, waar je hem bellen, zie je bij Tuut van Jermen, want we gaan al vaker je zoen. Want van wie haast een kerst oorloopraad, lekker te maar beginnen. Van alles nog wat. Hè. Dus, ja. We maken altijd zwaar dat we een beetje richting
2: rondje. Ja, smiste bij mij een kwartje in. Ik wil gewoon
1: te vanzelf. We moeten het kanaliseren.
0: Maar van wie ben je te gast bij de Friese Krieten hier in Burgum? Om te praten, wie een soort teaser. Over iemand die ooit in de politiek zitten had en iets met die zesdeel die in hier en nou ja, wie waren een beetje skimmig die hem van nou een witte wollen dan komen je maar, hè? Dat weer een mooi verhaal.
2: Dat weer het verhaal.
0: Ja, is dat ik slag trouwens, wie daar maar meest?
2: Dat weer chockvol.
0: Ja.
2: Er weer het is natuurlijk een lied zeeltje, maar we hier een concurrentie van die beloft.
0: Oh ja.
2: Geweldig stik, geweldige recensie gewoon. Ja. En ik zou ik jongeren hier de meest naar hinnen kennen en daar vooral hinnen te gaan. Ik wil Libië, geweldig.
0: Ja.
2: En ik dacht, ja, daar mag ik maar concurreren. En toen zei ik een verklaarde jong kerel. En die zei gewoon, vrij creatief als vrouw. En het had te krijgen met de historie. En de historie van het Tsjechterdeel. En nou, net zozeer met de lezing van Burgum. Maar toen dacht ik, dat is wel aardig om daar wat mee te dwang. Een teaser. Nou, en dus Simeon al je tegen is keer natuurlijk waar dat aanwezig is, no?
0: Ja.
2: En een wichtig persoon. Dus ik hier die jong kerel zien litten. En maar ze wisten het net, wat het wie. En ze kon een ding net begoogelen. Okay. Dus een foto stier in het boek, dit zegt er deel 40-44 van Rossum. En die is er ooit omhoog kwam, deze mooie foto. En dat wie een foto van. Nou, ik neem de namen dan net. Nee. Maar deze man had er bijvoorbeeld verzorgen dat de LHBTI werd de trok om dat die mensen ik in het leger komen kon. Wie in het eerste land in de wereld werd mensen met een orenseksuele vakker. Daar kwam een speciale wet dat die mensen ik in het leger kon in Nederland. Nou had het dan wel even door bij die generaals en al die mensen die ermee omgaan moesten. Want je kan altijd niet aanwijzen. Hè? Door het wat er toen jongetje zo aan dacht het daar, voordat het echt een beetje op gang kwam. Maar deze man had er verzorgen. Deze man had er ik verzorgen. Toen de dag van de met F-16 komen, toen had de man toch van, nou, dat zal even hebben. Dat kan wel terug in, zei er mondeling. Toen moest er een contract komen natuurlijk, uit Amerika wij. En toen kwam er apart een afgezant uit Amerika wij, een soort contract ondertekenen. En toen konden ze deze man, deze politicus, konden ze nergens vinden. Deze politicus hier ik net in vregen van het kabinet altijd wel of net terug in moest. Die besliste in zijn uppie, want dat weer veilig voor Nederland, weer een goede zaak, F-16's. Maar ze konden hem net vinden. Toen hadden ze hem met de kroeg waaihellen, weer heel benevelen. En
0: toen hadden ze een beetje al een beetje link gaan waar het werken.
2: Ja.
0: Hij had een link met die zesde deel, maar ze wie het vast niet.
2: Nee, ze weten het net. Nee. Nou, en ik is al wel trok in.
0: Ja.
2: Maar Henk Vredeling weer een buurster
0: balkman. Dat wie hem dus.
2: Dat wie hem, Henk Vredeling. En Henk Vredeling, die had onderdoek zitten in zijn woord. En om zich veilig te bewegen, had de man hem verklaard als vrouw. Kreeg ze jong kerel, maar wie verklaard als vrouw. En ze konden hem wat bewegen. Maar in het laatste toen er ik pakt werden. En toen had er in Buchenwald zitten. En die had die Joodse vervolging had er van dichtbij mij maken. Toen kreeg ik een keer een telefoontje. Later, toen was er minister van Defensie. Toen kreeg ik een keer een telefoontje. Er moet een wapenleverantie komen. Amerika levert wapens aan Israël. Maar er moet een tussenstap komen in Nederland. Kan dat ik even behartigen worden via hem? Henk Vredeling, die betocht met een ogenblik, zei van, ik regel je dat. En die vregen zijn staatssecretaris en te jaren bekonkelen ze van, ze komen model en wie leveren de wapens wel via Nederland. letter mocht hij dat uitlezen. Want hij zei van, ja, ik hier natuurlijk kamerdoelvrije kennen, maar dat wordt het veel te lang. Dan moet die Joodse meestingen lang van de kaart afvegen. En dat gebeurt me geen tweede keer. Dus, hier regelen dat. Dat wie Henk Vredeling. En nou, daar hebben we dus die mooie foto van.
0: Ja, dat kent je het wel net meer, denk ik.
1: Ik zou het niet doen.
2: Nee. Maar sowieso inmengen. Want in dat soort van dingen. We weten al eer wat er gebeurd is met Trump zijn inmenging. Letter kregen we oliecrisis voor het letter. Met dit verhaal. Ja. En toen zijn ze van ja, je had toen Saudi-Arabië vallen laten. En dat is hem straf. En toen kwam die oliecrisis. Nou ja, we zullen nog niet wezen hetzelfde.
0: Ja. In feite, de historie is de oorlog met de Vredeling. Maar dat is een liefst stapje naar een oren bekende. Gerardus Leonardus Mooiman, mijn Y.
1: Mooiman.
2: Ja, Mooiman.
0: En dat had iets te maken met beton en...
2: Ja, beton en maaien. Beton en maaien in de 50er jaren. Dat was een speciale techniek. Want men hoorde geen tegels meer. Dit was klaar. Beton en maaien. Dat was het antwoord. En we moesten beton en maaien ha. En de steenhuislaan werd gebouwd. Je krijgt de wethouder praten over... ja, wie met wenningen ha. Wenningen met te komen. Wenningen voor de jeugd. Als je heel vreemd stem en zo wat heen. Of in je wenningen krijgen. Dus er waren steenhuislaan werd gebouwd. De firma Kloetstra kwam daar waaien. En die had die hele steenhuislaan gebouwd. Nou, en er kwam, al die huizen kwam beton in maaien. Er was een specialist. En dat was een zekere Gerardus, Leonardus, mooi man. En die was mooi om beton in maaien, om te maaien zien in de kantine. Martin Kloetstra, de zoon van Wiebe Kloetstra, van de bouwbedroei in Noord-Burgen. Die wie ik in op een steenhuislaan wakker dapper doende. En die maken kennis met deze jong kerel. Hij kwam uit Hoogkerk bij. En toen rekenen ze aan de praat en wat bleek, deze man, dit was een oorlogsheld. Maar net een oorlogsheld voor de Nederlanders, het was een oorlogsheld voor de Duitsers. Hij had 23 tanks, had hij Russische tanks, had hij persoonlijk zelf vernietigen met panzerfouts. Dus dat was een oorlogsheld en die waren daar van propaganda gebruikt. Nu was dat een enorme ruil. Want de gemeente kwam erachter dat ze hier die beruchte SS'er, ik noem ze de beruchte, maar ja, dat wie gewoon een man die de foute inschatting maken, letter had er zo'n narcisme ik vervlokt. Maar goed, dat doet er niet. Hij wie een jongetje 55, wie hij op een steenhuislaan en maken de beton in maaien. En toen moest wie bekloetstra op matje komen en die moest die arbeider voortsturen. Wie ga je niks te krijgen mij? Maar je sokken meesken, wegwezen met die man. Maar, dus het Wiebe Kloetstra, maar die hoes nou of net? Want ik had geen horen meesken en dit is de specialist. Dus hij mocht blijven. En toevallig, ja juster, had ze uus douche, want ik ben op Steenhuislaan. En tegeltjes ervan wij. En wat kwam daar? De vrasking, beton en maaien.
1: Nou.
2: De beton en maaien van
0: mooi man.
2: Gerardus, Leonardus, mooi man.
1: Mooi man.
0: Mooi man.
1: Ja, een mooie afsluiter.
0: Ja. Ja. We jaren de muziek van ja. Dat besluit dat we staren gewoon een beetje richting.
1: We willen wat opjagen.
0: Aan nog 4 minuten, 7 minuten. Aan nog 12 minuten.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Het is hier inspirerend koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: BaarsmaZitcomfort.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
18: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
19: Ik vind het zo spannend.
20: Ik ga eens turbo en heu.
19: Ik is toch turbo en net?
18: Nou, even serieus. Alle hier

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord uit Jesternaidjerk.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
12: Wij onderhouden
13: en verkopen
12: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
11: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Dit is RTV NOF.
8: My No, de Weekend Nieuws Show.
7: Dadelijk in de Weekend Nieuws Show.
9: Fotoproject Habitat Howard.
8: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: snelste sneu tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Goedemiddag jullie en welkom bij de Weekend Nieuws Show van sneu 9 september. Ik zit hier in de studio met mijn co-presentator Jaap van der Laan en de techniek Joert is in hand van Wieger Postma. Het komende oren hebben we verskate onderwerpen van Jem. Zij get het streekpanel van RTV NOF hebben het oer. En bellet Jaap mijn borgemaster Kramer van Noord is Friesland. Maar begin ik nou met de foto-expositie Habitat Holwert. Voor een protomeesing is Holwert alleen nog maar de boot naar het Ameloon. Wilma Frankema wint al meer dan 30 jaar in het boetengebied van Holwert. Ze viert haar daar intussen diep wortelen. In september en oktober van dit jaar exposeert ze de foto's uit haar fotoproject Habitat Holwert in de Willy Brodderskerke van Holwert. En Wilma is hier in de studio. Welkom. Wat fijn dat je met tijd hebt om hier langs te komen.
3: Dankjewel, Sitze.
2: Leuk dat je hier even komst, want als het goed is, wennen ze nog al meer dan 30 jaar in Holwert.
3: Dat klopt, ja.
2: En waar komst je oorspronkelijk bij?
3: Ik kom oorspronkelijk uit de Lemmer.
2: Uit de Lemmer, helemaal in het zuiden?
3: Ja, het zuiden van Friesland.
2: Ja. En nu is het dus haast een foto-expositie maken, die is in Willy Brodderskerke. Dat gaat over wortelen in Holwert. Had dat lang dworen voordat je wortelen weer in Holwert?
3: Ja, ik ben natuurlijk in het boetengebied. Ik ben mijn boer trouwt, ben je op een pleets.
2: Ja.
3: En dan duurt het natuurlijk wel even, verdast settelen best.
2: Ja.
3: Maar ik moet wel zeggen, ik heb me eigenlijk wel vanaf het begin heel erg thuisgevoeld in Holwert.
2: In Holwert.
3: Ja, ik hoefde net heel erg te wennen eigenlijk.
2: Nee. Nee. En want het is natuurlijk een groot verschil van het zuiden en Friesland naar het vlakke, de waterkust eigenlijk.
3: Ja, ik heb tussendoor nog in Grijns wennen.
2: Oké, okay, okay, ja, dus had wel een tussen,

0: opmaken.
1: Ja, kusten.
0: En do bist dus fotograaf. Is dat een werk of is dat een hobby? Of is dat een uitehorende hobby?
1: Nou, ik denk het laatste. Ja? Ik neem het eigenlijk een vrije tijdsbesteding. Dus ja. Ik ben een vrije tijdsfotograaf.
0: Ja, en door staan verschillende projecten. En in te huren ook als fotograaf?
1: Nou, ik neem mezelf heel graag autonoom.
0: Ja.
1: Want dan hoor ik van mezelf maximale vrijheid om te fotograferen. Wat ik leuk vind om te wandelen, dan bloedt het ik leuk.
0: Ja, ja. En nu had je dus een expositie maken, Habitat Holwert. Dat gaat er dus om dat je echt wattelen bent in Holwert en dat je er heel erg thuis vielst. Holwert had ik wel het stigma van er is niks en de mensen rieden er vooral heel snel voorbij naar het Ameloon. Wanneer je kreeg dat idee van hey, ik wil een expositie maken, oer Holwert en hoe ik me daar thuis viel?
1: Ja, dat had een aanleiding. Ik heb in de oude aan de 2 jaar een fotografieopleiding volgen in Grijns. Ik ben ongeveer 13 jaar lin begonnen met fotografie. Ik wil aan het werk als jurist. En ik wil graag iets creatiefs doen. En toen dacht ik, nou, misschien is fotografie wel leuk voor mij. Ik ging dan nooit de camera in de hand gaan. Dus ik heb een kocht en ik ben een basiscursus dwang gaan. En toen was ik eigenlijk wel grepen door de fotografie. Ik vond het heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: En ik heb me aansluiten bij de fotofabriek in Ljouwert. Dat is een fotogezelschap. Daar zit ik dus al een jaar of 12 bij nu. En de oude aan de 2 jaar heb ik dus nog een opleiding in Grijns volgen bij de fotolocatie.
0: Ja.
1: En ja, dan moet je een fotoproject moesten we doen. En toen dacht ik van, goh, wat soort nou mooi was om iets dicht bij huis te doen. Ik fotografeer ik heel graag dicht bij huis.
0: Ja.
1: En zodan ontwikkelde zich dat idee om iets over Holwert te doen.
0: Ja.
1: En dan wil ik eigenlijk de binnenkant van Holwert zien letten. Ja. Want iedereen kent het inderdaad van de boot en de wadden.
0: Ja.
1: Maar ik denk van ja, aan deze kant van de zee, ik wen je meesken. Waaronder ik zelf.
0: Ja. Ja.
1: En ik denk van, nou, wat zou dat leuk zijn om daar dan een project toe te doen. En ik fotografeer ik voor de Dorpsbel, dus ja. De dorpskranten van Holwert. En daar maak ik altijd al portretten voor en er zitten zulke mooie portretten bij. Dus ik heb eigenlijk die serie samensteld, mijn foto's die ik daarvoor alles maken hier. En uit mijn eigen werk en werk bijmaken.
0: Ja.
1: En dat heb ik samensteld tot een mooie serie.
0: Ja. Want ik ben even west door een week. Ik had de expositie zien. Het hing het in een prachtige kerk natuurlijk. Maar ik vond het ook heel, heel mooi eigenlijk. Want was door zij snap ik wel. Hè. Er zijn altijd de plaatsen van Holwert en de Waddenkust. Maar nou, in die expositie komt het eigenlijk heel erg naar voren. Dat is echt de voordeel bist ik van mensen.
1: Ja.
0: De bist ik bij mensen binnen dan. En dat komt waarschijnlijk ook omdat ze dan fotografeert voor de Dwarsbel. Maar het is echt een inkijkje in mensen. En ik vond hem ook heel grappig, want ik vond die foto die me bijbloot is, die oudere mevrouw die met de mobiele telefoon ja. in stoel zit. Ik vond het een grappig beeld. Wie het moeilijk voor hij om daar dan een selectie in te maken tussen de verschillende foto's die ze ophingen? Of zei het is nou dit maat ze al wezen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk in het kader van de opleiding de selectie maken samen met mijn docent.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is een professional, dus dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Ja.
1: En de selectie, het aantal foto's wat ik hier weer natuurlijk wat breder dan wat er nou hing. Maar het weer net heel moeilijk om een goede selectie te maken. Want ik vind het mooi om zeg maar positieve foto's te maken en sjen te letten.
0: Ja.
1: Dan mag je wel een beetje humor in zetten.
0: Ja.
1: Maar ik het gevoel van melancholie, ja. Maar dat vind ik ook een positief gevoel.
0: Ja.
1: En de beelden zijn volgens mij heel herkenbaar. Hè? Zo'n oudere mevrouw met een mobieltje in de hand. Het geeft misschien het eerste zeer over hoe het zij heet.
0: Nee.
1: Maar om de herkenbaarheid van dat beeld.
0: Ja, en het wie ik een mooie setting. Want het wie ik wel weer een huiskamer van iemand die wat ouder is. En aan zo'n mobieltje is, dan look ze weer naar deze tijd. Dus ja. ik vond het een verrassende foto. Ik vond het sowieso verrassende foto's. En echt leuk inderdaad. Dat is eigenlijk een kijkje achter de voordeur neemst. Daar leid ik nog een oorboek van die. Dat wie meer mijn foto's van het boerenlaan. Ook het Zees, volgens mij. Is dat nog een oorexpositie? Of is dat onderdeel van Habitat Holwert?
1: Nou, dat boek, dat heet Thuis. En dat heb ik Traaien heb ik dat boek maken. En ik zei correct, ik fotografeer heel graag ik bij huis. En het is een pleats. Nou ja, je kan foto's maken op de trekker en zo. Maar ik heb wat meer voor een poëtische insteek gekozen. En nou ja, dan krijg je meer foto's die het sfeer weer jouwen. En ja, het is allegaar in Holvert nog steeds. Ja. Dus ik vond het heel mooi. Ik bij de bij dat project Habitat Holvert passen.
0: Ja. Absoluut.
1: En ik krijg er ook wel goede reacties op.
0: Ja, ja, prachtig. En het boek stond er ook heel mooi. Mochten mensen nou zeggen, hey, het lijkt me leuk om, ik ben bij de expositie geweest, om werk vanuit de keepien. Ken dat dan ook?
1: De werken die er hingen, die binnen de keep inderdaad. En mensen die een werkkeepje willen, die kennen mij natuurlijk ook wel benaderen. Heb ik een website, daar steen ik alle foto's op.
0: En wat is de website?
1: WilmaFrankema.nl. Ja. Heel makkelijk.
0: Ja. Dat is net heel moeilijk. Nee. WilmaFrankema.nl. Nou leidt er ook nog een gastenboek. Hè? Het voelt me op dat het al vrij vol scrum wie. Dus er zijn al heel veel mensen geweest. Wat is het algemene gevoel van mensen die ter West binnen? Bij de expositie?
1: Nou, ik denk het gevoel was dat ik omskroost. Dat mensen dat heel herkenbaar vinden en dat ze eigenlijk wel blij worden van de foto's.
0: Ja, en de expositie is elke dag te bezichtigen.
1: Ja, de tjerke, dat is wat ik wel even nemen, die wordt door vrijwilligers elke dag openen en tegen die aan het eind van de dag scheren houden en alles. En de tjerke wordt dus beschikbaar gesteld voor exposities, onder andere optredens. Dus er wordt een heel soort goed werk gedaan daar. En nou ja, daardoor is de tjerke dus alle dagen kerst erin.
0: Ja.
1: En ja, soms, heel soms is er een tjerke changed op snijd de morgen. Toevallig is er morgen ik changed.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dus mensen die het eventueel morgen plant hier, dan zoek ze even iets letter af. Ja. Keer naar de change, dat ken natuurlijk
0: ja, ik. Ja, dat is een dubbele functie.
1: Ja.
0: En de tentoonstelling is dus hier op elke dag, maar van 9 tot 5 uur in Holle, hè?
1: Ja, in principe 9 tot 5.
0: Ja.
1: En het is tot eind oktober. Tot en met 24 oktober.
0: Dus hij is nog oren maand eigenlijk.
1: Ja.
0: En de expositie zat er nou is, zij hing het er gewoon. Of kost dat ding ik weer verorien?
1: Nee, het hing het goed.
0: Ja, het hing het goed. Ja. Het is een hele mooie expositie. Mocht mensen erheen willen, elke dag tussen 9 en 5. En mocht je meer informatie willen of beeld een keerpje, WilmaFrankema.nl. Heel erg bedankt voor de komst naar de studio. En heel veel succes met de expositie.
1: Dank u wel.
2: De Weekend Nieuws Show, RTV NOF. Hey.

0: Ja, paperback writer van de Beatles bij de Week Nieuws Show. En maandag jongen is er een importeer met René Koster. En hij vertelt zelf even wat er na je week te gast is.
1: Goedemiddag. Komende manje is Lammert de Hoop te gast bij Importeer. Hij is historicus en ik auteur van het boek Het Wonder van de Bron. Dat is nog net zo langling verschijnt en dat gaat over de Bonifatiusbron. En dat tekent de man eigenlijk wel, want hij is belutsen bij de geschiedenis, bij het katholicisme, bij Bonifatius als zodanig, bij Dokkum als stad en bij de Bonifatiuskapel in het bijzonder. Nou, een soort van die zaken zullen dus zeker onder water komen. De Hoop had een soort werk op het snijvlak van wat ik dan maar neem communicatie, vallichting en journalistiek. We kennen hem onder meer als wordvierder bij de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland. En hij wie ik wordvierder van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Nou ja, de laatste titus, benamme Bonifatius, dat er mij onder gong is, en Titus Brandsma. Daar zullen dus griffel gaan, komende manje, om zo'n oeren jongens, importeer mijn Lammert de Hoop.
0: Ja, zond kwart had RTV nog even een streekpel. Online hebben we haatredacteur van RTV nog even Harm Wijsa. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jaap.
0: Ja, wat hoort dat streekpanel precies in?
2: Ja, dat panel dat gaan we opstarten omdat we meedoen aan een traject van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek. Daar doen we onderzoeksjournalistiek en een van de wensen dit jaar weer dat we een panel opstarten. Naar een voorbeeld eigenlijk van wat ze in Grains bij de streekomroep doen in Almere. En dus is het ook wel bij bijvoorbeeld Hart van Nederland. Daar gaan ze een groep mensen, een groep uit het publiek die ze onhabine en die ze vragen naar de mening over actuele zaken.
0: Ja, hoe is het op dit stuk met het aantal aanmeldingen? Is het binnen wat aardige mensen die zitten van wie willen mij doen?
2: Ja, dat is echt boven verwachting groot al. We zijn vorige week hebben we liets starten. Toen gaan we het aankondigen op onze website en op een app en mijn liets filmpje. En ja, binnen een week zijn er al een paar honderd mensen uit Noord-Oost-Friesland. En ik de boeten die het haar aanmeld haar. En we gaan van een week waarschijnlijk ook onze eerste liedse onderzoek dienen hoe het vuurwerkverbod wat er aankomt. En dat gaat ook een hele prut reacties opleveren.
0: Ja, dus zei ik ook de boeten, mensen mij uit boeten de regio ook al reageren?
2: Ja, dat mij. Alleen wij zullen wel echt bij aanmelding met ze een paar gegevens achterlitten. Dus we kennen ik zien waar het meesten wij komen. Maar dan ben ik meesten, ja, die hadden roots lezen in Noord-Oost-Friesland. En die vinden soms ook wel wat over een onderwerp. En in de resultaten kunnen we dan precies uitsplitsen van ja, wat vinden de inwoners van uw gemeente ervan en wat vinden de meesten van buiten uw gemeente ervan. Dus dat kunnen we al hier zes maar zien wat vindt. Maar elke ene die hem verboen vielt met Noord-Oost-Friesland, die is welkom in uw panel.
0: Oké. Okay. Je had de eerste opstarten, een vuurwerkverbod. Wanneer kennen de mensen de eerste resultaten daarvan leren?
2: Nou, die komen dit weekend. Die komen, ik denk, morgen komt er een artikel over. Dan gaat er tegen dit onderzoek, want het is een kwadrennend onderzoek. We gaan nog een ooronderzoek rennen. Dat is een wat groter onderzoek. En daar willen we eigenlijk van die mensen die het nou aanmeld hebben van het panel weten van, ja, waar wil je hem eigenlijk dat wie als RTV NOF oeskroeien? Waar moeten we achteraan? Wat maar we onderzoeken? Dat onderzoek, dat bloedt nog even iepensteen, zodat we echt een beetje weten wat is het verlet van de mensen die het mij doen onder het panel. Want ja, wij kennen als makkers van de omroep wel betekenen waar het toe gaat. Maar het publiek had misschien wel heel hoor ideeën.
0: Ja, hoe vaak word je met streekpanelen inschakelen?
2: Nou, dat is een beetje een experiment, Jaap. Ik zou het liefst alle weken wel een onderzoek doen willen. En er is soms ook wel een aanleiding daar. Maar het moet ook net vervelend worden. Hè? Want ja, als panellid moet je ook net hele dagen naar je vragenlisten teruggaan. Dus ja, dat zal één keer in de week, één keer in de twee weken, zal er een onderzoek uitgaan.
0: Nou, interessant en mooi. Ja, zeg je mooi, Jere, wat het publiek in de regio vindt van verschillende onderwerpen, Harm.
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Want wij zitten wel op social media en bij ons bijvoorbeeld op Facebook, daar wordt een hele prutters kreun. Maar dan zit net het verhaal erachter. En met deze mensen in het panel, ja, kun je wat meer extra vragen stellen. We kunnen lekker bevreden van mij even contact opnemen met die. Dan kun je een vinkje aan je aan van ja, de redactie met mij bellen. En dan kunnen we soms ja, hele mooie verhalen uit onze gemeenschap halen die het nou nog een beetje lezen bloeien. En dat is een beetje de achterliggende gedachte erachter. Dus ja, iedereen moet even naar rtvnof.nl/streekpanel gaan en hem op je aan.
0: Zeker. Nou, hopelijk dat er inderdaad na deze uitstoring de aanmeldingen binnenstromen. Directeur Harm Wijsa, dank u wel.
2: Guardian.
0: Oké.
3: RTV NOF. Stad, Waad en Woorden.
4: De Weekend Nieuwsshow.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: De Stichting Noordelijke Woudroute wilde oude veer tussen Ljouwert en Dokkum bij befarbe meidje. De historische route is meer dan 1000 jaar oud en waar je iets broekt voor handel en vervier. De stichting had het plan tongetje presenteren onder de gemeenteried van Noord-East-Friesland. Het project moet zorgen voor meer recreatie, toerisme en leefbrunst in het dorp langs de route. Exoenen wettersporters dan makkelijker een rondje varen kennen en kinderen een kwartere fietsverbinding tussen Ljouwert en Dokkum komen. Er binnen nog wat traaien grote technische problemen, onder oren met de breedte van de veert, verschillende wetterpijlen en obstakels lykas dieken. Een dreigpunt in de kruis is de kruising met de Lauwe Zeewei, dat een onpassing van de rotonde een soort yieldkostje kan. In 2023 waren de kosten schat op haast 16 miljoen euro, maar door de inflatie zal die nou waarschijnlijk heen wijzen. De stichting vraagt de gemeente op dit stuit net om yield, maar wel om stiepen voor het plan. De komende weken wordt het plan besprutsen met de oren gemeenten en de provincie en is de vierde oerlis met wetterskip Friesland. Danique Swats is sinds deze weekend de nieuwe bennenborgemaster van Dantemadiel. Zij is deze in de gemeenteried officieel installeren en neemt het stokje oer van Luc de Bruin. Danique zit op de basisschool de Bouwsteen in de Westerrijn en in juni werd ze kiezen als bennenborgemaster voor het schoolje 2026-2027. Vier leerlingen mochten door haar ideeën presenteren voor de ben vriendelijker Dantemadiel. De jury kiest uiteindelijk voor het plan van Danique Swats. Bij de gemeenteriesbijeenkomst waar ik afscheid nam van Luc de Bruin, hij wie het Aaron Squalie bennenborgemaster van Dantemadiel. Danique zult het komende Squalie de ben van Dantemadiel vertegenwoordigen als nieuwe bennenborgemaster. De gemeente Noord-East-Friesland wil dat alle huizen en gebouwen in 2050 van het aardgas afbinnen. Daarvoor had de gemeente een nieuw warmteprogramma maken. De wichtigste oplossing wordt de warmtepomp, omdat een groot warmtenet in het platteland te duur wijzen zou. De gemeente wil alle jaren zo'n 600 huizen verduurzamen. In 10 jaar moeten er zo'n 6000 warmtepompen bij komen. Een volslijn elektrische warmtepomp is het doel, maar een hybride pomp kan ook een tussenstap wijzen. Inwenners kunnen help krijgen van de energiecoaches en van de energieadviseurs. Ook binnen de subsidies beschikbaar om huizen beter te isoleren en te verduurzamen. De gemeente wil mensen eerst vooral stimuleren en net verplicht om van gas uit te gaan. Als de gemeente het geen bezwaar maakt, kan het college het nieuwe warmteprogramma vaststellen.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, Joert oerheerskert de bewolking en soms een drip rein. Daarbij stiert er een krachtige, soms hudde zuidwester, maar uitzitters in seis oort zon. In de warme lucht liggen de temperaturen om de 18 tot 20 graden heen. Jong een enkele bui en nog lang zandje tot 18 graden. In nacht ek een paar buien, maar een minimumtemperatuur van 15 graden bij een matige oort vrij krachtige westenwind. En dan zien we even vooruit. Morgen wikselen zinnen en wolken een wat oor, maar nog een paar buien. De krachtige wind bloot steen en komt krekt als manje uit het noordwesten. Manje en tien is hier bloot en droog, rijstig en willen grote wolkenvelden geregeld aanlast trok de zinnen. Met 18 ont 20 graden oerdijs en 9 ont 11 graden in de nachten komt de temperatuur deze dagen op de normale weerden uit.

0: Ja, Womack Tree Drops bij de weekendnieuwsshow. Ja, stond 1 augustus is er een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten moeten daar rekening mee houden. Ik ga onder telefoon al gemeente Johannes Kramer van de gemeente Noord-Zeeland. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, wat heeft het precies verhoren door het landelijk vuurwerkverbod wat stond kwart ingang is?
1: Nou, dat betekent dat je geen vuurwerk meer afsteken mag.
0: Ja, maar er zijn mogelijkheden om toch vuurwerk als gemeente, als vereniging te regelen. Hoe gaat de gemeente Noord-Friesland daarmee om?
1: Ja, het is dus een algemeen geldend landelijk vuurwerkverbod, maar tegelijk iedere keer mogelijkheid voor verenigingen om een vuurwerkshow te organiseren. En dat is een mogelijkheid dat wij ik erom te verjaarselen.
0: Waar moet de vereniging mij rekken horen?
1: Nou, het beste is om zich even te melden bij uw ambtenaren. Hè. Je kent tot 15 oktober je aanmelden als je zegt van ik heb al eerder nooit zo'n vuurwerkshow. En dan kan zij jou uitlezen wat er precies al bij hield. Het zijn behoorlijk strenge voorwaarden die te hielden. Maar daar mag je dan even goed informeren letten.
0: Ja, kan je wat voorwaarden al nemen?
1: Nee, er moet tafelsjog wijzen, er moet een aantal mensen nuchter wijzen als ze de boel afsteken, de boel moet afzetten worden en dat soort van zaken, daar moet je aan denken.
0: En wat verwacht je dat een soort vereniging haar aanmeldt? Heb je de capaciteit om alles te beoordelen?
1: Ja, we hebben ontmoet drie groepen dorpen die het haar oormeld hebben, die in principe belangstelling hebben. Dat zou het net als ze dat ik daadwerkelijk dwang in, maar er zijn drie die dat dus onmiddellijk hebben. En we hebben capaciteit om dat te dwangen. Wij willen graag rond die aan de oude en nieuwe traditie. We proberen dat goed te faciliteren. Bijvoorbeeld met krabitje of mijn feest op de buurt, daar is ik een subsidieregeling voor. Omdat we vinden dat de oude en nieuwe traditie jet bij ons gemeente en die willen we graag zo houden. Tegelijk in het vuurwerkverbod, maar we willen wel de mogelijkheid aan, nou de wet die mogelijkheid biedt, om het daarvoor ik ontheffing te verlenen.
0: Ja, en er is een vuurwerkverbod, maar toch zo'n heel soort mensen nog vuurwerk in de hoorza. En uit een peiling van het RTVNOF streekpanel, die toch meer dan 600 mensen invult is, blijkt dat eens nimmer vandoor is om het vuurwerk in te leveren. Daarvan moet ze onder ogen kennen ze naar Liauta rijden. Zou er een punt dichterbij komen, Maarten?
1: Nou, dat weet ik net. Ik denk dat de mensen die niet vuurwerk hebben, dat die dat gewoon inleveren, maar of gewoon in ieder geval net afstekken, want dat mag gewoon net meer. Het is verbinden, dus moeilijker is het net.
0: Ja, en tegelijk blijkt dat panel dat inwenners van wat is Friesland positiever denken over de nieuwe regels dan in omliggende gemeenten. Benamen Oord-Rijn zorgen voor wat in het verbod. Wat zei dat jou?
1: Nou ja, dat zou uit dat vuurwerkverbod ik een heel soort mensen binnen die ter wie is maar binnen en daar ik dat op prijs stellen. Tegelijk ben ik een heel soort mensen in de gemeente die het hecht om vuurwerk en die vinden dat bij het alternatief. Ja, en jo weet er lekker goed als ik dat jo maar een oerkie in de auto hoeven te zitten en jo kan het gewoon vrij keepje. En vervolgens ik hier weer afstekken. Het mooi net, maar het zal wel gebeuren.
0: Ja, inderdaad, je ziet het zulke gebeuren. Mensen gaan al wat in de hoes, maar mensen ken ik nog naar een keepje. Wordt er de komende tijd tot ont mij ontnij meer controleren?
1: Nou, de politie is er fel op. Hè. Die zal ik controles uitoefenen bij de grens in de december dagen. En dat is de nationale politie die dat doet. Wij zelf als gemeente gaan daar net achterom. Maar het zal wel merkbaar zijn dat de politie er meer werk van maakt. Om de illegale invier van verbinding vuurwerk te gaan. Want dat is vaak ik nog eens een gevaarlijk spul.
0: Ja, wat vind je dat mensen net bereid binnen om het vuurwerk dat ze hebben in te leveren?
1: Nou ja, dat ze dat inleveren is nog tot derde ontdekt. Ze moeten in elk geval net afsteken. Dus daar gaat het mij om. En dat is ik volgens mij wat voorop staat bij de nieuwe wet. Aan de andere kant, waar vind ik dat altijd een nieuwe feest is. En daar hebben wij in uw regio uw ziekte voor gehad. Want wij stellen dat op prijs. Daarom jou weer grond de mogelijkheid om karbiet te zitten. Waarbij een tentje kan, maar wat feest en wat muziek. En een hamburger kan, een glas bier. En dat is al prima. Dat vinden wij ook mooi. En dat wil er rond te gaan. Tegelijk ieder landelijk huwelijkverbod. Dat heb ik net betocht. Bij de landelijke politiek in Den Haag. En die heeft erbij de rond te doen om verenigingen om zijn ontheffing te krijgen. Nou, en daar werk ik als burgemeester graag om mooi.
0: Ja, en hoe zul je mij ooit naar eigenlijk het muziekje wat te handhaven? Want je kan net op elke hoek van de straat een ambt of een politie zetten.
1: Nee, en het maakt ik net waar, want dan wordt het een hele vervelende sfeer. Aan de andere kant, ja, zult, met name de politie, werd men zien dit soort zaken onrind natuurlijk wel optreden matten. Alleen we moeten natuurlijk wel eerlijk wijzen. We kunnen net achter elke kanaal omvlingen, want dat is gewoon net te waan.
0: Nou, een soort succes met de handeling van alle fysieken qua verenigingen. En dank u wel voor jouw bijdrage.
1: Ja, en ik wil nog wel graag zeggen, verenigingen in de gemeente die nog garing moet je wel een nationale ontheffing, kennen haar nog rond 15 oktober melden bij u. En dan zullen we misschien over dat mogelijk moet je kennen.
0: Oké, dank u wel.
1: Gradien.
2: RTV NOF. Stad, Waad en Woorden.
3: De Weekend Nieuws Show.

0: Kijn in Roem bij Sport.
1: Vertel wat er al hier op de sportvelden gebeurt. Alle, goeie met je.
2: Ja, goeie met je. Ja, helemaal op een graag.
1: Wat hebben jullie al hier op het programma te staan?
2: Nou, ik zal het even vertellen. De techniek is Joert in handen van Ronnie de Wit. En die doet samen met de presentatie. En we gaan competitiewedstrijden uit de eerste klasse H. FC Sruisterveen in Broekster Boys. Daar is Johannes Dalma voor u aanwezig vanmiddag. Dan gaan we uit de derde klasse B. De wedstrijd Rietjerk in Friesland. Daar is Jelle van der Wal vanmiddag voor u. En dan uit de derde klasse C. De Westrein in Opende. Daar is Lambert Brouwer voor u aanwezig vanmiddag. Die doet even slag. Dan hebben we nog twee wedstrijden uit de vierde klasse C. Dat binnen de wedstrijden Wikkelsholm in Dokkum. Daar is Bouke Bosma. En dan hebben we nog Fiat, Sine Lions 66. En daar is Mien Lisinga voor u aanwezig. Dat hebben we vanmiddag op het programma. En dus de rest van de wedstrijden wordt eigenlijk al hier behouden. Dus en wordt mooie muziek natuurlijk.
1: Wordt een drokke middag, zat hier.
2: Het wordt een hele drokke middag, ja. Want het is een vol programma.
1: Ja, wat goed. En morgen is er geen sport, toch?
2: Nee, we hebben geen RTV sport meer op Snees.
1: Nee, oké. Okay, dus...
2: Ja, want Gail Wit die voetbalt nou eigenlijk op Satris. Dus die is in een andere competitie gegaan.
1: Dus je had al je mooi centreerd op je dij. Nou, super.
2: Ja, ja.
1: Volle succes van met je.
2: Ja, dankjewel. Je maakt nog maar een verdere programma.
1: Dankjewel.
2: Nou,
0: radio, tv en online.
3: RTV NOF.

0: Ja, Gerard Joling, maart vanavond. Uit de 2000 zoon. Weer de laatste plaats van het eerste oren de Weekend Nieuws Show. Na het nieuws van Oeing en Oren geven we verder mij nieuwsgierige onderwerpen uit de regio.
1: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
2: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
1: Oef,
2: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
1: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
2: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: Het is geen spruitkoud in je huis.
4: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
5: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, Perlof schuim.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
6: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
15: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: En ga eens turbo en
16: ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus. Olie

0: in het water zwart.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
8: tdnoord.nl.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Dit is RTV NOF.
0: Mijn No, de weekend nieuwsshow.

0: Weekend Nieuwsshow.
1: Ja, alles over de kinderfisk. En we gaan nog in de studio. Die had een fysiek noemen, een bandje. En dat is Nina Schotanus. En die wil graag van Pip de Bakker. Droom je mee, Gerrit. Dus hier is Pip de Bakker. Droom je mee?

0: Elze Sneun, tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen, Witte Streek. Dit is de Weekend Nieuws Show.
0: Ja, op RTV NOS.
2: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Nieuws Show. Mijn naam is Jaap van der Laan en mijn presentator van Joort is Sietse de Haan. En even de knappen zit Wierer Postma. Ja, hebben we in dit oor een skierige uw tips. Strunel om ons winkeltje zien, wat is Friesland? Waarom in de tijd op het terp van Hege Bijntum? Maar allereerst omdenken van het onderwijs. Want zo'n 1 augustus binnen van het leger onderwijs en de eerste twee klassen van het vatzit onderwijs nieuwe keren doen van de Friese taal en cultuur. En in de studio hebben we Yvonne Soep Boer, taalcoördinator en juf van een van de groepen van de Teun Frieskwallen, over dit nieuwe vorm van onderwijs.
3: Ja, een goede media. Ja.
2: Een goede media. Ja, de nieuwe keren doen van de Friese taal. Wat houdt dat precies in?
3: Nou ja, we hier natuurlijk al keren doen van het Frieske. Bij had vooral de Frieske taal centraal staat. En nou hebben we sinds 1 augustus nieuwe keren doen, 5 nieuwe keren doen. Net alleen nog van het Friesk, maar bij ben ik al je nieuwe keren doen van het Nederlands. Maar ik van het Friesk. En eigenlijk het nieuwe daarvan is dat ze volle breder binnen dan alleen nog eens Frieske taal. Maar ook het stukje cultuur dat erbij komt zien.
2: Oké, wat goede heim je maar squallen daar op daaruit. Want het krijgt wat oors, krijgt wat breder. Hoe doe je dat?
3: Ja. Nou, wij werken al, wij zijn een drietalige squallen. Dus wij jouwe onderwijs in het Nederlands, Fries en in het Engels. Dus bij een van haar groepen hier krijg je alle drietalen om aan binnen. Binnen onze squallen. En het mooie van die doelen is dus eens dat het heel vrij is.

0: verskwalden om hoe ze vorm krijgen. En het mooie daarvan is dat het integreer is. Dus het is net meer een taal op zich. Maar het kan ik in een wraadoriëntatie les zitten. In een taalles verweven met een Nederlands doel. Dus eens is het voor Else Squallen. Zult weer oorswijzen hoe ze zich daarop te redden.
1: Ja, nee, want ja, zo zoomde er naar uit. Je bent al elke al een paar weken naar het simfconcertje ben begonnen. Hoe gaat het ontnota?
0: Ja, ontnota gaat het heel goed. Voor u is als kwal zijnde vroeger het er net een heel soort. Wij werken al geïntegreerd met alle taal. Het mooie ervan is dat het nou ook in de doel zit en dat we er eens nog meer de verdiepingsslag meidje kennen. Nog het breder pakken kennen dan dat het al is. Dus het kan nou een hele mooie craft worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: In mijn camp in de hechtste groep misschien ik de link lezen naar het Engels, dat het Engels en het Fries wat opgekwalijken.
0: Ja, zeker, zeker. Wij kennen juist, ik denk dat de doel daar juist van skreun binnen om taal, om een korte keppelje en ik, nou ja, waar ik NT2 ben, die ten oren taal haar als eerste taal, als mijn taal. En ik hun taal erbij te pakken van, goh, hoe is het wat tafel in jim taal, dat het mooi in mijn koor oorint. Ja.
1: Vinden de band het op deze wijze mooi? Merken ze het verschil al?
0: Ja, merken ze het verschil al. Dus ik denk bij u op squallen nog net zo'n soort. Want omdat het heel vloeiend is van groep 1 krijg de band gewoon les in drie talen. En ja. Dat geeft Else Dijssen. Dus voor hun is het al heel vanzelfsprekend dat wij aandacht hebben voor alle talen. Ja.
1: Ja. Ik ging ook wel eens op stap buiten de squallen naar musea of zo. Want ik denk nou, zo'n kwart is de expositie Redbad.
0: Ja.
1: Dat is voor Ben heel nieuwsgierig.
0: Ja, dat is zeker heel nieuwsgierig. En ik denk zeker voor de boppenbouwleider een hele mooie kans om het stukje cultuur direct bij te pakken. Van waar komen wij aan zwaaien? En waar ben je voorvaar zoeken? Hoe ben je kamer?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een onderwijsprogramma, dus ik zou wel een heel mooie kans zijn om daarheen te gaan met de boppenbouw, absoluut.
1: En wat bist u vandoor met die eigen groep?
0: Nou, ik jou zelf les aan groep 5 en bij de tentoonstelling Redbad is ik een hele mooie lesbox maken. Dus die wil ik eigenlijk wel mijn klasse binnen halen om ze daarover te vertellen. Maar ik in onze wraadoriëntatie methode is er om te denken aan het Friesk, ja.
1: Ja, hoe merkst de onderband dat meertalig is, dat het fijn is, dat dat belangrijk is voor hun?
0: Nou, ze kunnen zich uiteren in hun eigen memmetaal. Denk maar eens naar in welke taal denkst. Ja, dat is voor iedereen verschillend wezen. En onder NT2-band, die zullen in hun eigen memmetaal denken. En juist terug het omdenken daarom, kunnen ze zichzelf uiteren. Maar is een stukje identiteitsvorming eigenlijk van waar ik ben.
1: Ja, en hoe is dat in een Teun de Vries? Wat voor taal praten de band het meest op Squalplein? De grootste groep die het Fries of wekt een heel soort die het Nederlands praten?
0: Ja, ik denk dat de meerderheid van ons ben wel Fries als eerste taal hebben, maar dat ik een soort onderling wel Nederlands met mijn kop praat.
1: Ja.
0: Ja, we zitten natuurlijk ook wat richting layout, dus dan dat is zo. Ja.
1: Ja. Nee, wat is het mooie om het lesje aan?
0: Het mooie om het lesje aan. Dat is een moeilijke. Ja, juist de band in hun kracht zetten, in hun kracht en talenten en de kennis oerbrengen. Ja, ja. Ja.
1: Nou, succes met de nieuwe kinderen van Friesk en de cultuur erbij.
0: Ja.
1: Een goed weekend verder en ontmoet een keer.
0: Dank u wel.
2: Els Wiekijn op RTV NOF.
3: De Weekend Nieuws Show.

0: CV NOF Agenda.
1: Op sneur 26 september is er weer een mooie Nijsimmer editie van het Noord-Friese winkeltjesroute. Van 10 tot 5 kunnen kies bij langs bij verskate plattelandswinkeltjes, ateliers en lokale ondernemers uit Noord-Friesland. De route brengt hier langs alweer verborgen pareltjes en hij is ongeveer 60 kilometer lang. Er zijn verschillende ondernemers die het mij door. En een daarvan is Klaas Skotanus uit Verwert. Die praat hier over de Noord-Friese winkeltjesroute. Welkom Klaas.
2: Dank u wel.
1: Wat leuk als je bist.
2: Ja.
1: Ik kwam toevallig tien dat je hem volgende week in sneeuw de Noordelijke Friese winkeltjesroute organiseren.
2: Ja.
1: Kun je eens vertellen hoe je hem daarmee begon binnen?
2: Ja, nou het is al heel wat jaren is het er steeds maar. En het wisselt elke keer wel een beetje van samenstelling. We hebben in de laatste jaren wel vrij stabiel om het samen te zeggen met de winkeltjes die mij doggen. Maar de Donald Tolve winkeltjes mij. En die zit al jaren in de regio Noord-Friesland. Mm-hmm. En het is heel divers. Dus wij vinden het altijd wel belangrijk dat je als je de route doggen, dat je heel veel verschillende soorten winkeltjes joggen. Ja. En dat gaat van streekproducten tot wij gaan zelf een tweedehands winkeltje dan en een kunstgalerie. Dus het is heel divers.
1: En het is dus al een paar jaar dat is.
2: Ja.
1: Wist ik hoe dat begon is? Ben je zelf de initiator?
2: Of nee, ik ben zelf zit ik er nou drie jaar bij.
1: Ja.
2: Maar het besteedt al, ik geloof al 12 jaar, zei iets, of misschien nog wel langer. En het is een initiatief west van een aantal winkeltjes die er nog steeds bij zitten. Ik een peer die zit er al net mee bij. Die ben of al stoppen of verhuizen, neem het maar op. Maar het initiatief is, ik geloof, vier dames die tochten toen de tijd van, het is leuk om voor hun eigen winkel natuurlijk meer promotie te maken en meestal ik een leuke route te jaan dat ze echt een dagroute ervan meisje kennen. Dus Miaans betiert Furt en het is van 10 tot 5. Dus ik is de hele dag door het mooie landschap rieden van winkeltje naar winkeltje en galeries. Het is heel divers, dus het is echt een hele leuke dag om te doen.
1: Wat leuk, en dat is dus zelf in Verwert.
2: Ja.
1: Naast er een nieuwe smederij, had ik het goed gezegd.
2: Ja, klopt.
1: Wat doe je hem daar? Als,
2: wij gaan voornamelijk tweedehands spul en wij gaan een kunstgalerie. En daarbij kreeg ik een bakje koffie drinken bij ons. Dus wij gaan eigenlijk drie dingen in een gebouw. En het is in een voormalige smederij. Dus het is ook wel een interessant gebouw om te zien van binnen en van buiten. En wij gaan altijd een assortiment en orenkunst. Dus elke keer dat je komt, gaan we eigenlijk weer orenkunstwerken hingen. En op de route ben wij wel van mij het eerste winkeltje met tweedehands goed.
1: Ja.
2: Maar ik denk wel een hele leuke stop op de route.
1: En wist ik met in welke plakken die orenwinkeltjes zitten?
2: Ja, het is. Dan mag ik heel even spieken, want al die namen.
1: Dit volle natuurlijk.
2: Ja. Ja, we zitten bijvoorbeeld in Anjem, in Wierum, Morra, Jesternijtjerk, Bornwert, Reitsum, Bedaard, naar Vermetus. En blijen.
1: Wat leuk. Dus als mensen, stel je voor, mensen zitten nou mijn kopje koffie naar de radio te luisteren en denken, hey, ik wil volgende week dit doen of mijn vriendin op de fiets.
2: Ja.
1: Hoe werkt het dan? Mensen die melden zich bij een winkel of kiezen overal beginnen?
2: Ze kunnen in principe overal beginnen.
1: Ja.
2: Er is net echt een begin of een eind, maar je kan zelf de route kiezen die je zelf het leukst vindt om te rijden of te fietsen. En er binnen 12 adressen, dus je kan zeggen van ik doe ze alle 12 op één dag. Dan maak je best wel even een
1: schok meer in.
2: Maar je kunt dik over meerdere edities uitsmaren, zeg maar, want het is best wel een route en er binnen onderwijs, los van de winkeltjes, ik nog wel een hele mooie. De omjouwing is ik heel mooi om te zien. Dus ik kan me voorstellen dat je hier en daar nog even stopje wil ondertussen.
1: Ja.
2: En wat drinken willen. Je kan in principe vier keer per jaar gaan we echt een evenementje eromheen.
1: Ja.
2: Dus die momenten die er komt er nou weer eentje aan eind september.
1: Dat is dus volgende week.
2: Dat is dus na je week. Maar dan kan ik de winkeltjes op een eigen moment doen. Alleen dat net iedereen is tuurlijk iepen. Dus dan hebben we alleen goed op de website zien wanneer waar iepen is.
1: En volgende week is dat dus.
2: Dan ben je al jaar iepen.
1: En er is dus volgens mij, ook het goed begrepen, maar binnen twee verbindende factoren volgende week. De eerste is een stempelkaart.
2: Ja. Klopt, ja. Ja, bij de eerste adres waar je aankomt, dan kun je een stempelkaart krijgen. Die binnen alle adressen kun je die mij pakken. En dan kun je tolve stempeltjes verzamelen, zeg maar. En dan de laatste waar je een stempel krijgt, daar krijg je nog een percentje.
1: Ja.
2: Dus dan heb je een beloning van dat je alle tolve.
1: Alle tolve.
2: De soort de tolve steen.
1: Ja, heel goed, heel goed.
2: Maar het is ook nog zo dat we gaan die fjouwer edities die we dus per jaar echt een evenementje van mij hebben, ik nog een thema aan boem.
1: Ja.
2: En de komende thema is pompoen.
1: Ja.
2: Dus op alle adressen kun je iets krijgen of prioen of mij krijgen of er is een actie rondom het thema pompoen. Dus dat is ja, wat het precies is, dat mag je maar ontdekken. Maar het is wel heel leuk om, om dan ja, in, binnen dat thema hoe alweer wat oors mij te pakken.
1: Die pompoen komt in alle 12 winkeltjes
2: ja,
1: weer om.
2: Klopt, ja.
1: En is het nou zo dat, dat is bij ja, mensen dan een plan binnen en die zeggen oh, wij vinden het leuk, waardoor die 12 winkeltjes volgende week on, we willen oeral een stempel helpen. Kist ik bij al die winkeltjes eten? Is er een lunch? Is er soep? Is
2: nee, net op alle adressen. We hadden een aantal adressen waar dat kind. We gaan bijvoorbeeld zelf hebben we dan koffie.
1: Ja.
2: Dus bij de meeste kun je wel een bakje koffie krijgen. Maar als je ja, echt even lunchen wil, ja, dan kun je het beste even naar je... want we gaan nice dat we die toch winkeltjes... Ja, ik nog een ja, nemen we dan sponsoren op de route.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld het Lage Noorden kun je, ja, kun je omgaan. Maar waar ga ik de route aanmaken dat je onderwijs... Ik nog wel wat horeca dingen zien komen.
1: Dus meestal die kunnen even op de sitesien,
2: ja,
1: friesewinkeltjesroute.nl
2: ja,
1: volgens mij. En dan kun ze even zelf bepalen wat ze starten, wat ze lunchen. Ze kunnen een hele dagactiviteit van mij.
2: Zien. Ja, inderdaad. Ja, het is de noordfriesewinkeltjesroute.nl.
1: Ja,
2: dus,
1: ja.
2: En,
1: oh, sorry.
2: Ja, dat is, ja, wel, dus dat is ja, wel even ja, een detail. Maar ja, ja, en dan kun je ik zien per editie, er zit er een kop koffie bieden.
1: Oh ja, dan kun je mensen zelf even plannen.
2: Het is een van, oh, daar kun je dus koffie drinken, dus ja, ik even een koffiepauze nemen.
1: En wat ja, ik denk al leuk vond, is, ik weet niet of dit op die folders die of dat ik in de voorbereiding dat zeg, maar je richt echt nog wel op de toerist, want het heet eigenlijk de Countryside Shopping
2: ja,
1: Tour, toch?
2: Ja, we hadden ik in het Engels. Dus ja, we willen iedereen daarin bezien. En ja, in het toeristenseizoen kom ik wil een protte toeristen, want deze folders lees ik bijvoorbeeld op campings en op ja, in hotels.
1: Ja.
2: Dus meestal die kinderen daar ik van jaren en pakken vanuit daar de route op.
1: Ja, is perfect, want het is 60 kilometer, dat meestal lekker een beetje een etappe fietsen willen. 60 kilometer ja, is ongeveer 3 uren op de fiets.
2: Ja.
1: En als het ondertussen genoeg tijd om wat te zien.
2: Ja.
1: Het is wel belangrijk om een fiets tos mij te nemen natuurlijk. Als de,
2: ja, dat is ook bekend. Ik wil dingen even inpakken en mij de post achterna ja, sturen. Ja. Maar dat is het leukste dat je het gelijk mij neemt. En ja, dus dat is het mooiste om ja, wel even een grote fietstas.
1: Even een grote fietstas. Ja, met
2: of een fietskarke erachter.
1: Ja, ja. Ja. Oh, wat goed. Dus dat meestal volgende week een leuke activiteit zie ik je. De noordelijke Friese, Noord-Friese winkeltjesroute. Ik zei ze elke keer noordelijk, maar het is Noord-Friese winkeltjesroute.
2: Ja.
1: Het is een hele leuke activiteit van meidje. Er zijn 12 winkeltjes die het mij door. En maar de stempelkaart krijgt dan een leuke attentie.
2: Klopt.
1: Haak ik hem zo'n beetje samenvatten?
2: Ja, dat is wel een mooie samenvatting.
1: Ja dat
2: zeker.
1: Is ja.
2: Ja.
1: Heel erg bedankt voor die komst naar de studio. Heel veel succes. En met de pompoen, gost al verklappen, was dat dan gost of dan net?
2: Nou, nee, dat liet ik als verrassing. Dat liet ik aan de meest genoeg om dat te ontdekken.
1: Bij de nieuwe smederij bloot het een verrassing wat de pompoen volgende week doet. Heel erg bedankt voor die komst en een fijn weekend.
2: Ja, dank u wel.
0: Ekkenagenda.vrtvnof. Mail agenda@rtvnof.nl.

0: Ja, dan is het van een opsporingsbedrog. De Stichting Oud Dokkum is nog op zoek naar een neushoorn. Ja, de olifant die is werd te plak, maar de neushoorn is nog poorter en net te vinden. Ja, net een echte verzeld, maar Dirk Jan uit Dokkum kan ze alles vertellen hoe het zit. Goeie met je, Dirk.
1: Ja, goeie met je, ja.
0: Ja, je hebt ziek een olifant. Of een neushoorn.
1: Ja, nou het gaat het als volgende eigenlijk. Je hebt de krek van, ik kan het niet alleen. Nou, dat kennen wij ook net alleen. Wij proberen hier met de hut naar Oud Dokkum, dat is de site van Johan van der Bij. Proberen wij een zoektocht te beginnen naar de neushoorn. Want het gaat eigenlijk hoe Dokkums dikke, dierbare, doorzichtige dieren.
0: Wow.
1: He, dat we in de tijd had de burgemeester van Dokkum, die had een kunstenares, een Nina Baan, dus een opdracht doen om een mooi speeltoestel te ontwikkelen voor de speelweide A.J. Boorstraat in Dokkum. Voor de Dokkumer mensen, maar dan kon ze daar fijn boetje. En deze mevrouw, dat we een kunstenares, die maken, die eigenlijk een beeldhoudster, dus die maken eigenlijk oren kunstwerken dat ze went weer. Maar ze had toch een voorbeeld maken van lietse beestjes van Hiesetriert. En die gaan ze letterlijk in het grut maken om op het speelveldje in Zuidwest, waar toe de verwinkelt hier, om dat deel te zetten voor de ben. En ze nemen dat hier dierbare, doorzichtige dieren. En letter, toen de gemeente dat verwijderde, toen ben ze naar het zwembad droogt hier in Dokkum. En toen ben ze, had ze een oren kleur gekregen, ze kregen ze blauw. En uiteindelijk ben ze daar weer mij verdwenen, want het binnen in feite kunstwerken die twee, als je de foto's zag op Oud Dokkum, dan zag je dat het echt kunstwerken binnen. En het liep dus leuk om het weer rond te vinden, maar we missen hier een beetje. Dat ja. Is dus de neushoorn en het olifantje hebben we wel.
0: Ja, nee, we die Arone Wiekeheim, de redactie, mijn videoteam biedel. Maar ben er al wat tips kwam naar aanleiding van de video? Dat ze denken van, hé, daar moet er weer.
1: Dat zou heel erg mooi zijn. We hebben wat signalen niet, dan hebben we de namen van Hantum Huus niet of Hantum. Maar we zijn eigenlijk nog net een steek verder. Dus misschien dat deze uitzending ervoor zorgt dat we nou weer een stapje verder komen. Want wij zijn natuurlijk wel terugzetters bij Oud Dokkum.
0: Ja, nee, dat hoop ik ook. Maar meestal kan altijd nog even op de video het verhaal nog een keer najaren en najaren. En er zijn ook op een site wel foto's. Dus het artikel staat online op de site van de RTVNOF. De ziektocht van het Bratenstoestel in Dokkum. De neushoorn. Dank u wel, Dirk.
1: Nou, zij eerst in de water, Jaap.
0: Oké.
2: RTVNOF Streeknijs.
3: Route worden oude veer tussen Ljouwt en Dokkum weer bevarben meidje. Die historische route is meer dan 1000 jaar oud en waar jet iets broekt van handel en vervier. De stichting had het plan tongsdien presenteren aan de gemeenteraad van Noord-Friesland. Het project moet zorgen voor meer recreatie, toerisme en leverens in het dorp langs de route. Ik zoen wettersporters dan makkelijker een rondje varen kennen en kunnen een kwartere fietsverbinding tussen Ljouwt en Dokkum komen. Er zijn al wat traaien grote technische problemen, onder andere met de breedte van de veert, verschillende wetterpeilen en obstakels liek als dieken. Een dreigpunt in de kruising met de Lauwe Zeewei is de kruising met de Lauwe Zeewei dat een aanpassing van de rotonde een soort yieldkostje kan. In 2023 waren de kosten schat op haast 16 miljoen euro, maar door de inflatie zal die nou waarschijnlijk heger wezen. De stichting vreegt de gemeente op dit stuit net om yield, maar wel om stiepen voor het plan. De komende weken wordt het plan besprutsen met de oren gemeenten, de provincie en is er verder oerlis met wetterskip Friesland. Danique Swartz is sinds deze week de nieuwe Benneborgemaster van Dantemadiel. Zij is deze in de gemeenteraad officieel installeerde en neemt het stokje oer van Luc de Bruin. Danique zit op basisschool de Bouwsteen in de Westerrijn en in juni werd ze gekozen als Benneborgemaster voor het schooljaar 2026-2027. Vier leerlingen mochten door haar ideeën presenteren voor het benvriendelijke Dantemadiel. De jury keert uiteindelijk voor het plan van Danique Swartz. Bij de gemeenteraadsbijeenkomst waard ik afscheid naam van Luc de Bruin. Hij wie het Aron Squalier Benneborgemaster van Dantemadiel. Danique zal de komende Squalier de Ben van Dantemadiel vertegenwoordigen als nieuwe Benneborgemaster. De gemeente Noord-Friesland wil dat alle huizen en gebouwen in 2050 van het aardgas al binnen. Daarvoor had de gemeente een nieuw warmteprogramma maken. De wichtigste oplossing wordt de warmtepomp, omdat een groot warmtenet in het platteland te duur wijzen zou. De gemeente wil alle jaren zo'n 600 huizen verduurzamen. In 10 jaar tijd moet er zo'n 6000 warmtepompen bijkomen. Een volslijn elektrische warmtepomp is het doel, maar een hybride pomp kan ook een tussenstap wezen. Inwenners kunnen help krijgen van energiecoaches en energieadviseurs. Ook binnen de subsidies beschikbaar om huizen beter te isoleren en te verduurzamen. De gemeente wil meestal eerst vooral stimuleren en net verplicht om van het gas uit te gaan. Als de gemeente hier geen bezwaar maakt, kan het college het nieuwe warmteprogramma vaststellen.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, joert oer heerske de bewolking en soms een drip rein. Daarbij stiert een krachtige, soms hudde zuidwester, maar uitzitters in Seis ontzongen. In de warme lucht lezen de temperaturen om de 18 en 20 graden heen. Jongen en enkele buien en nog lang zandje tot 18 graden. In de nacht ek een paar buien, maar een minimumtemperatuur van 15 graden. Bij een matige ont vrij krachtige westenwind. Zeg we even vooruit. Morgen wikselen zinnen en wolken en waar oor, maar nog een paar buien. De krachtige wind bloot stingen en komt krekt als manje uit het Noordwesten. Mandje en tingetje blote droeg en reistig en worden grote wolkenvelden geregeld alle wikselen met de zinnen. Met 18 en 20 graden op deis en nog een halve graden in de nacht komen de temperaturen deze dagen op de normale waarden.

0: Direct. My friend bij de Weekend Nieuws Show. Uit 2020. Na een week zit er weer een riet op de agenda van Wanneer Friesland. En Griffier Sietse-Riekstra weet alles te vertellen over wat er op de agenda zit.
1: Wat zit er komende weken op de agenda van de Rietgeekomsten van Noord-East Friesland?
2: Dit is de Rietsagenda.
3: Ja, dank u wel. Op tongensdag 24 september komt de gemeente Riet van Noord-East Friesland weer bij elkaar. We beginnen deze jong om 10 uur zo'n mei het zogenaamde vraagpartier. En daarin zal Ditske Bauma een interview houden met Rietslid Anton Biwalda, de fractievoorzitter van de FNP. En dat zal vast gaan over het onderwerp Hudraverspark. Om Jelwachten begint dan de besluitvormende Rietsvergadering. En deze jong zijn er 2 besprekpunten. En daar zal ik even mij in terug in herinneren. Het eerste besprekpunt is de het omjouwingsplan Hudraverspark. Ik heb dat krijgt bij Buwalde al even oor. Dat is een project dat al jaren rent om van het Hudraverspark een vrij multifunctioneel park te maken. Onder andere van de binnenstad van Dokkum. Het definitieve plan data wordt takken hier terug de Riet versteld, maar Joen wordt alvast het planologische kader versteld in een omjouwingsplan. Voor hen heette dat een bestemmingsplan. Het park krijgt verschillende functies, zoals sport, voetbal van de VV Dokkum en het keertsen van KV Oostergo. Er komen camperplakken, lodges. Er komt een boulevard, er kan lietse evenementen houden worden en er komt ook genoeg ruimte beschikbaar voor parkeren. Nou, de Rie had van de week nogal wat vragen gesteld over het parkeren. Ik schriftelijk ben daar nogal wat vragen over gesteld, dus het hele debat is nog net uiteten, maar als alles een beetje goed verint, dan zien ze op 24 september dit omjouwingsplan wel verstellen. Een tweede besprekpunt is het warmteprogramma. Dat is een visie van de gemeente op het verwarmen van huizen en gebouwen nu en in de toekomst. En daarin binnen subsidiemogelijkheden opname voor vooral isolatie van woningen en gebouwen en de installatie van warmtepompen. En het geld daarvoor, dat scheelt weer, dat komt eigenlijk heel dal van het Riek. Dus dat is het warmteprogramma. Nou, als die onderwerpen aan zijn, dan kan wel eens wezen dat er maar liefst een vijftal moties vreemd zouden we die nemen om aan water komen. En vreemd wil zeggen dat het net heel aparte moties zijn, maar dat het moties zijn over onderwerpen die tessioenen net op de agenda van de Riestjenne. Nou, zat ik al zei, misschien wel een vijftal, dat liek het mij haast een unicum zelfs. Eén gaat over de huldiging van de winnaar van het eerste jeugdliepaai. Er is een moosje over stiepen voor de agrarische sector. Er is een moosje over de zogenaamde vertrouwensvergunning. En er is een moosje over netcongestie en energiehubs. Nou, dat alweer, een groot verschaten onderwerp op tongensdag 24 september vanaf 10 uur zon in de Rietzeel van het Stadhuis in Dokkum. En vanzelfs ben je hier welkom om erbij te wezen. De koffie, thee en het wetter staat klaar. Maar je kunt het ook alweer thuis zien op televisie, het kanaal van RTV NOF. En ook online op een 2-tal streams, de stream van RTV NOF. En vanzelfs ook op de stream van de gemeente Riet zelfs. Hoe dan ook, wens ik je een heel goed weekend.
4: Stichting Terp Hege Beintum viert het 5-jarige bestaan van het Kennis- en Informatiecentrum Mijn Bijzonder Friese Weekend. Op sneeuwen 26 en snijn 26 september komt het Libben in het betierde mits-Ioske Friesland om het jaar 800 hinnen werd daar Libben. Reenactors laten zien hoe mensen hierdoor wennen en werken. De willen muntenslijn met leer en met leer werken. Wat gebeurt er al nog meer? Ja, ik ook het heel, ik ook het met je moet hebben natuurlijk. Ik ga een hele Friese tekst, maar eigenlijk is het leuker om erover in gesprek te gaan natuurlijk. Ik ga hier in de studio heb Lisbeth en Wolde en Sander Erades. Lisbeth, doe bist van Hege Beintem, het kenniscentrum.
5: Ja.
4: Sander, doe bist reenactor.
6: Ja, wist.
4: Mooi. Elisabeth, zal ik hem bij daar beginnen? Jim, tochten wij gewoon het vijfjarige bestaan, gaan wij vieren op een bijzondere manier eigenlijk.
5: Even een keer wat anders dan anders.
4: Even een keer wat anders, ja. Hoe kwam je bij het idee om een Friese weekend te organiseren?
5: Ja, eigenlijk hadden wij dat al langer. Ik heb Sander een paar jaar terug leren kennen bij de Nationale Archeologiedagen, toen we die een keer samen organiseerden met het Fries Museum.
4: Ja.
5: Toen was Sander nog stagiair bij het Fries Museum.
4: Ja.
5: En toen hebben wij samen die dag georganiseerd. Nou, ik vond wat zij deden ontzettend leuk. En daarna zijn ze dus ook nog verschillende keren bij ons terug geweest. We vonden het zelfs zo leuk dat ik uiteindelijk ook lid ben geworden van Monetari. Dus ik ben zelf ook reenacter bij Monetari.
4: Ja.
5: En wij wilden dus wat leuks doen met Hege Beintem. Ik kreeg altijd hele leuke reacties op de kleinere reenactment activiteiten hadden. Dus we hebben wel workshops met ze gedaan. Ze zijn ook wel gewoon bij ons in het centrum geweest in de 20. Een keer bij Help Paken Meppen de vakantie door. En zo hadden we het er eigenlijk over dat wij graag wat leuks met dat vijfjarig bestaan wilden doen. En Monetari wilde eigenlijk graag een mooi evenement organiseren in het kader van de Redblad-expositie.
4: Ja.
5: Bij het Fries Museum natuurlijk. En zo hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en zijn we tot het Friese weekend gekomen.
4: En het Friese weekend is dus volgend weekend,
5: ja.
4: 26 september en 27. En Sander, jij bent dus reenactor. Bij Monetari, zeg ik het goed?
6: Ja, Monetari door de Stati. Ja,
4: Okay, en wat is een reenactor voor mensen die niet weten wat het is?
6: Ja, en ik zal het gewoon in het Fries doen.
4: Dat is goed, dat is heel goed.
6: Een reenactor, dat is iemand die, die de skietnis of een periode uit de skietnis delzet, za uitbeeld. En mijn uusgroep beelden wij dus de Ieren Miskioen uit. Uit Friesia. Ja.
4: En hoe kom je hem onder die kennis dan? Van hoe het rond 800 op een terp in Friesland ontdekken?
6: Nou ja, over het algemeen, dan lezen wij ook artikels. En wij doggen dan zelfs ook onderzoek naar vondsten. Die dan ook Voendewaard in Friesland.
4: Ja.
6: Zo dat is dan in de collectie van het Fries Museum, van het Groninger Museum, van het Rijksmuseum van Oudheden. Hè? Maar ook, bij Hege Beintem, daar is ook een soort vunste.
4: Want bijvoorbeeld, had ik het goed zei, en dat het net zei, maar je moet ook zei, maar in het Fries Museum leidt volgens mij ook een BM-stam, wat wie als doodskist, zeg maar, die is voor in Hege Beintem,
6: toch? Bijske, ja.
4: Is dat dan, helpt dat Jim in je onderzoek? Nee, je moet je hem iets plak jouwen in het Friese weekend?
6: Dat is wel een goed voorbeeld om het zo te sissen dan. Hè? Ja, want Beitske, dat laat zien ook hoe
4: ze toen met de dood omgaan waarschijnlijk.
6: Correct, en dat is dan Insa voorbeeld.
4: Ja. En hoe ziet het weekend er dan van je uit? Hoeveel reenactors binnen de bijvoorbeeld ondergong? En hoe ziet het programma eruit? Want ik vind het een prachtig programma, ook het Salais, in de kranten is die het nou. Ik denk dat hele veel mensen dat heel interessant vinden, omdat het gaat over het leven van rond 800, de jaren 800, in het landschap waar we zelf wennen.
5: Ja, klopt.
4: Dus hoe ziet het mensen komen en wat keer zal je verwachten?
5: Er komt dus een man of 30. Mm-hmm. Twee grote groepen. Dat zijn Monetari dus en Novum Militis Francorum. En die hebben een 15 tenten bij zich, zeg maar. Voor die tenten gaat iedereen aan zijn gang met zijn ambacht. Eigenlijk iedereen die daar is, heeft wel een van de ambacht. Dus Sander slaapt bijvoorbeeld munten. Ik sta zelf waarschijnlijk, als het rustig is en ik verder geen drukte heb, met een weefgetouw.
4: Ja.
5: Anderen doen leerbewerken. Er is ook een pottenbakker die zowel handvormen doet als op de draaischijf werkt. Er zijn mensen aan het koken met authentieke ingrediënten. Dus je kunt vragen, goh, wat aten mensen nou?
4: Het is allemaal gebaseerd op hoe ze leeft in 800. Ja. Dus ook met het weefgetouw, waar je er eventueel zelf in staat, is ook gebaseerd op 800.
5: Ja, het is allemaal uit diezelfde periode is het. En dat gaat allemaal de hele dag door. En daarnaast zijn er dus een paar aparte activiteiten die op bepaalde tijdstip plaatsvinden. En zaterdag hebben de hele dag Helma Hartman ook op bezoek. En dat is een muzikant die vroeg middeleeuwse muziek maakt.
4: Ja. Ja.
5: En die is gewoon lekker de hele dag daar bezig muziek te maken en dansen te regelen. En daar kun je ook terecht voor vragen over muziek en dat soort dingen. Dus het loopt de hele dag door, beide dagen. Ook zondag is van 11 tot 5. En normaal zijn we alleen 's middags open op zondag, maar dit keer ook van 11 tot 5.
4: Ja.
5: En je kunt er dus ook de hele dag heen. Alleen er zijn bepaalde momenten dat er net even wat meer te zien is.
4: En wat meer te zien, bedoel je daar ook mee de rechtszaak die bijvoorbeeld wordt nagespeeld?
5: Ja. En dan kijk ik even naar zo'n man, die weet daar niet meer van.
6: Ja, nee, dat klopt. Ja, want er wordt echt een rechtszaak uitbeeldje. Ja, en ek, die rechtszaak, die is dan ek weer baseren op de Lex Frisionum. Hè? En dat wie dan eens een tekst dat Roen het hier 800 opschreeuwen waard.
4: Ja. Dat wie je bron voor het, van wat je net
6: ja, precies. Ja, en op deze bron baseert. Daar halen wij een peer van die rechtszaken uithelje.
4: Ja.
6: En die,
4: een verhaal van
6: zetten
4: maken.
6: Zetten wij del. Ja,
4: dus eigenlijk, als ik het dan kwart samenvat, mensen stappen gewoon 800 jaar na Christus in. Op een terp, hoe het leven wie.
6: Ja.
4: En hoe werkt het? Maar meestal betaal je ze tagongsgeld?
5: Ja, je betaalt eigenlijk de normale toegangsprijs die je normaal gesproken voor het archeologisch steunpunt betaalt. Ja. En dat is voor volwassenen €3,50 per persoon en voor kinderen €1,75. Ja. En daarmee kun je dus zowel naar het archeologisch steunpunt als naar het Friese weekend.
4: Ja.
5: Het Friese weekend speelt dus echt zich af onderaan de terp.
4: Ja. En je stapt dus mooi het leven in. Het zijn dus 30 reenactors.
5: Ja,
4: en dat zijn, dan twee verschillende groepen, als ik het goed begrijp.
6: De binnen. Ja, als zo. Er is de Monetari Dorestati. En die beeld je echt die Ire Mitschiewske Friese geschiedenis uit.
4: Ja.
6: Ja, dan hè, Lisbeth, die zei het net ook al, maar dat is ook Novum Militis Francorum.
4: Ja.
6: En die zet dan ook meer die Frankische. Cultuurdel.
4: Ja.
6: En dat is dan, denk dan ek on Karel de Grutte.
4: Ja. Ja,
6: want die was Bigelieks, Frankisch. Ja. Dat is wel een iets oren cultuur dan die Imis Ierse Friese cultuur.
5: Waren het ook eigenlijk de buren van de Friesen.
6: Ja.
5: Daar hebben we het eigenlijk al.
6: Ja,
4: En
6: die veroverden, om het zo te zeggen, dan ek die Friese. Dus dat is ek wel een deel van die Imis Ierse Friese geschiedenis.
4: Ja. En dan binnen dus 30 mensen die dat al je uitbeelden.
6: Ja.
5: Ja. Naast deze twee groepen, moeten we niet vergeten zeggen, zijn er ook nog een
6: soort individuen.
5: Aantal individuen die niet bij een bepaalde groep
4: horen. Nee, precies. Eigenlijk is het één groot festival. Je stapt het jaar 800 binnen. En het begint zaterdag
5: om 11 uur.
4: Om 11 uur.
5: Ja.
4: En eigenlijk kun je de hele dag gewoon teruggaan in de tijd.
5: Ja.
6: En ek misschien ek nog wel nieuwsgierig om te sissen. Dat is dat er ek iemand uit Amerika hier en dan naar Hegebeintum taak komt. Om ek deel te nemen aan het Friese weekend.
4: Oh, als gast.
6: Ja, ik als deelnemer.
4: Ah, als deelnemer. Een collega van Jemijn.
6: En
4: hoe komt hij uit Amerika dan in Hegebeint?
6: Ja, uit die interesse ek van dus hier miskuus Friese. Ja.
4: Die had je hem gewoon bellen. Die zei, hey, ik ben in Amerika, ik ben heel leuk om mij te doen aan mijn Friese weekend.
6: Ja.
4: En die wordt dus nou ek reenacten.
6: Ja.
4: Wat grappig.
6: Ja,
4: dus eigenlijk wordt het netwerk steeds grutter.
6: Ja.
4: En is dit de eerste keer dat je een Sangrut evenement organiseert in Hegebeint?
5: Wel met echte reenactors. We hebben verleden jaar wel eerder op dezelfde plek Nationaal Archeologiedagen gedaan. Alleen dat was destijds toen met de boogschietvereniging van Burdaert en met de zwaardvechtvereniging van Leeuwarden.
4: Ja.
5: Dus dat was een beetje een voorproefje dat we het op deze manier doen met zo'n grote groep. Dat is voor het eerst.
4: Wat leuk. En hoeveel bezoekers verwachten jullie? Of kun je dat niet?
5: Heel lastig. Het gaat ook heel erg van het weer afhangen. Ja. Interesse van mensen, wat er verder nog te doen is.
4: Ja.
5: Dus,
4: nou, het klinkt in ieder geval heel mooi, heel interessant. Ik ga zeker komen. Het is zaterdag 26 september, zondag 27 september van 11 tot 5 ja. In Hegebeintum bij het Kennis- en Informatiecentrum.
5: Ja, bij het Kennis- en Informatiecentrum kun je de kaartjes halen.
4: Je kunt gewoon bij de toegang komen, een kaartje halen en dan loop je zo
5: het terrein op
4: en dan waai je in een andere wereld. Ja. Heel erg veel succes. Is het nog een drukke week in voorbereiding of is alles wel een beetje klaar?
5: Nou, voor mijn gevoel staat het meestal op de rit. Goed, en dan wil ik nog wel even bij zeggen dat we heel veel hulp van onze buren in Hegebeintum hebben gekregen. Ja. Het zijn allemaal mensen die helpen met materiaal en met middelen. En dat is heel erg... fantastisch.
4: Wat leuk.
5: Waarvoor dank. Ja.
4: Hartstikke goed. Heel veel succes. En fijn weekend.
5: Dankjewel.
6: Dank wel.
4: Dank je voor je komst.
6: Goed, graag doen.
4: Dan ben we nu aan het eindkamer van een weekend nieuwsshow. Het wien twee mooie oren. Mijn Wieger en mijn Jaap. En wij wensen je een heel fijn weekend. En graag tot volgende weekend.
2: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Hij is turbo, hè?
12: Hij is toch turbo, hè? Net?
11: Nou, even serieus. Alle hier

0: Max voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max voordeel in Den Bosch.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: 5 jaar garantie. 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternijtjerk.
10: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsjen.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
15: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, moet je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
17: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
0: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roemwijs Sport.
2: Ja, welkom bij Roemwijs Sport op sneur 19 september. En natuurlijk hebben we weer nieuwe weken, nieuwe wedstrijden en van alles. Maar we beginnen eerst natuurlijk op te nemen welke wedstrijd. Dat zie ik nog even doen. We zijn hier bij de wedstrijden. Srunsterveen, Broekster Boys, de eerste klasse. Daar doet Johannes Douwe verslag van. We zijn ook in de derde klasse bij Riepsjerk Friesloon. Jelle van der Waal is daar voor u zo aanwezig. En in de derde klasse C bij de Westerrijn op einde en dat door Lambert Brouwer. Dan hebben we ook nog in de vierde klasse C Wiegelshalm Dokkum met Bauke Bosma. En we reizen ook al naar Fiat Alliance en daar is Meent Lisinga. Nou, mijn naam is Ronnie de Wit en wij doen aan zijn Aalveenstra is mijn sidekick. En we draaien nu eerst even een plaat.
1: Dit is Roemwijs Sport.
0: Mij Ronnie de Wit.
1: Dit is Roemwijs Sport.
0: Mij Aalveenstra.

0: Ja, en dan gaan we voort terug naar onze live wedstrijd. Wat ik krijg al zei, bij de volgende wedstrijd, die krijgt al je rol opneemt. En wij gaan nu eerst naar onze verslagjouwer, Meent Liesinga. En die is bij de wedstrijd Fiat Chin the Lions. Meent.
1: Ja, goeiemiddag hem daar in de studio en alle harkes van de radio. Ja, de vierde klasse C, Fiat Lions 66, die doet op het programma op Sportpark Treffenseeg. Fiat, vorig jaar met een Houdini-act wat nederig wie om werd dit seizoen in de vierde klasse uit te komen. De allerbeslissende promotiedegradatie zet het in TFC, TFS Utrechtse Comedy, werd met 2-0 won. En na een ruststand van 2-0 achterstand won ze alsnog in de 90ste minuut en de 94ste minuut 4-2. En ze bleven ze in dit seizoen toch in de vierde klasse. Dit jaar onder leiding van een nieuwe trainer, Anne-Jan Tijdsma, afkomstig uit Arnhem. Zelf ook voetballen bij Arnhem en hij is hier uitstekend begonnen, want ze hadden nog geen enkele wedstrijd verlend. Zelf met in de voorbereiding, de oefenwedstrijden, alle bekerwedstrijden werden won. Dus de bekerwedstrijd, ja, daar ben ze zelfs een roende vierde mee, waarop ze zondag in oktober no Drachtster Boys wacht. Dus vorige week de competitie start, Simberdaad, en daar won ze ook maar in het rijden. Ze ben ze dus uitstekend begonnen om dit seizoen. Dan naar de tegenstander van familie, Lions 66 heen. Een vereniging die dit jaar 60 jaar besteedt, speelde eind vorig jaar in de nijcompetitie voor promotie naar de derde klasse. Helaas verliezen ze deze wedstrijd van Delfsterhuizen maar 1-0, zodat ze dit jaar ook weer in de vierde klasse uitkomen. Ek, Lions had de bekerpoolfase overleefd en daar die mij nu op zondag in oktober zijn voetbalclub Trien Waarden om de bak. En de competitie zijn vorige week, daar wie een klinkende 0-0 overwinning zien Marm. En dan ben zij dus ook de eerste koprenner in deze vierde klasse C. Maar als ze dat vermidden na deze wedstrijd nog binnen, dat zullen we dus rond de klok van 4 uur. En we zullen hier al je beleven op Sparpark Treffenseeg in Driesen. En dan gaan we voortmatron naar de opstellingen. Fiat, daar zit op een goal Jan van Meekeren, Thomas Ludema, Roy de Roos, Hein Visser, Sake Dijkstra, Jelmer Roodhart, Sietse Pieter Bielsma, Jacob Boersma, Erik van der Veen, Lewis Kaasma en Andries Venema. Dat zijn de alven die het van Fiat Dwammatten vermijden. Lion ZZ in Oer, Ashley Birkenholz, Gillion Dijkstra, Mustafa Elmarini, Ronnie Gansevoort, Dinant Laurens, Robin van der Meulen, Luc Stillebroer, Mika Somoru, Rutger Terpstra, Jarno Lavense en Nigel Hoof. Ja, dat zijn de halve spelers en dat zijn 22 namen en de wedstrijd is dit onder leiding van scheidsrechter Van Tuin. Het veld leidt er prachtig bij, het is nog droeg. Op de droeg horen, weten we net, dat zullen we al je beleven vanmiddag hier in Driesen.
0: Oké, nou, dat jij we dus al hier van Meent Liesinga de wedstrijd Fiat Chin the Lions. En nou ja, we gaan ervan uit dat een leuke wedstrijd wordt. Dan gaan we even verder op hier, net zo vier wij van de studio. Daar is Lammert Brouwer en hier bij de wedstrijd, even zien, jawel, Westerijn Chin op Ende. Lammert Brouwer.
2: Goeiemiddag Harkes, goeiemiddag collega's daar in de studio. Inderdaad, zoals zei het, een paar honderd meter van de studio. Op Sportpark de Weekend werk ik vanmiddag op de hechthouder zelf van de ontwikkelingen. In de wedstrijd in de derde klasse zee tussen de Westerijn en Opende. We trainen nog altijd onder, training van, onder de trainer Pieter Santoma. In Opende is dat Dirk Pieter Boersma. Hij is de opvolger van Albert Wimmega, die had vier hier bij... Dat zal de Opende trainer was, is nu trainer van bij Trien Waarden. Nou, Dirk Pieter Boersma had een sabbatical hier gewoon, hij had er niet tussenuit geweest. Maar daarvoor weer de vijf seizoenen stierde dus aan het roer bij Sportclub Twiesel. De bestrijding kent nog net een flitsende start van het

0: seizoen, want in de oefenwedstrijd werd onregelmatig geweest op Dokkum en Friese Boys, maar spelen gelijk tegen Alouwers en verliest tegen Droge Ham. Dat gebeurde op het Lauwers Metro, Alouwers Oogtoernooi. En in de beker verleer met ook twee keer van Noord-Bergen weer thuis met 2-4 en uit van Leeuwardia met 2-1. Het was de laatste wedstrijd in de poolvorm om de beker van Faruut met 4-4. Oor in de zaterdag spelen we dus de eerste competitiewedstrijd uit zijn ONR uit Roden. Op zich een knappe prestatie, wanneer dat, ja, je weet dat ze dus op een gegeven moment in de eerste helft met 3-0 achter staan. En na de rust ook nog met 4-1 achter kwamen. We kwamen heel goed bij waarom, want het was uiteindelijk 4-4. En dat weer toch op zich weer een knappe prestatie. Op einde starten dit seizoen iets beter. 6 oefenwedstrijden hielden dus op het programma weer van 4 keer wedstrijden die omzet waren in winst. 1 keer spelen met gelijk en 1 keer verleden met een open potje. In de beker, daar zitten ze mij in de beker met ASC en Harkema op einde. En Harkemase Boys. Nou, het bij ASC en Harkema op einde. Die wedstrijd die waren bij de won, maar van Harkemase Boys, het tweede dus van Harkemase Boys, daar verleden we van en die waren poolwinnaar. Nou, op einde spelen de oor in de wedstrijd zijn Oosterwolde. Nou, een Oosterwolde, ja, dat had vorig jaar ook heel lang mee, die een om dat kampioenschap in de terreurklasse krijgt als op einde mij, Kolm en Bekwik. Nou, die wedstrijd die kende dus ook een rommelige fase, want in die wedstrijd had op einde 3 keer op achterstand staan en de laatste keer waren 3-4. Men kwam toen ook nog met Sien Wonderstemmen, daar waren hij een uitstuurd, Niels de Jong in de 64e minuut. En we kwamen dus met Sien Wonder uiteindelijk nog weer op het gelijke zegte met Oosterwolde. Dus op zich weer dat een knappe prestatie. De horen in het seizoen verleerden we streng met 0-2 en 3-0 van ditzelfde op einde. De scheidsrechter van deze wedstrijd, de heer Wiersman, hij komt van Grutte Gost. Dan zie ik hem even de 22 namen even, Jan, van degene die je vanmiddag in deze wedstrijd beginnen. Eerst die van de thuisclub, die staat op de goal, Jort Wagenaar en de veldspelers Heiko Visser, Jordi Vaats, Pier Santema, Bram de Jong, Leroy Sletering, Nick de Graaf, Justin Sletering, Niels de Jong, Patrick Juri Elzinga en Sven Rosema. Dat ben eerst alle woorden bij de thuisclub. Dan ging ik naar de andere kant. Er staat op de goal Jordi Hoeksma, Richard Borger, Erwin Henstra, Sietse Roelof van Doezem, Sibren van der Veen, Simon Cuperes, Godwin Westerhof, Jarno Westerhof, Maurice Posma, Jordi Ivan Zwieringa en Arnold Oosterbaan. Jelbe Treen, dan gaan we je los op Sportpark de Wieken. In de wedstrijd, de wedstrijd zijn opende.
1: Oké, okay, nou, dat hebben we dus alle keer van Lammert Brouwer. Dat zijn alle keer mooie wedstrijden deze weken. Dus, nou ja, dan gaan we voort verder. We gaan naar het Sluisterveenta. Want daar is bij de wedstrijd van de eerste klas, is er Johannes Douma. Johannes.
2: Goedemiddag Ronnie. Inderdaad Ronnie. Kretelsijs hier op Sportpark De Ketting in Susterveen. In de eerste klasse H ik een prachtige wedstrijd. Op voorhand te meestal. Dat dat nog wat wordt, dat maar we zeven straks zien. Maar de wedstrijd tussen FC Susterveen en Broekster Boys. Nou, Susterveen vorige week 0-0 in de uitwedstrijd. Tien promovenders Workum. Waar met name de keeper van Workum, dat wie oud keeper van Cambuur, Brett Minema, een sta in de weg weer. Want mijn prima reddingen houden de nul, terwijl Susterveen een paar hele goede mogelijkheden kreeg. Nou, Broekster Boys, vorige week vrij oor, trok dat tegenstander Jernveense Boys een afkoelingsperiode kregen had van 2 weken. En want daar waren wat schermutselingen in de bekerwedstrijd Sien Drachtster Boys. Die wedstrijd, wie een speler van Jernveense Boys, die wat onregelmatigheden die Sien die grensrechter. En ik heb correct dat er 10 wedstrijden schorsing kregen had. Jernveense Boys, een afkoelingsperiode dus, die komen dit weekend ik nog net in het veld. Nou, dat ging vorige week dus ten koste van Broekster Boys. Broekster Boys en Susterveen ben allebei de trog in de beker. Het eerstvolgende tegenstander voor Broekster Boys is een uitwedstrijd tegen IVC. En Susterveen moet het opnemen tegen Houlerwijk. Nou, zat je hem wel weten, vorig jaar Broekster Boys krijgt net promoveerd naar die vierde divisie. En Susterveen had zich handhaafd door middel van penalties tegen Gorecht. Nou, Broekse Boys had nog een beetje een terugslag gekregen van die wedstrijd. Want Piet Wessel Dijkstra kreeg in die wedstrijd nog een kaart. Zadwaand is er juist skorst in deze toch wel hele belangrijke wedstrijd van Broekse Boys. Zien. Sir Husterveen. Husterveen dat zien, mist hun spits Albert Nijboer. Die is vorige week geblesseerd. Uitvallen. Scheidsrechter vermidden, dat is de heer Zeeman. We hadden hier een arbitraal trio. Dus dat is wel een heel mooi voor zo'n belangrijke wedstrijd. De opstellingen. Sir Husterveen, Hazo op de goal. Vincent van der Veen. Mike Newman. Raoul Dijkstra. Heiko Atsma. Rink Bauma. Rick Nicolai. Mark Jager. Wessel de Vries. Erwin Tabak, Wibo van der Werf en Frank van der Werf. Trainer is dit seizoen voor het eerst Daniel Smit. Voor Broekse Boys de volgende overnamen. Riemer Hoekster op de goal, Vierder in het veld, Niels Westerlaan, Riemer Doornbos, Jos Regnerus, Bouke Jan Dauma, Vincent Hoekstra, Lennart Kooistra, Frits Dantuma, Jacob Weidenaar, Jan Tijdsma en Hedgar Hoekstra. Nou, trainer hier is de welbekende heer Jan Bruin. Wie start hier eens even zien over een dik kwartier.
1: Oké, nou, dat jij we dus al een keer van Johannes Dauma over de wedstrijd Sir Husterveen en Broekster Boys. Nou, dat zal vast een mooie wedstrijd worden, want ja, er zijn twee regenploegen, het zien een ander. Dan gaan we naar de derde klasse B en daar is Jelle van der Wal en hij is bij de wedstrijd Riepertjerk, het zien Friesloon. Jelle van der Wal.
3: Goedemiddag, harkers en collega's in de studio. Ik ben van de midden op het sportpark het Protosnest in Riepertjerk, dat thuisclub Riepertjerk het opneemt in LVV Friesland uit Ljouwt. Riepertjerk komt dit seizoen uit in de derde klasse B, een competitie met onder andere drie clubs uit Ljouwt. Verleden seizoen wist Riepertjerk in mij een ziende plak streekrecht te handhaven in de derde klasse Q. In de zin nam de ploeg afscheid van een aantal belangrijke spelers. Een van de wichtigste namen die stappen wie het clubtopscorer Robert van der Laan. Zijn vertrek is een gevoelig verlies voor de ploeg van trainer Anton van Zwol. De competitiestart wie voor Riepertjerk net zo best. Verleden weken moest de ploeg op visite bij een andere Ljouwerts tegenstander, Ljouwerts Zweltjes. Die wedstrijd ging met 4-0 verlen. Bij een 2-0 achterstaan kregen Jeroen IJsselmuiden een rode kaart. Werd terug Riepertjerk met Zierman verder moest. Jouw dus op een ei een Ljouwter tegenstander, want LVV Friesland komt op bezitte. De Snijsclub is terug de inviering van het weekendvoetbal dit seizoen in de derde klasse B te lanen kwam. De Satriërs en Snijsclubs binnen derby binnen waren indield. Dat betekent ook dat de clubs dit net principieel onder Satriërs vast houden, ze nu en dan op Snijn in actie komen matten. Friesland had hem deze zomer flink versterken en wist een soort nieuwe spelers binnen te halen. Een van de bekendste namen is Bob Schepers, de oudspeler van Cambuur, die tegeren met Niels Nadorp en keeper Kevin Wilpstra oerkamen van Blauw-Wit 34. Bob Schepers zal van de midden overigens net in actie komen, hier is door de rare green en kan daarom net spelen. Friesland had duidelijk ambities en lid dat leert dat verwinnen Wieke Exjen. In de Ljouwter derby in Leeuwardia waard mij 2-1 woon. Ek midweeks weer succes. Op neutraal terrein waard Geel Wiet in de beker mij 4-0 verslijn. Een beslissingswedstrijd in Belsum om terug te bekeren. En Geel Wiet is een bekende tegenstander, want ek zij komen uit in de derde klasse B. Kwaad zijn, Riepertjerk wacht het juist een zwere pot. Friesland komt mij vertrouwen naar Riepertjerk, maar de thuisploeg zal er alles aan doen willen om de punten op het Protosnest te houden. Of dat slagert zullen we van een beetje zien. Dan ga ik nu even oer naar de opstelling van beide ploegen. Allereerst de opstelling van Riepertjerk. Zij beginnen met Redmer Jorna op een goal. Verdere fieldspelers binnen Klaas-Jan Steekstra, Aldert Smit, David Spoelstra, Marco Vries, Jesper de Groot, Victor van der Wetering, Johannes Meijer, Tom Stielstra, Diederik Andringa en Jordi van der Woude. Trainer is dus Anton van Zwol. Dan de opstelling van Friesland. Zij beginnen met Kevin Wilpstra op een goal, Mark de Puizelare, Tom van der Meer, Lester Kors, Thomas Kingma, Brendan Bosma, Arjen Boonstra, Floris Boonstra, Bas Koestra, Patrick Klunder en Ronan Meijer. Trainer bij Friesland is Johan Sietsma. De scheidsrechter van de media is de heer E. Draaier. Beide ploegen zijn nog volop in de warming-up. Het veld leidt er redelijk bij. Dat is goed onderhouden. En om jelwe trainen trappen we hier aan. Dus graag tot straks.
1: Oké, nou dat hebben we dus al een keer van ons verslag. Jelle van der Walde, wat er daar op het Protersnest gebeurt. Dan hebben we nog in je wedstrijd. Waar we live bij binnen. Ik zal even zien, want ik ga de telefoon op het papier te lezen. Want ik moet het allemaal goed leiden. Dat is in de vierde klasse C. En daar is Bauke Bosma aanreiziger Nijholm voor die wedstrijd die daar spelen wordt, Wikkelshalm in Dokkum. Bauke Bosma.
4: Ja, goeie media vanuit bruisend hart in Halm, Wikkelshalm en Dokkum. Ja, beide begonnen goed aan dit seizoen. Wikkelshalm, dat won de eerste wedstrijd verleden week. Maar 1-2, misschien wel een beetje verrassend bij Belsum. Doelpunt van Bas de Groot en Jelmer Niels Heins. En hij in de selectie van Wikkelshalm dit jaar binnen Hersel Kingma. Hij komt van Wardy. Dan ben ik nog twee spelers die komen van van Stiens 2. Daan Achterberg en Sam Schumacher. Beide in de basis. En Douwe Tiere Anema. Hij komt van Cambuur Jeugd. Maar de wichtigste man die waarom kwam is Erik Niemarkt. Hij had een eer naar Stiens West. 31 jaar. Vlieden hier 4 goals maken bij Stiens. Maar daarvoor 12 seizoen al actief bij Wikkelshalm. In het eerste 68 doelpunten voor Halmers. Nou, daar wordt wel wat van verwachten van deze jongen. Wikkelshalm voetbalde vlieden hier een kleurloos seizoen. In de vierde klasse B eindigde Krek Boppen de Nijcompetitiestreep. Jochen de Waardse. 21 nu 20 wedstrijden, dus dat maakt beter dit hier. En Dokkum, dat won de eerste competitiewedstrijd. Ek 6-0, tegen het zwakke SSS 68 uit Marsum. De Dokkumers draaiden een knap seizoen verleden hier in de vierde klasse C, maar ek de seizoen daarvoor. Het resulteerde in dat vierde plak, maar ze willen graag omheeg. Dokkum doet die nijcompetitie, maar het slagen uiteindelijk krijgt wen het, want de finale wordt in die nijcompetitie met 12 jaar verlen van Mark Nessen. Jan Hankel is voor de tredde hier de trainer van Wikkelshalm en Wiebo de Brouwer is dat voor het tredde hier bij de Dokkumers. En wel aardig in het seizoen 2016 spelen deze ploegen in de competitie. Deze maand precies zien jullie in competitieverband. Doe in de tredde klasse B. 1-2 waard het doe voor de Dokkumers, maar het weer wel het seizoen waarin Wikkelshalm promoveren naar de tweede klasse. Twee seizoenen houden ze daar vol en die trainer van Wikkelshalm doe, dat is de trainer van Dokkum nou, Wiebo de Brouwer. Twee seizoen in die tweede klasse houden ze het vol. Toen een jaar of 5 nog in het tredde. En de laatste 3 jaar dus in die vierde klasse. En iedere keer een beetje minder. Dus ze willen graag de wei omheen wervinden. We gaan naar de opstellingen van de beide ploegen. Bij Wikkelshalm staat in de goal Tijmen Sjoerd van der Werf. Jedderveldspelers Jesse Leenburg, Sido Polet, Hessel Kingma, Karsten Alkema, Erik Niemarkt, Douwe Tiere Anema, Bas de Groot, Sander Prins, Daan Achterberg en Sam Schumacher. Bij Dokkum staat Justin Silstra in de goal. En de vierde veldspelers binnen Tenny Anastasia, Giomar Anastasia, Stijn Hamstra. Hij komt uit Grijns bij een ploegwij. Nick de Bruin, Ismael Dahir, Dirk van der Veen, Jesse Jan Hoekstra, Sander van der Ploeg, Omer Dahir en William Bakker. 22 spelers straks in het veld. En dat lijkt me heel logisch. En die doggen dat onder leiding van scheidsrechter Remco Hamstra uit Sarhisterveen. De laatste spelers van Wikkelshalm rennen nu naar de kleibox. En dan is het veld leeg en kunnen wij er eerst beginnen.
1: Oké, nou dat jij we dus ook al een keer van Bauke Bosma. Die is bij de wedstrijd Wikkelshalm Dokkum. En jij met alles van. Dan gaan we nu even naar Aale Veenstra. Want je Aale Veenstra, die weet natuurlijk alle oren regenwedstrijden. We hebben natuurlijk net bij wijze kind. Maar dat zullen we hem nu even vertellen.
5: Ja.
1: Alle.
5: Ja, hoort dan hier weer heel volle verslag jouw samen. Dat is ook heel.
1: Nee, dat wordt hem net.
5: Nee, dat wordt hem net. Maar ik zal de oren regio wedstrijden even opnemen. Dat is uit de landelijke tredde divisie. Speelt het SVZW tegen Harkemase Boys. Die wedstrijd begint om 11:45. Kwartier vertreden bedoel ik. Dan hebben we uit eerste klasse H. Velocitas zien Boetenpost. Wedstrijd begint om 3 uur. Dan de tweede klasse O. Goorrecht zien Kalm. Wedstrijd begint ook om 3 uur. Tweede klasse N. C. Robben zien Huddegriep. Wedstrijd begint ook om 3 uur. En dan hebben we nog een wedstrijd. En die wedstrijd begint om 6 uur. Dat is LSC Sneek zien Burgum. Dan de derde klasse B. Daar hebben we dat is 6 Bierum. Dat is, die wedstrijd is om 12 uur begonnen. Dat is AFC. Sint-Giel-Wit, het wedstrijd 12 uur op gang, is de tussenstand 1-0 daar. En Minnes Geert, Sint-Trien Waarden, ook uit dezelfde klasse. Dan haag ik uit de derde klasse C. Niekerk zien Noord-Burgum en Oosterwolde zien Bekwiek Dokkum. Dan de vierde klasse C. Marm zien Oude Siel. SSS 68 zien Berdaad. Anjem zien VNV 68 Griep. Friese Boys zien Belsum. Dan de laatste klasse, of de vierde klasse bedoel ik D. Zien Rattenvallen zien Koster Tillen. Eerste Mar zien Lauwers. Twizel zien OMB. Harkem op Eende zien Borenburgum. En AAC 24 zien Droegeham. Dan de laatste klasse, de vijfde klasse C. Daar zitten al hier regioploegen in. De Waarden zien Oostergo. Zwaard VVT. VCR zien Vinwaarden. Trienwaarden zien Blaja. WTOC zien GSVV. Holwert zien Jistrum. En de laatste wedstrijd is daar in die klasse. Raptor Boys zien Samar. En die wedstrijd begint om kwartier uur trainen.

0: Ja, dat wint de Village People uit Amerika wij mij het nummer in de Navy. Nou ja, clear uit de Navy, ja, het misschien wel erop. Maar wij gaan verder natuurlijk met onze voetbalwedstrijden. En dan beginnen wij in Sruisterveen bij Johannes Dalma.
1: Wedstrijd nou nog net begonnen is. De spelers komen correct op veld. Scheidsrechter Niels Zeeman, meisien arbitraal trio Lammert de Graaf en Klaas Hofstede. Die had de spelers wat let uit de kleedbox halen. Sistien wel opstelt nog, de wie met de pupil van de week hebben nog. Dus dat doet je nog wel even 1 of 2 minuten.
0: Oké, nou dan gaan we verder naar Jelle van der Wal. Hoop ik dat ze daar al los bent.
2: Nee, ze ben je echt nog net los. Ze houden gewoon nog even een handje. En dan gaan we natuurlijk ook de spelers van de week nog. Maar ja, Riepsjer die kende een moeizame voorbereiding. Ze wisten de bekerwedstrijd net te winnen. Er weer een nederlaag, Sint-Droegenham en Sint-Trienwaarden, de competitie genoot. En slechts een leek spultje zien kort vertillen, 0-0. En ja, Friesland die mist toch de nodige spelers. Hij heel veel spelers onlutsen dit seizoen. Een protte, ja, protte naaie jongens. Maar daar missen ik een x-aantal van. Onder andere dus Bob Skeepers, een van de bekendste nam. Maar ja, ze staan ook klaar, dus ik hoop dat ze losgaan. Maar het is nog even een handje schudden, de tas, de speler van de week. Dus het kan nog een paar minuutjes door je. Dus tot straks.
0: Oké, nou ja, dan hopen we dat ze bij die al los zijn. Of ik nog net?
3: Inderdaad, ja, we zitten al in de 4e minuut hier van deze wedstrijd. En de eerste kans, mogelijkheid, had ik al zien aan de kant van de wedstrijd in deze beginfase. Op de achterkant werd Leroy Sletering die het aan de diepte zocht. Krijgt van de achterlijn Koeder die bal voorlopen en weer Nick de Graaf die score inzetten. Maar die bal die was blokt en die bal die ging neist op de eerste. Wat overbleef weer een hoekskop. Maar uiteindelijk de tussenkop die weer uiteindelijk in het begin van deze wedstrijd al vrij dicht bij de eerperingstreffer hier in Sportpark de Wieken. Xavier is net kan. De ploegen die ben dus nowhere volledig dus in deze wedstrijd kamer. De tussenkop die er weer in bal bezet. Bal in de diepte houdt. En dat, die wordt onderschept door een van die verdedigers daarvan opende. En dan gaat dat verhaal dus net terug. Het is hier dus nee. In de 5e minuut zetten we inmiddels nog altijd 0-0.
0: Oké, nou dan gaan we naar Bauke Bosma.
4: Ja, scheidsrechter Remco Harmstra had de wedstrijd krek een hele minuut lean ingang zetten. De pupil van de week had nog even zijn goaltje maken. Maar ja, dan pak ik even de bekeruitslagen erbij. Want Wiekelshalm, die is al uit de beker. Die verleren alle bekerwedstrijden. Onder andere de derby tussen Marum 0-2 was dat. En Dokkum is terug in de beker, in de pool. Maar Dokkum, Angem en Rob de Boys en Ternaat wonen ze alweer een keer van elkaar. Dokkum, Angem, Rob de Boys, al je 6 punten. Maar het doelsaldo van Dokkum weer +8 en dat weer het beste. Zij trog in de beker. Op zondag in oktober speel je zij in de eerste knock-out ronde. Sjen HJSC Uthommetje riep. En dan zorg ik even dat de eerste onval van Dokkum is. De voorzet is van William Bakker, maar die kan voortwerken voor terug in van Wiekelshalm. Dan is het Dokkum dat balbezit hoort. Een schot. Nou van nou 16 meter dat kraakt wordt. En dan kan Wiekelshalm moeizaam uitverdedigen in die eerste minuut. Sjen Dokkum. Nou komt die bal weg voor en een kopbaltje van Dokkum. De eerste aanvallende intenties binnen van Dokkum. De kopbal van Sander van der Ploeg gaat weer krachteloos. Gaat een meter kan eerst 0-0 nog. Hier naar je oren minuut voetbal.
0: Oké, nou dat houden we dus echt in de gaten. En dan gaan we naar uw laatste wedstrijd in de 4e klasse C. Fiat Tien Lions. Meent Lezinga.
5: Ja, we zijn hier echt los. We zitten inmiddels in de 4e minuut. Lions wat toch wat verzwart probeert op te bouwen. En het had een licht overwicht op dit moment. Had ik al een kans doen, maar die was goed. Trok de keeper uit de goal houden. Dus de stand is nog steeds 0-0. 4 minuten voetballen.

0: Joey Dicer, 100 years. Nou, voordat we naar de volgende wedstrijd gaan, is het Aale Veenstra. Die gist nog krijgt wat te melden naar Aale.
1: Ja, uit de derde klasse C, daar is Noord-Burgum op 0-1 kwam tegen Niekerk. Doelpunt te maken Jacob Posma in de vijfde minuut.
0: Nog maar te zien. Ja. Dus Noord-Burgum doet goede zaken. Dan gaan wij naar onze wedstrijd en we gaan naar Johannes Thalma.
2: Wie ben je nou vier minuten onderwijs, Ronnie? Het is wat altijd in het begin. Het meeste balbezit is op dit moment nog voor de Broekster Boys. Nou, het een heel mooi affiche, wat ze strakjes ook al zijn natuurlijk, tussen Broekster Boys en Sir Husterveen. Zie haar op het Lausmeertoernooi in Kolm, had ze al tien maar oefenen. Toen weer Broekster Boys de sterkste, die won mij 2-0 van Sir Husterveen. Nou, dat er de verhoudingen binnen, dat ze even juist ik afwachtje hadden. Er is nog net zo volle gebeurd hier. Nou, aan de linkerkant is het Broekster Boys die trok wordt, maar er zit al een verdediging van Susterveen zit ertussen. 4 minuten onderwijs, nog 0-0.
0: Oké, dan gaan we naar Jelle van der Wal.
3: Ik geef 4 minuten onderwijs, ik nog steeds 0-0. Het is nou Friesland uitkomen ken, maar dat is een makkelijke prooi voor Redmer Jorna. Hetzelfde Friesland wie in de 4e minuut even gevaarlijk. Ze kregen een vrije trap op een onaantrekkelijke positie. En die bal die werd naamd door Arjen Boonstra, maar uiteindelijk Giesin inzet nog roemnijst. Arjen Boonstra die herenigd is met zijn broer Floris. Beide hebben ze jarenlang bij Blauw-Wit-Schouw en Trigger voetballen. En nu zijn ze weer omkeerd op het oude nest en dus herenigd. En er zijn wel meer jongens die van hegere ploegen hier naar Friesland togen binnen. Van Louter Zweltjes, van Blauw-Wit. En ja, ze zijn flink versterkt. Dus Riep Tjerk dat tot nota aardig staan had. Een aantal leuke combinaties zijn liet, maar het leidde uiteindelijk tot niks. Nou, ik ben komen ze de voetbal goed uit op het middenveld. Wordt de bal naar de rechterkant aan. En even zien, had hij wat. Nee, die wil er even uit halen. En dan kan Riep Tjerk weer even op balbezit spelen. Vierde hichtepunt hebben we nog net zien na 6 minuten voetbal. Hè. Dus er staan nog altijd 0-0.
0: Dan gaan wij naar Lambert Brouwer.
4: Ja, want we zitten hier in de 12e minuut dat ik op het scorebord zit. En de stoon is hier 0-1. We gaan in de 8e minuut terug zitten van Doezem. Een vrije trap van de vierste kant. Waren er dus in het strafgebied leppelen. En die bal die ploft er uiteindelijk gewoon voor de voet van Sitsen van Doezem. Die hier dat zou, denk ik, net niet goed in de gaten. Maar toen die bal van de voeten kreeg en vrij van de keeperkamer stond, toen wist er wel wat er met de mooie schoot die bal zou binnen. Dat de weer de achterhoede van de wedstrijd absoluut net attent genoeg om dat gevaar eruit te halen. Niets krijgt en dat is 12 minuten waarom het Nick de Graaf een bal vrije trap van de vierste kant. En die zit die bal bij de linkervoet. Heel knap zit er die in. Die bal die eindigt op die peil. Die hier absoluut mee verzinnen, maar het gebeurde net. Het blootje dus wat dat betreft 0-1 in het voordeel van Opende.
0: Oké, nou ja, dan hopen we dat de wedstrijd zo gauw mogelijk wat waarom doet. Dan gaan we naar Bauke Bosma.
5: Jochen, een minuut, 0-0 is de stoornje nog. Het is Dokkum dat achterin een doeltrap nemen, maar een leuke ieperingsfase. En Iepen wedstrijd ontnota. Ja, dat leidt rond achter de verdediging van Wikkelshalm. Dat liet Dokkum krekkel een keer zien. Jesse Jan Hoekstra, die mooie omer daar hier, de diepte in stuts, mooie wipperke. Maar die kon krek net lekker meenemen. Zodat er een verdediger van Wikkelshalm die koer die bal nog verwerkje. En aan de andere kant een diepe bal op Erik Niemark die nam de bal op een 16 aan. Hij draaide een beetje nice in de rechtervoet. Skeer toe. Maar dan werd keeper Justin Zielstra die de krek nog een handje zien aankrijgen. En hem tot corner verwerkje. Nou, de wedstrijd is ontnota aardig in die evenwicht. Er komt nou een lange bal van Dokkum. Die wordt matig verwerkt. Achterin kent William Bakker er aan de linkerkant van terug. Met een iedere verdediger die daar weer bij kan. Kan Bakker hem wel voorzetten naar de richting de Tware Peel. Dan komt die bal voor, maar dan is er net een Dokkumer die bal pakt. En die bal waait in één keer voorlust. In één keer bevoerd door Dirk van der Veen. En die wordt verwerken daarachterin. Maar de skiertsjochter die zei Remco Hamstra. Er is een overtreding maken op een van de Halmers. En dat betekent dat die een vrije trap krijgen. En dat het hier nooit 10 minuten. Nou, dan zie ik even een keer de keeper zitten. Dat weet ik niet. Het lijkt wel dat er de hamstring heeft. De mat heeft een verzwaring in het veld. Komen, denk ik, maar uit 10 minuten is het hier nog 0-0.
0: Oké, dus die wedstrijd mag nog losbarsten. Dan gaan wij naar Meerdlezen, ja.
6: Ja, we zijn hier 12 minuten onderwijs hier op het sportpark Heeg Terp. En dat is hier in Driesem, Lions, wat toch de overhand neemt. Maar een goed combinatievoetbal, met name hoe de rochterkant van het veld gevaarlijk, zeer gevaarlijk wordt. De keeper van Driesem, van Fiat, die had al diverse malen toch redding brengen matten. En dat, ja... Hege bal had weinig zin op dit veld, want Wien had daar volledig de grip op. Dus Lions, wat ik via de groen goed combineert, weer over de rochterkant, nou weer een gevaarlijke bal. Neitzel die daar in naar de oren passeert in het strafkopgebied. En de keeper van via die brengt redding door middel van een corner. Dus we krijgen dan meteen een corner van de Lions. 13 minuten spelen, 0-0.
0: Oké, nou alles stek de hoorn op, dus dan is er ergens weer wat verwarren. Oh, net al.
1: Op verschillende velden wordt aardig gescoord, dus ik gewoon even een rondje. Derde klasse B, AFC Giel Wiet, derde de stand nog steeds 1-0. Dan ga ik naar de derde klasse C, Niekerkse Noord-Burgum, derde de stand nog 0-2. Mike Visser had daar de 0-2 op het boord zetten. Dan hebben we uit de vierde klasse C, SSS 68 Berdaad 0-1. Anjem zien VVV Griep 1-0. En dan de vierde klasse D, Twiesel zijn OMB 1-0. AC zijn Droegeham 0-1. En dan nu de vijfde klasse C, VCR Veenwaarden

0: 1983. Billy Joel, My Uptown Girl. Nou, wij gaan gauw naar de wedstrijden die we wel live bij binnen. Johannes Dauma.
1: Er werd in 11e minuut Broekse Boys op een 1-0 voorsprong komt. Het wie Edgar Hoekstra die mooi voortstutsen werd onder de achterkant. En mijn prima bal keeper Vincent Hoekstra eigenlijk kansloos liet. En dat is dan, ik just qua kansenverhouding, is het eigenlijk ik wel een terechte tussenstand. Want krijgt een minuutje daarvoor wie diezelfde Edgar Hoekstra die... een prima redding dwong toch voor de keeper van Susterveen, Vincent van der Veen. En nou even zien, vrije trap voor Broekse Boys, linkerkant. Die wordt, nou, oh, die wordt nog net, nou, maar even zien, scheidsrechter jouwt nog geen, de bal nog net vrij. Er komt een wissel op dit moment voor Susterveen al, want het is Erwin Tabak die eruit gaat. En voor hem in het veld komt Bart Pultrum, want Erwin is geblesseerd onder hamstring. Maar Wokkelt zei, het is eigenlijk wel een terechte tussenstand. Want Jan Tijdsema, ik al een keer een mogelijkheid. Dat is Scott Beland in de handen van keeper Vincent van der Veen. Dat je hoest je een liedse mogelijkheid voor Sir Husterveen. Het werd een markjager die voortzet worden. Maar dit jipt de bal. Daar weer iemand Hoekstra. Krijgt iets jij erbij. Vrije trap. Die wordt namens dus even zien. Aan de linkerkant. Iedereen in de 16. Bal wordt zo steeds heeg voorbracht. Maar daar wie het... de verdediger van Susterveen, die vrij makkelijk die bal verwerken kan. Nou, 7-7, 14 minuten ben weer onderwijs. En een terechte 0-1 voorsprong voor Broekster Boys.
0: Oké, nou ja, dan hopen dat Susterveen nou doe ik echt wel de vrom. Ja, dat zal Broekster Boys natuurlijk net hopen. Maar ja, voor de regenploeg is het altijd wel leuk. En voor uw verslag, ja, dat hebben natuurlijk meerdere doelpunten komen. Jelle van der Wal.
2: Hier hebben we een kwartier voetballen tussen Riepjerk en Friesland. Staan nog altijd 0-0. Het is wel Friesland met een licht overwicht. Ze kregen eigenlijk de betere kansen. Maar inmiddels is het ook Riepjerk dat wat gevaarlijker wordt. Via David Spoelstra werd er je voorzet. En dan kan keeper Kevin Wilpstra die bal voortstompen. Krijgt weer een aardige actie van Diederik Andringa tot bij de achterlijn. Maar hier werd op het laatste moment stuit door een verdediger van Friesland. Daarvoor weer het Friesland dat twee keer gevaarlijk weer, met name onder linkerkant via Bas Koetstra. Hij kwam er twee keer goed doorheen. De eerste keer weer in de 8e minuut, toen joeg de bal voor op Floris Boonstra die de bal in één keer op een pantoffel nam, maar die bal kreeg naast. Daarna weer het op een nieuw Bas Koetstra met de actie en toen weer het haast een eigen goal van Riep Tjerk, want de verdediger die rek hem dusdanig slecht dat de bal kreeg naast ging, maar dus goed voor Riep Tjerk. Het is nu Riepjerk dat wat meer de onval ziekert. Krijgt weer een corner. Nu is het Johannes Meijer onder de achterkant. Met inspelen op het middenveld. Combinatie wordt zacht. Tom Stielstra, de onvierder. Maar die rekent de bal kwijt. Dus ja, de wedstrijd is aardig in evenwicht. Maar de betere kansen dus voor Friesland ontnota. We gaan een standje minuten voetballen. En de stand is nog altijd 0-0.
0: Oh. Oké, okay, nou, daar is het dus nog 0-0. Daar is de wedstrijd net los. Maar wat ik correct krijg even een seintje. Dat bij Meerdlezinga de stand verloren is. Of net meer?
3: Ja, dat klopt helemaal. Het is Lions wat je de oerhand had. Maar Fiat wat er in een keer heel goed uitkomt. En echt de oorval uitstekend aanmaakt. Via de nummer... Ja, ik weet het noemen ze net meer. Maar het is in ieder geval Jacob Boersma. Die scoort je de 1-0 voor Fiat. En het is op het moment krijgt Lions weer een corner. Die nemen we even mee van de linkerkant. Hij wordt weer goed vastzet. Maar makkelijke prooi van de keeper van Fiat. En het is dus 1-0 na 21 minuten voetbal hier in Driesem.
0: Oké, Notje. Daar is de stand al verloren. Dat voorspelt natuurlijk een prutte. En hopelijk ook een prutte doelpunt. Dan gaan wij naar de wedstrijd daar. Lammert Brouwer.
4: 23e minuut bij weer aankomen in de wedstrijd tussen de wedstrijden en Open. De staan altijd nog 0-1. De wedstrijd had je wel de laatste periode toch wel licht een overwicht opbouwd in deze wedstrijd. Tempo in de wedstrijd is behoorlijk heeg van beide kanten. En dan gaat er natuurlijk in de combinatie, gaat er ook wel het wat mis. Nou, ik ben een bal vanuit die achterhoede bij van Justin Slatering. En de eerste die heb ik opgepakt worden door de keeper, Tjadi Hoeksma van Opende. Maar de wedstrijd werd vooral door de achterkant met Leroy Slatering. Dat is redelijk gevaarlijk hier op die kant. Maar goed, dan de afwerking, of tenminste in ieder geval die eindpas moet goed aankomen. Nou, dat ontbreekt nog tot nota. Maar het is de wedstrijd is zeer zeker het Oosienburg, want het is aan beide kanten wordt er heel knap voetballen. Maar nog altijd 0-1 in het voordeel van Opende.
0: Oké, okay, nou dan gaan wij naar Wiegelsalm. Het zien Dokkum. Nou ja, Dokkum wordt bestempeld hier van de favorieten van het kampioenschap. Lidse dat ik zie in Bougen.
5: Ja, het verschil is nog net zo groot, maar ik zeg, het is nog wel Dokkum wat in aanval is. Maar er wordt nu een training maken terug, Dirk van der Veen. En dat is dus een vrije trap voor Wickelsholm. Werd inmiddels, ja, die keeper, die Tijmen Sjoerd van der Werf, die is eruit gegaan. Blesseerd. Willem-Pieter Regneres, die is de invaller voor hem. En ik zei, het verschil tussen beide ploegen is nog net zo groot. Ik krijg een vrije trap, een meter of 20 over de middellijn van Wickelsholm. Waar snel noemt toch Erik Niemark in de diepte, Bas de Groot. Maar hij skeert krachteloos op de goal van Justin Zylstra, die hem makkelijk pakken kon. En aan de andere kant weer het oma daar hier de diepte in. Ja, en ik weet net hoe die hem oumaatje, hoe hij die had, maar de buitenkant van de voort geen beter kan eerst, maar geen beter, maar heel veel die er dat. En dat, ja, dat hier beter maakt. Maar dat gebeurt dus net. En dus bloedt het hier nog 0-0 in deze wedstrijd. Het verschil net heel groot is. Dokkum heeft iets meer balbezit, maar heel erg gevaarlijk is het nog net om beide kanten. 0-0 dus.
0: Oké, nou, dat wie alweer het eerste uur van Roemwijsport. Met een prutte, we zijn 4 vlijwedstrijden. En Sadim Heert had wat er al in de tussenstand van ben. Nou, wij gaan er nog even tussenuit voor een nice en reclame. En dan ben we straks weer vlug bij hem. Dus blijf hangen. Tot straks bij Roemwijsport.
6: Roemwijsport werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
7: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
8: Ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
7: Oef!
8: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
7: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
8: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
10: Fortibox.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Trommeestje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA plus een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
20: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
22: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
23: Ik vind het zo spannend.
24: Ik ga eens turbo en
23: heu. Ik is toch turbo en net?
22: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
4: Het is ineens per koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
7: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
9: Ah, goeie. Rijts hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: baarsmazitcomfort.nl.
9: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus, time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
16: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
15: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
17: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
18: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
17: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
17: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
22: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
24: En van speelgoed tot feestartikelen.
23: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
24: Max Voordeel in Den Bosch.
25: Roenwijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Ja, welkom bij het 12e uur Rondwijsport. En zodat je van nu bent binnen, gaan we even kwart bij de velden langs. Johannes Dauma.
1: Bij de stand na jelle uren nog steeds 0-1 is in het voordeel van Broekster Boys. Zusterveen komt wel iets voor om. Bets wat beter binnen is in de gele kaart. Daar hadden ze er al te waar van gescoord. 0-1.
0: Jelle van der Wal.
2: Na jelle uren voetballen is het nog steeds een 0-0. We hebben ook kans gezien aan beide kanten. Kans voor Tom Stielstra na een stekbal, maar keeper Kevin Wilpstra ziet er op tier B. En daarna een minuut later weer het aan de andere kant Friesland met een goede individuele actie van Arjen Boonstra. Maar sinds Scott Gier vol langs de goal. Dus bij een jaloere voetbal nog altijd 0-0.
0: Lange Brouwer.
3: In Olkamp in de 36e minuut nog altijd 0-1 in het voordeel van Opende. Nou al een schot van Opende op het goal van Jort Wagenaar, maar die kan hem oppakken. Maar de verstreemwien is correct heel dicht bij de gelijkmaker. Het wie Heiko Visser die het correct doorskert. Uit een corner die je vanuit de rechterkant naam waren. Maar daar kwam dus helemaal niks uit. De verstreem dringt wel aan. Is echt meteen zijn ook nog heel gevaarlijk. Maar krijgt in het laatste, het allerlaatste wat goed uitvoert worden. Maar dat is er nog net aan. Ik zit nu onder de paraplu. Het rent hier behoorlijk. Maar het zit hier nog altijd 0-1 in het voordeel van Opende.
0: Ja. Oké, dan gaan we naar Bouke Bosma.
4: Vrije trap voor Dokkum nou. Een meter of 18 voor de goal. Scott, ja, dat is een aardig Scott. En daar, het in de rebound gaat het erin. Doelpunt voor Dokkum in de 30e minuut. Ik gauw even net wie die makker had. Maar ik even zien wie makker de goal, meisje van Dokkum. Oh, maar daar hier makker de goal. De bal kwam voor de goal. De keeper die verwerkt hem slecht. En de rebound is dan voor Omer daar hier de 0 instiert. Terwijl de beste kans daarvoor voor Wiekelshalen wie een luie bal. Heel bij de helft van Dokkum kwam voor onder de achterkant. De kopbal weer van Sander Prins opbeloten. Erik Niemark de rebound. Maar die ging de goal. En zo stiert het hier na 31 minuten 0-1 voor Dokkum.
0: Sure, dat zijn de mooiste momenten. Live werd erbij bij een doelpunt. Medelezingen, hoe gaat het bij?
5: Ja, we zijn hier 34 minuten onderwijs. De stand is nog steeds 1-0 van Fiat. Lions wat een veldoverwicht had. Wat ik meerdere kansen krijg. Maar de keeper van Fiat, Jan van Meekeren, die hoort het goaltje skin. En hij is paraat. Hij is scherp, joh. Fiat, ja, het zakt in. Het probeert via de counter eruit te komen. De stand 1-0 in het voordeel van Fiat.
0: Oké, nou, dan ben je hem even op een hichte voor onze wedstrijd. En we draaien nu even een plaat.
6: Dit is Roemwij Sport.
7: Mij Ronnie de Wit.
6: Dit is Roemwij Sport.
7: Mij Alle Veenstra.

0: 1983, Billy Idol, My The Rebel Yell. Wij gaan, voordat wij even naar onze stand gaan van Aalen Veenstra, gaan we vlug even naar Struister Veen Broekster Boys, want daar de stand van oren, net die Hans.
1: Inderdaad, Ronnie. 26e minuut is Broekster Boys op een 0-2 voorsprong komen. Het wie Edgar Hoekstra die een prima bal op Vincent Hoekstra las. Die bal voel eigenlijk tussen de keeper en Vincent Hoekstra in. Keeper Vincent van de Veen Bleunsteen. En dat wie Vincent Hoekstra dat prima raakskeert. Zat waar anders dit na 26 minuten spelen 0-2 voor Broekster Boys.
0: Oké, okay, dat zijn goede zaken voor Broekster Boys. Natuurlijk voor Struister Veen wat minder, maar de Broek dat wel goede zaken. Wij gaan naar Aalen Veenstra, want ja, Aalen die...
2: Gewoon eerst nog maar in de Bouken.
0: Oh, we moeten eerst even naar Bouken, zou je denken. Dus dan gaan wij eerst even naar Bouken.
3: Ja, want je geeft het uit, want het is van 0-1 in 1 keer 0-3 worden voor Dokkum. Twee doelpunten van Sander van der Ploeg. De eerste weer een hele mooie aanval door de linkerkant met Dirk van der Veen. Een aantal acties, die een aantal schijnbewegingen. Hij behoudt het oorzocht, plaatste de bal op een sectie naar Sander van der Ploeg. Die maakt hem mouw, dat weer een 0-2. Ja, en nou ik werk knoeien achterin van Wiekelshalm. En de bal komt op een sectie bij Sander van der Ploeg. Die zit de keeper van de goal, die Meijerstuitje. En hij lapt de bal. Oerie keeper hinnen richting de goal. Via de onderkant van de lotte stuitte die bal in het dak van de goal. En dat is 0-3. En het is verschillen, want Dokkum is de betere ploeg in deze wedstrijd. Die maken de laatste 10 minuten het verschil. Ja, comfortabel nou. Want Dokkum, dat nou één bal bezit heeft, kan nou even de rust nemen vanzelf. Een hele comfortabele 0-3 vastsprong hier voor Dokkum bij Wiekelshalm.
0: Oké, okay, nou ja, het gaat nou snel, want er wordt nou oorals komen bij mijn lezing in de stand. Ik ben verhoor, of net meer?
4: Ja, klopt helemaal. Het wieuw de rochterkant Mustafa El Marini van Lions 66. Die zet de bal voor en Robin van der Meulen, ja, die kon simpel intikken. De keeper wie er echt kansloos op. 1-1 is de stand, na 42 minuten.
0: Oké, okay, nou, dat wie meer even verhoor. Ja, dan kan je natuurlijk Lambert Brouwer net achterblijven, wel Lambert.
5: Inderdaad, ik denk al wat, ik pak er meer nog even. Maar het is hier 1-1 man. En het is een paar minuten waarom in de 41ste minuut is dat gebeurd. Een hoekschop aan de kant van de bestrijding. Patrick Juri Elsga, die brengt die bal heel, heel scherp in vanuit die 4ste kant. Bij de linkervoer draait die bal naar binnen. Dan denk ik de graad, die hoeft er heel weinig onder te dwalen. Want die bal die valt hem op de hol en valt dan ik binnen. 1-1 steert het hier tussen de bestrijding en opende.
0: Sure, dat is het mooiste natuurlijk om voetbal en live voetbalwedstrijd. Want we binden dan wel eens even live bij. We houden natuurlijk alles bij. Krexus, Aalen Veenstra. Want die houdt de stand nek in mee. Aalen, wat is er al je verhoor op
6: de
0: veld?
6: Nou, de verhoor is afvallen. Ik kan het haast niet hierbij horen met schroeven. Maar ik gewoon even de eerste klasse H. Velocistatie in Boetenpost. 1-0. Dan de tweede klasse O. Goor rechts in Kalm 2-0. Dan de derde klasse B. AFC zijn Geelwit 2-0. En Manage Gatrin Worden 0-1. Dan ga ik naar de derde klasse C. Niekerk zien Noordburgum 1-3 en Oosterwolde zien Bekwik Dokkum 0-1. Dan uit de vierde klasse C. Marm zien Oude Siel 0-2. SSS 68 zien Berdaad 0-1. Ajem zien VNV 68 Griep nog steeds 1-0. Friese Boys zien Belsum 2-1. Dan de vierde klasse D. Daar hebben we Rattenvallen zien Koostertillen 1-0. Eerste Mar zien de Lauwers 1-1. Twizzelt zien OMB ook 1-1. En dan haak Gerden nog Droegeham, AC zien Droegeham 0-1. En dan wie ik nog aan scrollen in die vijfde klasse, want daar werd ook aardig scoort. Daar haak Zwaard zien VVT 1-0 daar nou. VCR zien Van Woden daar is nou 3-0. Dan haak WTOC zien GCV 4-1. En dan haak nog Holwert zien Jestrum 3-0. Dat winnen ze eerst al hier, Ronnie.
0: Nou, mijn zin, BMW alle keer op hechten. Dan gaan wij weer naar Struister Veen, Broekster Boys. Johannes Dauma.
1: Bij de stand nog steeds 0-2 in het voordeel is van Broekster Boys. Het is Struister Veen wat het wel bezieken. Nou ben ze onder de achterkant of erop Bart Pulterum. Maar die set was heel slecht voor. Bal weer heel makkelijk te onderscheppen. Toch een verdediger van Broekster Boys. En dat is eigenlijk wel wat kenmerkend voor Struister Veen. Af en toe heel slordig in de opbouw. En, maar dat komt ik mede toch wel terug Broekster Boys. Maar die zitten er echt bovenop. En die dwingen af en toe Struister Veen gewoon de lange bal te hanteren. Die dan werd een heel makkelijk makkelijke prooi is voor de verdedigers van Broekster Boys. Eén keer bij Susterveen maken ze een goal, maar die werden terug grensrechter. Klaas Hofstede werden die terecht eindelijk wel voor boetspullen afluiten. En wie Bart Pultrum die een prima lap oekieper Rimmer Hoekstra bracht. En dat toen weer de stand nog 1-0 in het voordeel van Broekster Boys. Maar het weer duidelijk vanuit de boetspulpositie. En het is Struisterveen wat zich nou vol proberen terug te vechten in de wedstrijd. Voetballend is Broekster Boys gewoon beter. Maar ze zullen toch op een of andere manier ze het aardemingen moeten. Toch duels te winnen. En dat weer de eerste jaloer weer dat eindelijk continu de kracht van Broekster Boys volle sterker in de duels ik. En wat oors de kracht van Struisterveen en ik wil weer om die duelzone te gaan. Maar zie, probeer je de bakers te verzetten. Linkerkant nou. Is bal wordt heek, zo heek voorgebracht worden, maar die wordt al werd blok toch een verdediger van Broekster Boys. 41 minuten heb je spelen. 0-2.
0: Dan gaan wij naar Jelle van der Wal.
7: Hier is nog steeds wachten op doelpunten. We gaan inmiddels 42 minuten voetballen en er staan nog altijd 0-0. Het is wel riepsterk dat ze de oerhaan had. En ze kregen echt twee goede mogelijkheden via Marco Fries. Allereerst in de 31ste minuut wist hij de bal uiteindelijk vol langs te zitten. 4 minuten later weer het opnieuw die Marco Fries. Maar zien Scott Gienijst. Dus dat weer twee aardige mogelijkheden voor Riepsjerk. Het is nu in de slotfase van de eerste helft Friesland. Dat wordt meer omgezet. Nu via de rechterkant. En we zien die helft de achterlijn zet voor. En dan wordt te verdedigen. Maar wel ten koste van een corner. Dus die kunnen we misschien nog even meenemen. Ja, het spul goal wordt wat op een del. Het weer wel Riepsjerk dat steeds beter erin kwam. Goede combinaties op een mottelij. Maar steeds weer de eindpaas onvoldoende werd er ook echt grote kansen uitbleu. Het is nou even zien, we zochten om een bal, maar die komt er zo aan. Nou, die corner die nemen, pakken we aan nog wel even mee. Het is nog 12 minuten tijd rust en er staan hier in Riepsjerk nog altijd 0-0.
0: Oké, dan gaan wij naar de Westrijn, Lammerbrouwer.
8: Nou, dat kan ik heel kwart worden, want de spelers van het veld, die gaan om thee. Ik zit hier nog aan de kant met een paraplu op, dan kan ik haast wanneer het een beetje droog werd, dan per dingen even ondertekenen. Maar het zit hier in en hier, nee, een heel aantrekkelijk eerste helft, waarin dat de Westrijn nee, die hier al achter stond, dus knap bij waarom kan het spul ik dicteren. Dus ik protobal bezet hier, druk hier op de goal van de Opende. En dat slagen dus uiteindelijk al uit een corner. Wiert Nick de Graaf die voor de gelijkmaker zorgen. En Zuidwander ging de ploegen dus met een 1-1 staan. Die rijden de rust in.
0: Oké, nou ik zou zeggen smakelijk bakje Lambert. Dan gaan wij naar Bauke Bosma.
3: Ja, in de fase werd Dokkum 4 waar de betere ploeg is. En ik triochte mij 0-3 voorste. Maar die goals, jongens, die Willem Pieter Egneris, die vrije trap van Nick de Bruin. Ja, hoe, die stond er zaden voor de voeten der, van die speler van Omer de Heer van Dokkum. En die kan hem zijn zien, dat is de 0-1 en de 0-2 wie een goede goal. Maar die 0-3, dat wie ik weg knoeien achterin. Wel goed oumaken trouwens, maar Wikkels Halle moet er nou aan denken dat het net hier Utrecht straks op een monster scoren. Want het steert achterin uit. Absoluut niet goed. Dokkum rent er ze nou en daar samen terug in. Nou, ik weer. Ja, hier. De Leiter weer. 0-4 hier van de rust. En dan mag ik even zien wie die goal maakt. Dat is de nummer 18, Jesse-Jan Hoekstra. Die maakt hier een 0-4 meter of 60 voor de goal. Helle truut. En die keeper, ja, die is shotter. Nee, die doet dek net. En ja, die maakt het net een sterke indruk, vind ik. Het is ook de reservekeeper. Maar steed hier dus 0-4. Een minuut of 3 lien ik om. Maar naar hier op de linkerkant. Een rust van 40, 45 meter. Die treien man voorbij. Strafschopgebied in. Wordt Wolf net onderuit halen. Skiersjochter Hamstra zei van net. Maar goed, dat weer dus ik weer een goede aanval van Dokkum met Wikkelshelm de totaal net meer aan te pas komt naar die bal op Belotte. De 0-4 steert je vlak voor rust in het voordeel van Dokkum.
0: Ik heb wel in de gaten dat Wikkelshelm snakt naar een bakje thee. Wij gaan naar, voordat we naar mingen, gaan we even naar Johannes, want daar is wel wat verloren. Johannes.
1: Inderdaad, het is Broekster Boys wat in de 45e minuut op een 0-3 voorsprong komt. Het wie Edgar Hoekstra weer. Sinds kort werd de verrichting verhoren door een verdediger van Susterveen. Werd trokkeeper Vincent van der Veen. Kon helemaal kansloos weer. Nou krijgt weer een mogelijkheid voor Broekster Boys. En daar heb je het Vincent Hoekstra die die bal krijgt jonk in de goal kopt. 45 minuten en scheidsrechter Niels Seema fluit het nou al af waar de rust. 0-3 en het rechte tussenstand van Broekster Boys.
0: Oké, nou Johannes Doe, ik een smaak. Dan gaan we naar Meent. Ben je hem nog bezig?
4: Nee, hier is inmiddels na zo'n 40 minuten is hier het scheidsrechter van Tuin Jerk fluiten van de rust. De stand 1-1 en de man zit al hier rond de koffie of thee.
0: Oké, dan wie er een wedstrijd die nog bezig weer. Dus Jelle van der Wal, ben je nog bij hem bezig?
7: Nee, hier is de rust. De ruststand is 0-0 in een weinig spectaculaire eerste helft. Dus we hopen in de tweede helft op doelpunten.

Carly Simon, Jor Zoveen. Ja, natuurlijk een heel mysterieus verske. Want ja, hoe waar jongt Carly Simon nou? Ja, misschien wel over degene die we op de achtergrond gaan. En dat wie natuurlijk Mick Jagger van de Rolling Stones. Ja, het wordt wel eens zijn dat ze daar over zong. Maar ja, de werk wel eens wordt ontkend. Want er ben wel meerdere jaren in het zong haar kind. Wij gaan nu verder met een plaat. Onze zingende tandarts uit 1992. It's My Life.

0: 1992, Doctor Album, It's My Life. Nou, dan gaan we nu naar Alef Heenstra, want die zullen even vertellen wat de rust dan op alle oorvelden binnen. Ja. Alef Heenstra.
1: Ja, dan tussenstand, hè? Ik nog even.
0: Oh ja, natuurlijk, sorry.
1: Ja, en de landelijke tredde divisie, SVZW, Harkemense Boys, 0-2 tussenstand. En eerste klasse H, Velocitas in Boetenpost, ook tussenstand 1-0. Dan de tweede klasse O, Goorrechts in Kolm. Ek een tussenstand 2-0. Dan gaan we naar de tweede klasse N. C. Robben zien de griep nog steeds 0-0 daar. En dan de wedstrijd LSC Sneek Burgum. Die wordt om 6 uur voetballen. Dus dan daar kennen we dus nog niks van mij krijgen. Dus dat mag met letters zelf nemen misschien. De derde klasse B. AFC zien Geel Wit 4-0 tussenstand. Minutes Geer zien Trinwaren ruststand 0-1. Dan de derde klasse C. Daar ek al je rust aan. Dat is Niekerk in Noordburgum 1-3. Oosterwolde bij Kwikdokkum 0-1. Ek tussenstand, rust aan bedoel ik in de vierde klasse C. Marm in Oude Siel 0-2. SSS 68 Bedraad 0-2. En IMC in VNV Griep 1-0. En Friese Boys Belsum 2-2. Dan ek al je rust aan in de vierde klasse D. Rottevallen Koostertel 1-0. Eerste Mart de Lauwers 1-1. Twizel OMB 1-1. Harkem op einde zijn Borenburgum 0-0. En AC zijn Droegeham 0-1. Ek al je rust aan in de vijfde klasse C. En dat is Zwaard zien VVT 1-0, VCR Veenwoorden 3-0, Ternaat Blijen 0-0 en WTC zien GZV 4-1 en Holwert zien Jestrum 3-0. En dan de wedstrijd Raptor Boys zien Samar, die wedstrijd begint over 10 minuten.

0: CCR, My Bad Moon Arising. Nou, de tweede helft werd bij sommige films binnen de tweede helft is weer begaan. En onder andere bij Jelle van der Wal.
1: Ja, we ben je krek weer begaan. Beide teams gaan net wisselen. Dus we beginnen met dezelfde 22 ronde de tweede helft. En het is Riepsjerk dat de onval ziekert in deze tweede helft. Ze maken een goede indruk rond het eind van de eerste helft. Kwam er wat beter in. En nu wil er een aardige overtreding maken aan de kant van Riepsjerk. En er is een behoorlijke blessure van de nummer 8. Dat is Brandon Bosma, die leidt je op een groen. Ja, ik kreeg een aardige tik. Maar ja, de kaarten blauwen uit op dit moment. Skiertsrochter Draaier litte harde kaarten in de boezen. Dus, en inmiddels steert er eigenlijk alweer. Dus uiteindelijk voelt al je wat mij. En dan krijgt Friesland een vrije trap. Ja, het dreigende moment, dan hebben we nog net zien in die tweede helft. We winnen, krijgen wel los. Dus de staan na 40 minuten nog 0-0.
0: Oké, okay, nou, bij Lambert Brouwer ben ik wel. De wint ons kofke los, zei Lambert. Of net Lambert?
2: Ja, inderdaad. We zitten hier in de 51ste minuut. Dus op de rechterkant is het. Ja. Doper, eigen doelpunt. Het is hier 2-1. Het is hier van de rechterkant is het Leroy Sletering die weer ontsnapt. Bal van onze eigen helft.
3: In 15 minuten werd er gescoord naar een Jorrit. Dus hier tegen mij. Ik zet naar die naam Jorrit Hansma.
2: Nou, Jorrit Hansma kreeg...
3: Nee, niet meer af.
2: Jorrit Hansma die kreeg de goal op een naam. Dus liep het er maar vanuit geen dat er hem dan toch rekken had. Maar ik wilde van uitzoeken dat die verdediger hem in eigen goal leren. Maar op zich maakt het helemaal niks uit. Want de bestrijding komt je dus op een 2 voorsprong. Jorrit Hansma, dat is de man die het niet neemt van dat er de doelpunt maken had. Hij is invallen in de rust. Hij is in de veldkamp van Justin Sletering. En op de andere kant is Richard Borger is achterblijven in de kleinkamer. En hij is vervolgens terug Alwin Schoen. Nou, ik zorg op dat scorebord. We zitten in de 52e minuut van deze wedstrijd. De bestrijding op voorsprong. 2-1.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we naar Bauke Bosma. Wie kan zal hem zo wel in de ovatie tappen, maat? Of net, Bauke?
4: Ja, Ronnie, dat klopt. Maar ik weet net dat ze dat wel kennen. Even een beetje, want die 0-4 voor zelf, dat is al een heel groot verschil. En ze beginnen ook alweer heel ongelukkig, Wikkelshalm. Een bal waarom, en die wordt als waarom bal bestempelen. Dan krijgt Dokken een vrije trap op een ronde van de 16. Die giet er dan net in. Maar het kan hier ook wel een monster scoren worden van media. Want het is nou wet Dokken dat de vrije trap krijgt onder de rechterkant van het veld. Via Nick de Bruin, die zil hem nemen. Skiersjochter die fluit het nou. Dan komt die bal, het draait hem in. Keeper stompt hem nou wel lekker voort. En die keeper... Dat is de trekkeeper die Willem Pieter recht neer is. Die hier vermoord ik alle wedstrijd spelen. Die een hele ongelukkige wedstrijd speelt. En dan ja, is het nou de skierzochter de Hamstra werd die het een vrije trap houdt. Dan Wikkelshalm. Wordt hier ook alweer betwist achter me terug de supporters van Dokkum. Maar Wikkelshalm had erom denken dat het je net een monster scoren wordt van midden. En ja, dat hing het er van nou. Zet Dokkum terug in deze tweede helft. Bij deze 0-4 storm. Maar die wedstrijd is al lang beslist. Nevens mij.
0: Oké, okay, nou ja, dat is dan ja, goed voor Dokkum natuurlijk. Maar ja, jammer voor Wikkelshalm. En hopen dat ze dat iets hebben rond van kennen. Wij gaan naar meer lezingen naar, op bij Fiat.
5: Ja, we zitten inmiddels hier al in de 56e minuut. Het minuut lien, het wie Mustafa El Marini die even uitwieken wie naar de rochterkant. En dat betreft Lions en hij gaat het strafschopgebied in. Hij wordt er onderuit helm en Lions krijgt een penalty. Maar ja, dan krijgen we de uitblinker eigenlijk zo'n Fiat komt. De keeper, Jan van Meekeren, die helpt hem keurig uit die hoeken wij en zijn blote stand hier dus na zo'n 50 minuten in.
0: Oké, okay, nou ja, dat is dan wel weer goed verveerd dat die bal er net in gaat. Nou, de laatste wedstrijd is inmiddels ook los in het Veen. Daar ben ik wel los, net die 100 dame.
6: Ja, ik ben correct weer los eronder hier. En het is zaak voor Struiste Veen, wat Bouke ik zei, om net verder achterop te komen. Maar zo gauw mogelijk probeer je een goal te maken, dat er nog wat spanning in deze wedstrijd komt. En het weer krijgt een mogelijkheid, hè, want ze gaan de trom, maar wie, volgens mij wie het Mark Jager of... Die zelf wat strafverloor de bal. En de scheidsrechter liet ik gewoon het terugspelen. En dat wie toch wel een mogelijkheid. Wie 2-2. Maar daar kwam Broekse Boys wat dat betreft goed voor. Maar het is nu Broekse Boys alweer aan die linkerkant. En de lange bal van Edgar Hoekstra. En die werd nu onderschept troch de nummer alwe van Broekse Boys, maar die speelt de bal al heel rustig waarom. Het is zaak voor Broekse Boys en dat zeg ik wel in de gaten. Eerst even wat rust te creëren werd, want ze rusten van wil natuurlijk zo gauw mogelijk zwaaien dat ze een aansluitingstreffer krijgen in deze wedstrijd. Het shot er op dit moment nog net naar uit. We zijn 12 minuten onderwijs 0-3.

0: Nou, we draaien de plaat even niet achter, want jawel, bij Jelle is een doelpunt.
1: Ja, de score is even. Het was Jesper de Groot, die er aan de rechterkant van Trovië. Hier joeg de bal voor. Panklaar voor Johannes Meijer, die de 1-0 binnenkopte. En dat is zeker net onverzinnen.

0: Jawel, we doen de plaat weer even naar dingen, want Sir Husterveen had wat weer omdien, hoor, net die Hans.
1: Inderdaad, werd Sir Husterveen op zoek naar weer. Dat is slagen. Het is de Ian Traaiers, dus we hebben weer wat ontsluiting met Broekster Boys. Die zelfs zien dat het een wedstrijd werd, want het weer onder linkerkant bij Sir Husterveen, dat wordt die bal weer de teruglijn op Mark Jager. En die skijt bekeken in de goal. Keeper Riemer Hoekstra had eindelijk niks te doen, hoor, maar wie is kansloos eigenlijk bij deze bal. Nou, werd een lange bal van Sir Husterveen, maar die werd rustig teruggekapt. Terug de Niels Westerlaan op Riemer Hoekstra. Staat de maanden, 50 minuten spelen in een traaien.

0: Ja, One Too Many, uit 1988, Down in Town. Nou, ja, daar waren een hele prut gescoord, dus wij gaan eerst even die Jelle van de wal, want daar in de wedstrijd natuurlijk hier in Brutsen, na heel lang dat het 0-0 stier, nee die Jelle.
1: Zo is het. Ja, Ripsjer, die kwam er steeds beter in en ze staan nu ook verzin op voorsprong. Ja, die prima goal van Johannes Meijer. Het is nou waar Ripsjer dat eruit is. Gaat de bal toch even om, toch even veilig iets. En dan wordt keeper Redmond Jorna weer inspelen. Ja, Friesland die zelf op ziek matten. Nee, die leak maken natuurlijk. Ze zijn wat meer risico nemen matten. Ze dient heel rustig gewoon, liet de bal heel rustig gaan elke keer. Maar er zit toch wat meer spirit in matten om uiteindelijk die leakmaker op het boer te zetten. Het is nu Floris Boonstra die er van Troy is. Hij wordt meteen insluiten door de verdedigers van Riepsjerk. En dan maakt de bal weer even weer om. Riepsjerk had wat meer inzakken nu, wat meer de linies bij elkaar had. Natuurlijk om die voorsprong te verdedigen. En ja, Friesland, die maakt een gotje ziekje in die hechte verdediging van Riepsjerk. En dat slaat het nooit aan al net in die tweede helft. Ze hebben amper wat creëerd. Wielinnige Floris Boonstra maar een inzet in aan het begin van die tweede helft. Maar die bal ging oer. Dus dat leverde verder geen gevaar op. Inmiddels hebben we haast een oer spelen. We zitten in de 50ste minuut. En de tussenstand is dus 1-0.
0: Oké, nou dan gaan wij naar Haarlem. Want ja, Dokken maakt het hun kampioensfavoriet wel weer. Of net, Bouke?
2: Ja, Ronnie, want de vijfde goal uiterin. Het is 0-4 in de 52ste minuut. En het is opnieuw een doelpunt van Sander van der Ploeg. Dat is in Trerre. Dat betekent dat er een valse hat-trick maken heeft. Want ze zijn het alweer achter elkaar. Het is de 0-2, 0-3 en de 0-4. Maar hij luidt er wel in. En het is heel goed troszetten trouwens van Terry Anastasia. Hij liek een peekje van de bal zetten te worden. Hij gooit Joogste van Troch naar het midden. En hij stuurt Sander van der Ploeg voor. Die skeert hem in de vierste hoeken. En dat dat het hier nou 0-4 is. Wie het even wikkelt allemaal aan de orenkant via een goede actie. Oer links van Bas de Groot. Die richting de keeper geeft. Wat een corner. Die corner wat goed voorslingeren. Jesse Leenburg die kopt hem voor. Oh, daar luidt het er weer in. Dan heb ik even, zeg ik even op mijn papieren. En dan denk ik dat het 0. Het is oma de hier die het nou ik zien twaren maken. En dus luidt nou de 0-6 erin. Ik zei het al. Het kan je wel eens een monster scoren worden. En Dokken is 4 wij de beste ploegje van media. 0-6 hier. Dat hebben we nog een, nou 35 minuten te gaan. Wat een monster scoren op dit stuit.
0: Nou inderdaad, dat gaan we aan op naar 10 bogen.
2: Ja, dat ken maar zomaar, Ronnie van media.
0: Nou, we zullen het zien. Wij gaan weer naar Hannes Dauma. Want ja, Sluisterveen komt een beetje weer om in de wedstrijd. Hoe net die Hannes?
3: Inderdaad, Ronnie, want het is dus de win. Wat nou wel steeds het initiatief had, maar Simat erom denken om die counter van Broekse Boys. Want die slottengiet zit er nog wel wat in bij Sluisterveen. Wat wel kenmerken wie in de eerste helft van Sluisterveen. Een protobal verliezen, met name in opbouw. Nou krijgen ze een vrije trap, heel bij de helft. Of het is, nee, het zie je meter hoe de middenlijn. Vrije trap Sluisterveen. Dat is even zien dat dit nog wat teweeg brengen kan. Want er werden van tevoren wat oer Broekse Boys zijn. Nou, missen wedstrijdritme, maar dat ze dan de eerste helft voetballen zien. Omdat ze die vorige week die wedstrijd zien, vindt ze boys nog net die in. Maar de eerste helft winnen ze eigenlijk herenmeester Jetsje en Sluisterveen. Sluisterveen, linkerkant. Dus even zien. Die bal wordt heek voorbracht, wordt voorbracht. Keeper Riemer Hoekstra zit er eindelijk jonken. Mij zien naar voesten. Bij God ten koste van een corner. Corner Sluisterveen. Sluisterveen dringt aan. En die had ik een grote haast om die corner zo gauw mogelijk te nemen. Corner onder de achterkant. Die bal leidt al klaar. En wat ook al zei, Sluisterveen dringt aan op dit moment. Ja? En dat is dan Sjost, waar al je nou naar voren gegaan? De bal werd heek inbracht. En daar is het. Even zien. Mark Jager, volgens mij, die bal jonk en de goal torpedeert. Zadwande, hier, 55 minuten, nog steeds in treien. Sluisterveen drinkt wel aan.
0: Oké, nou, dan gaan wij naar Lambert. Want ja, daar had de wedstrijd, denk ik, de wedstrijd in slot gooit Lambert of nog net?
4: Nou, zei dat net. Ja, want de wedstrijd is wel op 3 in voorsprong kwam er een prachtige goal van Niels de Jonge. Voorzet kwam je van de rechterkant van Leroy Sletering. Hij bereikt op de andere kant Niels de Jonge. Niels de Jonge die draait hier een keer en haalt dan verwoestend uit met een linkervoort. Knalt die bal boven in het kruis. Zadwaande komt er tussen, dus op een 3 in. Maar nou niet, krijgt een hele hege bal van de rechterkant. Waar het precies nam had, kan ik net vertellen, want ik had net zo gauw zien. Maar die bal die kletst hier de binnenkant van de peel en klinkt er weer uit. En Davy op en alweer heel dicht bij de 3-2. Maar de wedstrijd is ook risico contract gezet. Een heeg tempo, het gaat heel snel heen weer. En zo'n ogenblik kunnen we strijden, dus razendsnel eruit komen. Waar de druk van op en dat wordt natuurlijk rutter. Nee, deze 3 in achterstand. Maar nog altijd zitten we strijden, dus aan de goede kant van de score. Kijk, hier denk ik hem nog even vertellen van die 2-1 die totalen. Dus maken we er terug of Jorrit Hensma of een van die verdedigers van Opende. Nou, de meesten die hier achter me staan, dat weer de aanhang van Opende. Die zei van nee, het weer Erwin Henstra, de man van Opende die die bal in eigen goal leerde. Zouden we aan de hebben dat ik recht zet. Maar de strijden staat op 3 hier voorsprong.
0: Dat zijn hele goede zaken voor de wedstrijd. Dan gaan wij naar Mierlezinga. Hoe gaat het her?
5: Ja, 68 minuten onderwijs. Het spelbeeld is hier eigenlijk net verhoren. Oh, en Lions wat er nou terug in komt. Maar Van Meekeren komt er goed uit. En dan is het toch, ja, een klotige eigen goal om het samen te noemen. Via een speler van Fiat. Gaat er toch in de goal van Fiat. Dus de stand verhoren die naar 1-2 in het voordeel van Lions 66.
0: Nou, maar je misschien dat gaat heel snel. Nou, we hebben nog 12 minuut. Dus we gaan nog een vlug en kwart bij de velden los. Je hoort het allemaal.
3: Daar hier het samen vier in wijze kind van Broekster Boys. Het wie keeper Vincent van der Veen. Die bij een hele bal mistaaste. Maar het wie Wiebo van der Werf. Die nog krijgt de holletje in de bal aankrijgen. En via de onderkant van de lotte ganger werd uit die goal wij. Zat we aan de bloed het Jennis Han. 15 minuten in een traaien.
0: Dan gaan we nog kwart naar Jelle van der Wal. Ja, Jelle.
1: Staan nog 1-0 in het voordeel van Riep Tjerk na 62 minuten voetballen. Krijgt weer het wel even Friesland gevaarlijk via een actie van Arjen Boonstra. Hij joeg voor op Patrick Klunder, maar die koerde krijgt net bij. Hij trok die kans verlengen hier. Maar over het algemeen had Riep Tjerk de zaken aardig voor mekaar. De controle in deze wedstrijd. En ze leiden dus na 62 minuten met 1-0.
0: Lambert Brouwer.
6: Lambert weer correct ontschreeuwen, want ik noteerde dus een gele kaart van een van de mannen van de Westerijn.
0: Maar dan kunnen we die vorm aan
6: nemen. Wordt heel tegen bij die Fjaurien weer, maar hij stuurde het op de keeper van Opende. Maar wat kreeg er een unieke mogelijkheid om je Fjaurien te meten. Het slagen net, het bloot je dus 3-1.
0: Oké, Bouke Bosma.
7: Dokkum begint lekker te voetballen. Nou weer een overtal. Het is inmiddels 0-0, maar het is nou weer Fjouwers in 2. Dus even Jean William Bakker. Nee, die kan de bal correct net mee krijgen. Maar het skis er wel een vrije trap. Constateert in het vaardeel van Dokkum. Maar het is 0-0 worden. Op een IJslander van der ploeg. Zijn zoon een geweldige aanval, Oerjochs. Via Omer hier en William Bakker. Weer Sander van de ploeg het eindstation. En hij kegelt de 0-0 erin. Hier. En nou, we hebben wel zo'n 28 minuten te spelen hier.
0: Dit 0-0 komt steeds dichter in de buurt. Mierlezinga, hoe is het bedrijf?
5: Zondag minuten op de klok en het is Fiat wat nou probeert u te breken. Maar de bal is te scherp naar voren spelen. Dus de keeper van Lions die had nou rustig balbezit. Zondag minuten spelen 1-2. In voordeel van Lions.
0: Aha, oké. Okay. Nou, we gaan aasen. Dit is het tweede uur van het einde. Daarvoor kwam het tweede uur van de Roemwespart. En we zijn natuurlijk naar Traaien. Ben we er weer bij. Maar natuurlijk, naar Fjouweren. Sorry. Ik ren al nog een achter. Nee, Fjouweren natuurlijk. Naar Fjouweren. Dan zien wij alle einde van de wedstrijd. Live wedstrijd dit en dat. En dan Jarim nog volle meer met interviews. En wat dan net. Dus ik zou zeggen, tot straks naar Fjouweren.
8: Roemwijsport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.
9: It's getting hot in here.
10: Wat een sto, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
10: Oh?
9: Ja, van gas.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
13: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
12: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
11: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
13: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het ek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, voor jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
16: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
18: WOQS.nl.
22: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
23: Ja, echt maatwerk.
24: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
25: SGmaatwerk.nl.
1: Zaken goed bijhouden. Er geven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
25: Pakken. Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
25: Baasmazitcomfort.nl.
27: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
28: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
29: Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
30: Roemwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roen wij Sport.
2: Ja, welkom bij het derde oere Roen wij Sport. Van 4 tot 5 natuurlijk. En wij binnen bij de wedstrijd, de live wedstrijd. En dan gaan we heel snel naar Johannes Dalma. En kwart.
3: Ja, Daniel Smit, de trainer van Zuidveen, had 2 verse wissels inbracht. Op jacht naar de 1-3 is dit op dit moment om toch nog dichter bij Broekste Boys te komen. 1-3 is het 68 minuten spelen.
2: Jelle van der Wal.
4: Hij heeft 72 minuten voetballen. Staan nog altijd 1-0 in het schadeel van Riepjerk. In de 60 minuten kregen we nog wel een grote kans te zien van Friesland. Het was Arjen Boonstra van Arjochs die voorzette op zijn broer Floris Boonstra. Maar die miste de bal jammerlijk. Met die kans verlengde. Staan dus nog altijd 1-0 in het schadeel van Riepjerk.
2: Lambert Brouwer.
5: We zitten in de 60 minuten en de druk van op en er wordt enorm meer op die verdediging van de bestrijding. Je maakt helemaal weer waarom in de verdediging om die zaak uiteindelijk dus keer te horen. Nou een hoekskop aan de kant van op en die werd heel slecht nam. Ken onder Brussel wordt het toch eens de vrije bal gaat nog een vaart en dan kunnen we ze even uitbreken. Dat is niet correct. Een enorme kans hier op de rechterkant. Patrick Elsega die kon zo opstomen. En die bal die hier goed voor hem had. En dan hier Niels de Jong over Jarrett Hals. Maar hier die bal zou binnen lezen kan. Gebeurde net. Bal gaat achter. Voort de kans op jou erin. Zo steert het hier nog altijd dus 3-1 in het voordeel van de wedstrijd.
2: Bauke Bosma.
6: Ja, het wordt hier nou op dit stuit 0-8 voor Dokkum doelpuntenmaker Corijn Wiersmaat. Het leidt achterin weer wagenwietiepen bij Wikkelsalm. Ik snap ik net dat zij nog proberen een goal te maken. Want 12 minuten lang wie het echt al Corijn Wiersma. Achterin wagenwietiepen, 70 meter stutter het veld door. Hij zette voor een breek Stilstra, die kon hem net missen. Maar hij scheert hem op de bovenkant van de lat. Hoe zie je het nou al 0-0? Dat bloed voorlopig bij 0-8 na 75 minuten voetbalje.
2: Dan gaan we naar Meert Lezinga.
7: Ja, het wie er in de 24e minuut via wat in de ongeval wie en de bal waar we rond de scepter de verdediging van Leijand. Een diepe bal op Mustafa El.

0: get op de keeper. Oh, de keeper brengt in eerste instantie nog redding. Maar het wie Nigel Hoek die in de rebound de Ian Traaien hier op het boer brengt. En we zitten op dit moment in de 81ste minuut. Dus de stand Ian Traaien in voordeel van Lions 66.
1: Oké, nou dan ben je met een heel snel bij. Dan gaan we even vlug naar alle venster van wat er op de rest van de velden gebeurt.
2: Ja, we gaan even een rondje. Landelijke tweede divisie. Nog steeds 0-2 in voordeel voor Harkemase Boys in SVZW. En nu de eerste klasse H. Velocitas Boetenpost bedoel ik. Nog steeds 1-0. En tweede klasse O. Goorrechts in Kalm nog steeds 2-0. Dan nog tussenstand bij de tweede klasse N. Daar is C. Robbins in Hurdegriep. Daar is nog steeds Brilstand daar 0-0. Dan de derde klasse B. Einduitslag AVC. Singeel Wit 5-0. Tussenstand Minnesgeer Trivaden 0-4. Dan gaan we naar de derde klasse C. Niekerk zien Noordburgum 2-3 en Oosterwolde zien Bekwik Dokkum. Oosterwolde met zien man, met je in je krijgt. Vierde klasse C. Marm zien Oude Siel 0-2. SSS 68 zien Bedaard 1-2. Anjem zien VV Griep nog steeds 1-0. Friese Boys zien Belsum 2-5. Dan de vierde klasse D. Rottevallen Koostertel 1-0. Eerste Marder Lauwers 1-1. Twizel OMB 2-3. Harkem op 1 in Bornburgum 1-0. En AAC 25 in Droegham 0-1. Dan de vierde klasse C. VVT, Zwaard VVT 1-2. VCR Vinwaarden 3-0. WTOC GZV 6-1. Holverts Jestrum 6-0. En Raptaboys zien ze maar 2-1.
3: Dit is Roemwijk Sport.
4: Mij Ronnie de Wit.
3: Dit is Roemwijk Sport.
4: Mij Alle Veenstra.

0: Want you back. Dan gaan we even, voordat we naar de live lesson gaan, het Ale Veenstra, die woon nog even wat melden. Ale, vertel eens.
1: Ja, ik meldde Kret uit de 12e klasse en dat C. Robinson Huddekriep nog 0-0 wie. Maar toen ik dat waarom zeg in die een keer, werden er 3 keer scoord in 12 minuten. Dus de stand is daar nog 2-1. Een voordeel voor de C-Robben. En ik ga nog even te melden in de 3e klasse C. Dat Noord-Burgum die stier met 0-3 voor. Maar Niekerk is waarom kwam tot 3-3.
0: Nou maar te zien. Ja. Dat is ook weer natuurlijk iets speciaals. Dat je weer omkomen. Zult het er daar ook zo uit, Johannes? Dat Sluisterveen wat weer omkomt?
2: Nou, zat nou zit net rond hier, want het is Broekse Boys wat de zaakjes aardig knap van me had. En een aantal keer heel gevaarlijk in die omschakeling binnen. Zusterveen probeert het wel. Maar Craig Lienek, wie het Jacob Beidenaar van Broekse Boys, in die omschakeling, Edgar Hoekstra, die dribbelde het middenveld door. En de heer Saffel om te praast op Jacob Beidenaar, maar die skijt de bal voorlangs. En dat weer de mogelijkheid, want we zijn al hier aan de kant zijn. Zeker, het werd jij er in je vrouwen dan 2 treien. Maar aan de andere kant, die in je treien voel ik eigenlijk samen uit het niets. Maar zuster Veen moet wel sok zetten, want het is nou nog maar 76. We hebben 76 minuten spelen in die 2e helft. Dus nog een dikke tier. Had zuster Veen nog en nou een hele slechte trap van keeper Riemer Hoekstra van Broekse Boys. En zo komt zuster Veen samen bij in balbezit. Maar het zit hier nog steeds in je traaien. En in moeilijkheden is Broekse Boys eigenlijk verder nog net west.
0: Oké, nou ja, wat Johannes correct zei, in je vrouwer ligt het meer op. Nou, die in je vrouwer stopt bij de wel op boord, of net meer?
3: Nou, het let ik het zo zeggen, het is zelf in je 5. En het wie in de 84e minuut een corner van Lions, die was slecht verwerkt door de verdediging van Fiat. Bij Nijtsel Hoek, waar in balbezit kwam van Lions. En die ronde een beheerstouw, dat wie de in je en krijgt een uitbraak van hetzelfde Lions. En de nummer 15, ik ben even zijn namen schuldig, want die had ik even net mij kregen, dat nummer bij wie die het. Dus de nummer 15 van Lions, die scoort op dit moment in de 86e minuut 1-5 van Lions.
0: Oké, ja, nou ja, dan neem ik omdat die wedstrijd dan in principe ex-spiel is. Jelle, bij is nog wel spannend of valt dat daar?
4: Nee, het is inderdaad nog steeds spannend. Het zit hier nog altijd 1-0 in het voordeel van Riep Tjerk na 82 minuten voetballen. Maar ja, dat hij ik zei 1-1 was gekend. Want in de 76e minuut werd een goede solo van Arjen Boonstra. Hier vond invaller Nick Veenstra. Maar hier zei op het laatste moment zien Scott Blockwooden. Het toch die kans verlengen. Maar het hier ik zou maar 2-0 was gekend. Want aan de andere kant werd Diederik Anderinga die er van trofie aan de linkerkant. Hij vond invaller Jurjan Skiewink. Maar uiteindelijk wist de keeper van LVV Friesland, Kevin Wilpstra, die inzet te verwerken tot corner. Het is nu Friesland dat weer een beetje onzet. Het spul golvert wat op een del. En nu is het heel slordig balverlies van Friesland, waar toch de bal over de zitlijnen rollet. Ja, Riep Tjerk doet het rustig aan. 16 voor natuurlijk. En het zijn mooie puntjes wijzen. En verrassend, want LVV Friesland is toch wel een titelkandidaat in deze 3e klasse B. Nou wordt Johannes Meijers voor aan de linkerkant. Even zien dat hij die bal voor jou kan. Dat kan er, maar wordt verwerken. Dan wordt er opvang terug Jurjan Skiewink. Die probeert te zitten, maar hier zit ze in een verdediger van Friesland op. En dan is het weer Riep Tjerk dat overnemen kan. En Friesland. Het is een beetje, wat ik zei, het spulgolf wat hin. Dan is het Friesland waar dat de oer aan had en dan Riep Tjerk weer. En dan weer slordig balvlies van Friesland. Combinatie. En dan wordt Johannes Meijer voortstutsen, maar die bal is te scherp en komt in de hand van Kevin Wilpstra. Die een goede uitraap had. Even zien dat hij dat nooit etaleren kan. Dat doet er. Hij pompt de bal naar voren in het strafschopgebied van Riep Tjerk. Zien dat die bal verwerken kan, wordt keurig teruggekopt. En dan is het Redmer Jorna die de bal oppakken kan. Het is hier officieel nog 6 minuten te voetballen. Maar die tussenstand dus van 1-0. Riep Tjerk zal proberen mijn hand en tand. Die die voorsprong te verdedigen. Maar we zullen zien dat ze dat ook lukt. In na 84 minuten voetballen is het in ieder geval 1-0 voor Riepjerk.
0: Oké, dan wij gaan vlug naar Lambert Brouwer, want dat wordt nog een giet laatste minuut in Lambert, of net?
5: Ja, inderdaad. Ik zei straks dat er druk van op en enorm in deze fase van deze wedstrijd. Want het drukt, het drukt, het drukt. En dan is het Corwin Westerhof die van afstand de bal binnen zit. Ik word wel via een karrenbal. Jordwagen is volstrekt kansloos op die bal. En Zadwan brengt die de stoom weer op 3-2. We strijden nog wel altijd op voorsprong. Maar die mat weer om. Ja, die mat weer om. Nou, ik werd. Je mat weer om naar de eigen helft. Er komt een lange bal naar voren. Daar kun je er wat manieren. Maar de man, nee, op en er kan er helemaal niks mee. Kan makkelijk opvallen worden terug, Jordwagenaar. En die neemt zijn tijd toch even. De mat erom denken. Maar die scheidsrechter die houdt om van zoveel seconden. Dan was die bal dus in het spul brengen. Nou, en dan gaat het naar Varta. Maar die wordt opvallen door de man van Opende. Man van Dirk Pieter Boersma, de trainer aan de kant van Opende. Terug de nummer 11. En dan maak ik even zien, ja, nog Westerhof. Maar die kan we strenken die bal naar die verdediging. Kemper opvangen, weer terug op Ende. En dan gaat er een vorm terug, Heiko Visser. En dan moet je zien dat Jorrit Hansma dat wat mij kent. Maar die staat zijn 12 man oor. En die kan de rit, ja, die had ik les van de voortzijde al aan. Dat iemand wisselen worden. En de man is in de tweede helft, dus in het rol inkwam. Nou, het is weer bloot op en wat weer in aanval geeft. Nou, weer in die straf, in die seks die van de wedstrijd komt. Kan die bal eruit werken worden? Nee, kan er net uit werken worden. Wordt weer inbracht. Ja, dan werd het treun. En dan zei de scheidsrechter, absoluut, er wordt net treun. Dus hij liet ook nog terug in. Die kreeg nog een keer een kans. En ja, die bal die wordt oer achterlijn werkt. En dan kreeg dan wordt er dus boetenspul aan de onderkant van de bestreden. Dat neemt scheidsrechter Wiersma over. En Zadwan kreeg de bestreden, kreeg dus een vrije trap te nemen. Het is, we zitten hier in de 90ste minuut, maar de stand is hier. Dus de reet waar in nog altijd in het voordeel van de bestreden. En het bloot nog griezelig mooie partij voetbal.
0: Oké, okay, we gaan zo snel mogelijk daar weer heen. Alle Veester, er is nog wat te melden.
1: Ja, ik heb nog wat te melden. Want Velocitas, ze moet pas uit de eerste klasse H, is het nou 3-0. En de tweede klasse O, Gorecht, zijn kolom. 2-1 is de stand. Dan ga ik nog even naar mijn oorbladje in vijfde klasse C. Want daar werd echt lekker scoort. Ternaat in Blijen, daar is 0-2. En Bouke die dacht dat er de meeste goals hier. Maar ik ga nog in een wedstrijd daar meer scoort is. Dat is WTOC in GSV. Daar is de stand 8-1. En dan hebben we nog Holverts in Jestrum 0-0.
0: Nou, ik zal die krijg even vertellen halen, want we gaan nog niet Bouke taan. Want daar is de stand ik weer verhoor. Om net Bouke.
5: Ja, we hebben hier lekker volle goals. Dus, dat hebben WTOC, dus 0-9. En we gaan nu misschien de richting te zien. Want een aanval door de rechterkant nou nog. Via de invaller komt die bal voor. Oh, die gaat via een verdediger zijn peil aan. En het wordt nog een corner. Oh, oh, oh. Johan 0 is het 0-9. Stefan de Vries maakt die laatste goal. Dan snap ik Wikkelshalm net. Want die jaait dan ik nog op een 10 goal. Maar dan ben ze massaal naar voren. Laat het wegwagen weer diepen. En dan denk ik, bouw het nou achter iemand tegen. Want 5-0 is toch mooi zat, maar nou wil het misschien ik nog wat zien, want dan komt die corner, die neem ik nog even mee, want dan komt die tiener misschien nog wel, want dan wordt die aan de achterkant bijven en dan komt er een actie naar het midden daar en dan komt er denk ik een afstandskat. Oh, dan wordt een misser, ja, en de bal kan uitverdedigd worden. 0-0 en Ronnie, hier maar nog een minuut of draaien.
0: Oké, nou ja, wij gaan even vlug naar meent, want, even zien, ja, we gaan naar meent, want die wedstrijd is volgens mij waarom net meent.
3: Ja, de wedstrijd is hier dien en het is hier uiteindelijk 1-1 man. En ja, na de 1-4 waar het scorebord hier op 0 draait, daar ben wie niks meer op zichtbaar. De 1-6 waar maakt het terug Robin van der Meulen. En de 1-1 terug weer Nigel, dat was zijn hat-trick van een migje. Dus ik kom zo even met een interview met Nigel.
0: Oké, okay, nou, dat wachten we dan. Die wedstrijd is al een eerzoon voor de Lions. Maar wij gaan naar het Ruzerveen, want daar is ik weer scoort. Net die Hannes.
2: Inderdaad, en het is beide ploegen een keer scoort. Het Weersbroekse boys, Sander Visser, die uit een counter. En volgens mij biedt op een jaar van een van de beide hoekstra's. Koerde vrij inzetten in een fjouwer. En minuutje alleen wit Mark Jager, die toch de spanning misschien nog een beetje waarom brengt. Die kopte raak. Zat we aan de 12-jouwer in de 84ste minuut.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we vlug naar Jelle van der Ram, want daar is het een sponsor, net Jelle.
4: Jazeker, we zitten hier in de slotfase. Staan nog altijd 1-0 voor Riepjerk. Wie krijgt Friesland dat wel omzetten, maar net echt gevaarlijk worden. En nou had Riep Tjerk een corner verzinnen. Dus ze doet heel rustig aan. Ze nemen alle tijd voor die corner. En uiteindelijk is het Marco Fries die corner nemen zal. Hij pakt de bal. En even zien als ze de wedstrijd eventueel beslissen kunnen vanuit deze corner. Horen natuurlijk wel een aantal mensen achterin. Dat is belangrijk om geen goals voor te gaan in eventuele counter. Marco Fries staat klaar voor die corner.
0: Ja, ik kom samen bij die Weberom, ja, want er is wat gebeurd in de Westerrijn. Lambert Brouwer.
5: Ja, maar dat is hier gelijk maar. Ja, dat is hier in de 90 minuten is het 3-3 aan terug op nee, Corwin Westerhof. Van afstand zit die bal boven in het kruis. Een prachtige goal, ja, maar het is een sneu van de Westerrijn. Dat ze hier in die slotfase uiteindelijk naar de gelijkmakertas nemen moesten. Maar want het zijstrekje zeg ik al, die druk werd enorm groot. Ja, en de spanning rint op, ik zowel hier aan de boerderkant, want zijn ogen dan. Steert de hele bank, zowel van de Westerrijn als van de opbende, steert op om uiteindelijk dus verbaal. En dan wandelen dan ik nog wat de laatste lijn. En nu is het weer op mij, de Westerrijn probeert weer in aanvalling. En omdat er in die achterhoede met ingrepen wordt, door Dosvol. Geeft die bal naar voren aan. Nee, Niels de Jong op die vierste kant kan die bal nog een keer voorkomen. Die ging echt in blessure. Ik zag op mijn stop, wat zit hem in de 49e minuut. En dan komt er nog een kans aan de kant van de Westerrijn. Nee. Het is... had ik het goed aan de Leroy Sletering die uiteindelijk op de keeper van opende van die stwat tja, die Hoeksma en die bal dan gaat dan over die achterlijn en dan kent de Westerrijn die kreeg nog een hoekskop te nemen op die eerste kant en dan mag ik mijn bladje even omdraaien, maar dan kan ik vertellen van waar dat is. Het is Patrick Elzinga die bal neemt. Ik al meerdere hoekskoppen nam had in deze wedstrijd, kan ze heel snel heel scherp insneden, dochter nou weg, maar kinderen nog wat uit komen. Nee, die bal die werd eruit kapt. Terug die verdediging van Opende, maar kinderen opvangen door het rood Nick de Graaf. Kreeg Patrick Elzing nog een keer de mogelijkheid? Nee, kreeg hem al. Kreeg hij hem nog bij weer Nick de Graaf? Kinderen dan nog wat uit Helleburen? Nee, er kan niks uit wellen. Helleburen, want het is de verdediging van Opende. Die zit die bal eruit. En dan kan ik je vertellen.
6: Een mooi weekend. Bye.
5: Scheidsrechter Wiersma voor het einde fluiten had. De wedstrijd eindigt hier in 2-3. Een spectaculair treffen hier op Sportpark de Wiekenwet. Ik van het begin tot einde dus boeiend had. Boeiend west had. Ik ga genoten en ik hoop dat het publiek het ook niet had. Het is aan de kant van de tussenclub is het natuurlijk dus een domper dat het hier alsnog 2-3 aan is. Maar zo'n de wedstrijd denk ik dat het gewoon de verhaal.
0: Oké, nou dan gaan we nog even naar Jelle van der Wal. De Maaienvisie verhaal nog aan, maatje. Jelle.
4: Krijg, wie driept je dat de wedstrijd beslissen koord? Wie is de Tom Stielstra die zien inzet via dat pakt terug Kevin Wilpstra. Maar de rebound ging op een peel van Jurjan Skiewink. Dus dat wie de kans voor Riepsjerk om de wedstrijd te beslissen. Het is wel Friesland dat omzet, wie ik een peke gevaarlijk via de gebroeders Boonstra. Maar echt een grote kans, had het net op smieten nog. Het is nou echt maar de moed der wanhoop nog, Friesland, dat het probeert. En nu is er 7 ruimte voor Riepsjerk. Even zien, Johannes Meijer, Godlands de keeper. Even zien dat het almaatje kan. Johannes Meijer. Ja. Johannes Meijer beslist de wedstrijd. Het is 2-0 voor Riepsjerk. Johannes Meijer maakt zijn 2e doelpunt deze middag. En daarmee is de winst voor Riepsjerk zo goed als binnen. Want lang zit er net met voetballen worden. Dus het ziet er heel goed uit voor Riepsjerk.
0: Oké, nou dat zijn goede berichten. Wij gaan even vlug naar Bouke dan. Want jawel, het wonder is gebeurd net Bouke.
7: Ja, Remco Hamstra is keer zegt, ik fluit nou voor het einde van de wedstrijd. Maar de eer is redden voor Wiekeltzalm. Want het is invaller Remco Prins die een knappe aanval oorronde. Dat betekent dat de eindstoon hier 1-1 wordt in het vareel van Dokkum. Tjen Wiekeltzalm. En dat betekent dat Dokkum zich aankondigt wel als een van de kandidaten om kampioen te worden in deze vierde klasse C.
0: Oké, nou ik krijg recht die jaren dat wij de zomer niet jongen twaalf, die hebben wat toch een doelpunt meer maken dan bij die Bouke.
7: Ja, baas Boppen, baas toch nog, hè?
0: Ja, zeker.
7: Dat zingen, daar wordt er net meer in.
0: Nee, helaas. Nou, als ze opstelt, ben je direct zingen, hè?
7: Ja, zo is het.
0: Oké, nou, wij jaren aan van Bouke. Wij gaan even naar Johannes Daumeta. Ben je er nog een bal in, Johannes?
2: Ja, zeker. We zitten nog in de 89e minuut en zuster Veen drinkt wel om je. Maar echt, kansen dwingen ze nog net al. Want het is nou West-zuster Veen wat in in onval is, maar het is Broekster Boys wat eigenlijk de hele wedstrijd eigenlijk wel de betere ploeg is. Steen ik terecht met 4-2 voor. Nou nog een corner. Van ja, corner ze rustig vinden. Mocht het nog zo zijn, we zitten in een 89e minuut. Er komen nog wel wat minuten bij, want er is aardig wisselen terug bij de trainers. Sjen, mijn zuster van mijn mannen mag in die 16 nou. Lesterman Wiebo van de Werf. Nou, dat is ik in die aardige koppen ken. Die steed ik in die 16. Dus even zien hoe die bal. Ja, die bal komt er en wordt voorgebracht. Maar die wordt weer voor het werk terug een verdediger van Broekster Boys. Staat we aan de hier. Nog steeds 4-2 in het voordeel van Broekster Boys. Zuster Veen probeert het wel, maar dwingt net een protocol is nog.
0: Oké, dan gaan we even naar Jelle van der Wal. Ben je nog bezig, Jelle?
4: Nee, het is hier gebeurd. Riepzerk had de 2-0 won van Friesland. Een verrassende overwinning wel. Want ja, Friesland wordt toch wel schoon als een van de titelkandidaten. Dus mooie punten voor de man van Anton van Zwol.
0: Oké, ja, inderdaad. Dat zijn hele mooie punten van Riepzerk. En die ze goed broeken kennen natuurlijk. Nou, we wachten daaraan ook op de interviews en alles. Wij gaan weer even naar Sluister, vind je het daar?
2: Met keeper Riemer Hoekster van Broekster Boys een gele kaart krijgt van scheidsrechter Niels Zeeman, omdat er het vierste rustig gewoon doet, mij een doeltrap. Maar op zijn open triet is de helft die bal op. Daar heeft Niels Zeeman zijn nocht van. En bestrafte dat voortendalk mij een gele kaart. En het is nou Struisterveen aan de rechterkant Bart Pulterum. Maar die kan dat net op redden. Zijn twee verdedigers van Broekster Boys. Wat ik al zei, eigenlijk de hele wedstrijd is Broekster Boys herenmeester ten opzichte van Struisterveen. En de wedstrijd het ritme is voor hun net onderbrutsen, want ze hadden eigenlijk een volkomen terechte overwinning hier. Kansen, net volle kansen bij onszelf en met name in de eerste helft heel goed voetballen. Ze combineren makkelijker dan dat Struisterveen. Struisterveen had toch wel een aderlating, hè. Dat is dan Sjoz dat Salen, jongen van Nieuwenhuis die te wij voortgang is, die naar Cambuur gang is, dan Michel Wijzer in de voorhoede, want dat Sjoz was maar missen wel wat stootkracht in die voorhoede. Ze probeert het wel, ze bent van goede wil. Maar de finesses ontbreken, met name Juwet, in het spul van Struisterveen. Vandaar dat de Broekster Boys ik met 4-2 terecht leidt. 90 minuten hebben we spelen nou.
0: Johannes zal in deze plaat wel dingen wijzen tegen de wedstrijd. Oké, nou ja, en hoort dan naar deze platenblad Johannes, maar krijgt even hangen en dan kerst nog even afsluiten. Ja, prima. Oh, wil je wat naar Johannes daar? Ja, dat is deze plaat. Draaien we even naar de achtergrond. Want daar bij Johannes is scoort correct. Dan heb je Johannes.
2: Ja, inderdaad. Het is nu definitief de wedstrijd beslist. 12-5. Een prachtige goal van Vincent Hoekstra. Die krult die bal er prachtig in. En de scheidsrechter Zeeman die fluit het voort en dadelijk al. Had minimaal blessuretijd bijteld. Volkomen terechte 12-5. Overwinning voor Broekster Boys tegen Struisterveen.
0: Oké, nou dat betekent dat we daaraan ook de interviews en al zo. Dat betekent dat alle live wedstrijden die we gewoon aan dat einde kwamen binnen. En nou ja, de heren we aansen, heren we even de interviews.

0: De Hoeters.
1: Uit 1988. Met het nummer Satellite. Nou, het eerste interview hebben we binnen. Want die medelezing gaat die natuurlijk bij de wedstrijd Fiat Alliance weer. En hij had een partij met Nigel Cook.
2: Ja, ik zit hier met de, eigenlijk met de man van de wedstrijd on Lions kant, Nigel Cook. Hij maakt 3 goals voor de Lions in de tweede helft en een onvervalste hat-trick maakt hij. En ja, ik ging even hoor in het Nederlands, want dat is wel zo handig, want ik denk net dat hij Fries kent, dus ik ging even hoor in het Nederlands. Nigel.
3: Ja.
2: Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. En 3 doelpunten deze wedstrijd. Yes. Hoe voelt dat?
3: Ja, ik voel me heel goed. Ik voel me gefocust. Ik wil de teamgenoten bedanken. Het was een hele moeilijke pot, maar uiteindelijk konden we de tweede helft omdraaien in een hele mooie pot. En ja, ik weet niet wat ik ervan kan zeggen. Ik ben er helemaal weg van.
2: Ja, dat begrijp ik helemaal. En, maar als je bij de rust... De stand 1-1 op het scorebord, maar 1-3 had ook niet meer staan. Want jullie waren een goede voetballende ploeg. Veel snelheid voorin met jou en met Mustafa. Heel gevaarlijk. Ja, de goals die vallen in de tweede helft als rijpe appelen. En wat dat betreft, ik denk een zeer verdiende overwinning.
3: Ja, dat klopt. U heeft daar zeker gelijk in. We hadden het heel lastig met hun. En we zijn een hele fysieke ploeg. En uiteindelijk moesten we het winnen op karakter. Dus iedereen voor elkaar werken. En daarop hebben we het kunnen winnen natuurlijk. En ja, ik ben trots op al mijn teamgenoten. We hebben met z'n allen kunnen knokken om deze wedstrijd naar ons toe te trekken. En ja, meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen.
2: Nee, dat houdt wel in dat je vorige week won je met 0-6. Nu win je met 1-7. Dat is wel een lekkere start deze competitie. Wat zijn de aspiraties dit jaar?
3: Ja, wij gaan met z'n allen gewoon voor de promotie. Het liefst kampioen. Daar gaan we met z'n allen gewoon voor knokken. En we hebben een prachtig team. Goede voetballers, jonge jongens. En ik denk dat wij, als wij met z'n allen onze kopje erbij houden, dat wel goed moet komen.
2: Ja, ik denk dat jullie inderdaad een goede voetballende ploeg zijn. Waar veel mogelijkheden in zitten. Jonge jongens, ook nog een stukje ervaring er toch wel in. Wat belangrijk is, denk ik, om de jongens, de jongere jongens te begeleiden. Ik wens je heel veel succes komend seizoen. En we gaan aan het eind zien waar jullie eindigen.
3: Ja, zeker. Dankjewel. Dankjewel voor de interview. En zeker, we gaan het zien. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Ja, dat winnen de Tramps. Ik wil even zien wat wij hier nog alle keer hebben. Nou, we hebben nog een interview. Ja, dat, die pakken we dan voort maar even mee. Dat is een interview van de Johannes Meijer van Riep Tjerk. Ja, die wie bij de wedstrijd, dat is Jelle van der Wal natuurlijk. Die bij de wedstrijd Riep Tjerk in Friesland wien. Dus, en die had even een partij met Johannes Meijer.
1: Ik steer mij de matchwinnaar van de midden tussen de wet, in de wedstrijd tussen Riep Tjerk en LVV Friesland. Johannes Meijer maakt 2 doelpunten. Ja, Johannes, dit weer een verrassende overwinning.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, wij alles op alles, het hele seizoen nog net woen. Dus het was steeds elke week een beetje beter. En ik denk dat we de Joet ja, heel lekker inziet en efficiënt gaan woen, denk ik.
1: Ja, voorhand denk ik een moeilijke pad. Friesland toch wel misschien wel een titelkandidaat, maar je hebt voetbal een prima mei.
2: Ja, wij zeggen de resultaten van Friesland. Ik Arune weekend terug in de beek voor mij. Alleen, ja, wij wisten gewoon dat ons moment zo een keer zou komen. Laatste weekend get op trainen, steeds wat beter. En hier en daar hebben we wat oors omzet in de opstelling. Zo zie ik nog niet spits, vorig seizoen steeds op middenveld. Ah, je pakte dat goed, ik denk. Hoe het goed uit, denk ik. Ja.
1: Ja, vorige week Robert van Laan, de topscorer, die is nog stoppen. Dus dat maar die rol maar toen een beetje overnemen?
2: Ja, dat weet ik net. Ik denk net dat de Koen hem kan tippen, maar ik denk wel wat een spits dan hem. Maar ik vind het een mooie positie om te spelen, ja. En ik heb mooie bewegende spelers om je heen, dus dat is wel heel lekker voetballen. Ja.
1: Ja, vorig seizoen ziet me in de wat eerst competitie, nou wat meer Ljouwt en daarachter. Kan je een beetje inschatten wat je hem kan winnen dit seizoen?
2: Poeh, heel lastig. Ik ben heel veel een nieuwe ploegen voor is. Toevallig gaan we deze week wel even zitten met ons aan. Om te zien, nou ja, wat is onze doelstelling, wat worden we dit seizoen? En ja, de meesten die zijn al gauw gewoon handhaven dit seizoen. Dus ik denk dat dat gewoon onze doelstelling is. En dan, ja, zien we wel weer weinig. Dus vol een nieuwe ploeg voor is. Maar... ik denk dat we gewoon met de hand houden. Gewoon rechtstreeks, dat zou een keer lekker wezen.
1: Ja, ja, vorig seizoen heeft dat ook geslagen. Dus nou, het is een mooie doelstelling geweest om dat dit seizoen ook weer te bewerkstelligen.
2: Ik denk hele mooie competities, zoals Faruike Zweltjes en Joet Werrelioute ploeg. En ja, leuke ploegen om te voetballen. Een keer wat nice. Ja.
1: Nou, deze punt met Ben, terugzetten, hè?
2: Ja, terugzetten. Nou ja, we zitten per week. Ik heb geen idee wie we volgende week gaan eigenlijk, maar dat zullen we dan wel weer. Maar het is zo mooi wijs als deze lijn wat trok in te zetten. Ja. Ja, iedereen wat fit horen. En Joet ziet er ik serieus nog lekker voetbal in, denk ik. Dus het is zo mooi wijs als dat we een beetje vast kunnen horen. En we scoren gelukkig een keer dat we de laatste week niet wel eens wat moeilijk. Dus ja, staat er ook in.
1: Nou ja, geniet ervan. Gefeliciteerd. En ik wens je hem heel soort succes dit seizoen.
2: Hartstikke bedankt, doe ik.
1: Bedankt, ontzettend.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Ja, dat wie de Beatles, My Yesterday. Nou, we hebben Lambert Brouwer wie bij de wedstrijd Westerijn het zien op Ende. En hij had even een peteer met Dirk Pieter Boers, met de trainer van op Ende. Lambert Brouwer.
1: Bij de microfoon, Dirk Pieter Boers, met trainer van op Ende. Het wordt uiteindelijk nog 3-3. Hier staat vertrouwen in dat het nog 3-3 wordt, hoor.
2: Nee. Nee, heel eerlijk.
1: Waarom net?
2: Nou, gewoon. Ik had de hele wedstrijd al laatste kwartier. Ik werd scoren verloopt met mijn laatste kwartier. Komt er weer vuur in. In de verleden week ook. Hè, wie maar eerst met 10 man komen. Toen kwam er weer een beetje het grumietig in wat op ende. Hè, eigenlijk altijd wel had. Nou, dat hebben we deze laatste wedstrijd nog net zo boord jongen. Verleden week zeiden we dat naar de rede kaart. Dus hebben we jaloeren. We hebben twee keer weer omkwamen. En nu shuffert naar het laatste kwartier. En ja, dan shuffert wel dat we het dan toch echt weer met individuele kwaliteit weer omboegen kunnen. Maar tot die tijd heb ik er een hele hol in.
1: Ja, je kwam voor het begin van de wedstrijd op 1-0. Nou ja, dat is een beetje een los goal. De bal valt erin, dan kan de zaak binnen tegen worden. Dan neem je de grip een beetje kwijt op de wedstrijd, vond ik.
2: Ja, vond ik ook. Hè. Ik denk dat het dan toch ook bij energie begint. Maar ik gewoon hele gekke keuzes in de druk zetten. Hè. Volgens mij, we zetten nou de simpelste manier druk. Dat is gewoon met draaien spitsen. Nou, dat vind ik gewoon, dat moet eigenlijk een 1-2'tje wijzen hoe je dat invullen. Maar dat ging een keer fout. Dat ben ik in de rust best wel leuk geweest. Nou, dat hebben we later wel een beetje beter voor elkaar. Nou, en verder, ja, de energie, het ziet er gewoon net echt in, vond ik.
1: Nee, dat die trein hier vol. Toen kon het wel opbrengen. Toen kon ik druk zetten.
2: Ja, nou ja, dan is het vrouwen en kinderen het jaar nog goed naar voren. He, breng wel wat energie daar. Nou ja, dan haast natuurlijk een Corwin West eraf. Corwin is gewoon net fit. He. Die zei voor de wedstrijd, ik weet het, 60 minuten met krijg kennen. Maar ja, maar ze van veel te slaan en maak er ook 2 goals. He, dus die is dan wel weer bepaald. Dan ben ik blij dat zulke jongens in de selectie. Ja. En, nou ja, en je, invallers doen het heel goed. Voelen alle jou voldoende in. He, nou, ja, dan ben ik wel weer heel blij dat we dat kennen. Maar ik vond het een hele matige wedstrijd.
1: Ja, maar toch weer van het publiek. En ik moet heel eerlijk bij als verslagjouwer zijn. Dan had ik een hele mooie wedstrijd. Span van begin tot eind. Heeg tempo. Gaan een paar dingen mis. Maar gaan een heel paar dingen wel goed. En dat werd heel mooi om dat te zien.
2: Ja, denk ik. En dat die verleden week ik zag. En dan komen we ook weer naar een... ja, wat weet op een gegeven moment. Ja, 3-1 of zo. Komen we ook weer om. He, dat wordt uiteindelijk ook voor jou of jou. En nou ja, dan is het voor de neutrale toeschouwer sowieso wel leuk. Alleen ik ga lever. Ik ben heel eerlijk in over Terwolde. Wie gewoon een pittige tegenstander. En dan gooi je hierheen. En ze hebben deze wedstrijd helemaal net benaderd. Maar dan denk je van, nou, of we dat opbrengen kunnen. Verleden dier hebben we goed in. He, dan maar of we gewoon normaal doggen. En gewoon de energie leveren en goed doggen. Ja, dan maar deze wedstrijd maar kennen. Nou, dat zeg ik net bij waarom. Nou, uiteindelijk wordt het dan wat een flipperkast en hinwer en goals en gekkigheden. Nou, dan wordt het op zich wel een leuke wedstrijd voor de neutrale taskhouder. Alleen voor diezelfde, voor de ploeg, hing je dat lever wat oorsjoen.
1: Ja. Van hetzelfde wordt het Fjouwer en Vivien.
2: Ja, dat kan. En van hetzelfde winnen wij hem dan met Fjouwer draaien. Hè? Want Jordi Zwieringen had hem voor 10 tikken. Zit hem hoor. Ja, kist hem ook nog winnen met Fjouwer draaien.
1: Inderdaad. Nou, mooi potje. Treien. Nee, wie maar weer.
2: Ja, nee, week Aduard en dan weer 3 punten proberen te halen. En hopen dat we dan ietsje meer controle hebben. Maar een mooie competitie dus. Dat zal mooi worden.
1: Prima, daar is het bij. Succes verder. Dirk Pieter.
3: Dankjewel.
1: Jo. Ja, dat is...

0: Elton John, A Candle in the Wind. Dat is natuurlijk een eerbetoon aan Marilyn Monroe. Hij had het letterlijk natuurlijk weer op een naai herskreun. Dat wie toen voor een zoon jontig toen bij het overlijden van Lady Diana. En ja, dat is natuurlijk een hele mooie plaat. Maar wij zijn aan het einde gekomen van deze tweede uren van de Ronde Sport. En we zijn aansluitend weer waarom bij het laatste uren van Ronde Sport. Met nog meer interviews en muziek. En natuurlijk de regio slagen en aan het einde van dat ding is daar ik naartoe zucht amateurvoetbal. Dus ik zou zeggen blauw hangen en tot straks weer bij Runway Sport.
1: Runway Sport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets.
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter. Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
14: Herberg

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
8: Auto's keer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemaast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
12: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
11: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord uit Jesternaidjerk.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
21: Marinus Keukens?
20: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
22: Bakken? Zullen we even op een stoel?
23: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
22: Baasmazitcomfort.nl.
20: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
0: 3 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roen Wij Sport.
2: Ja, welkom bij het laatste woorden van Roen Wij Sport. Dan zat je van die wend bij de Krijmaassen de regio uitslagen van het amateurvoetbal. Maar Aalen is er nog even mee bezig. Dus dat komt Aassen. Nou, we draaien eerst even een plaat van hem. En dan hoop ik dat Aalen Veenstra alles op rietje had. En dan krijg je dan de regio uitslagen te hebben.
1: Dit is Roen Wij Sport.
0: Bij Aalen Veenstra.

0: Dit binnen de regio-uitslagen van het amateurvoetbal.
1: Ja, dan beginnen we in de landelijke derde divisie. SVZW, Sint-Harkemasse Boys, daar werden de stand 1-2. Dan de eerste klasse H, Sint-Rusterveen, Sint-Broekster Boys, 2-5. Velocitas Boetenpost, 3-0. Dan de tweede klasse O, Goorrecht Sint-Kalm, 3-1. Dan hebben we de tweede klasse N, C. Robben Sint-Huddegrip, 2-2. LSC, Sneek Sint-Burgum, werd voor Jonne voetballen om 6 uur. Dan de derde klasse B, AFC Gielwiet, 5-0. Riepjerk Sint-Friesland, 2-0. En Menensgeer Trienwaarden, 0-4. Dan de derde klasse C, de Westrein zien op ende 3-3. Niekerk, Noordburgum, ek 3-3. En Oosterwolde zien Bekwikdokkum 1-1. Dan de vierde klasse C, Marm zien Oudersiel 0-2. Wikkelshalm zien Dokkum 1-9. Fiat zien de Lion 66 in je zoon. En SSS 68 zien Bedaard 2-2. Ayem zien VV Griep 2-0. Friese Boys zien Belsum 2-5. Dan de vierde klasse D, Rattenvallen Koostertillen 2-2. Eerste Mar zien de Lauwers 1-3. Twizel OMB 3-3. Harkem op einde zien Bornburgum 2-0. En AC zien Droegeham 0-1. Dan de laatste klasse, de vijfde klasse C. De Waarden zien Oostergoal 2-3. Sewaard zien VVT 3-3. VCR zien Van Waarden 4-0. Ternaat zien Blaya 0-2. Dan WTOC zien GSV 9-2. Holvert zien Jestrum 8-0. En dan had ik nog een tussenstand van Raptor Boys zien Samar. Dat is 5-1 op het moment. Die wedstrijd is wat later begonnen. Dus daarom is die nog net over aan.
2: Oké, nou ja. Dan ben je op een hechte van even de regio of regio slaan. Ik denk dat straks plek verzijzen en krijg ik nog van u de volledige

0: Njontje Fjouwer Sontag, The Sweet, My Fox on the Run. Voor de krijgt hij hem al een interview yet, van Lambert Brouwer, met Dirk Pieter Boers, met de trainer van Op Ende. En hij had ook nog even een partij met Pieter Santema, de trainer van de West Rijn.
1: Bij de microfoon heb ik de trainer van de thuisclub, Pieter Santema. Nou, het eindigt in, uiteindelijk in 3-3, maar we gaan vanmiddag een knappe wedstrijd voetballen.
2: Ja, ik denk dat we volle bed voor de dijk kwamen als vorige week. Dan is het resultaat voor jou, dus pak stek een punt. En Joer pak stek een punt en dat viel Joer aan het eind van de streep als 2 punten die we lezen leren.
1: Dat zei ik in mijn verslag. Ik kom op een moment toen de trainer was, toen dacht ik van bliksemkade, wat werd die druk heeg bij hem.
2: Ja, dan is je op einde een ploeg waar we heel veel respect voor hebben en waar we heel goed van wisten werd hun kwaliteit in lijn. En dan gaat het elftal misschien naar zijn training en ik word op 2 gedachten hinken. Want dan ben een peer die wil vooruit en dan ben een peer die denken van nou, laten we dit maar eens behouden. En dan, ja, ik wie er elk dat onder de laatste 2 minuten nog steeds net gerust op. Maar het viel wel heel erg zoer.
1: Dat weet ik, want je bent er een peer geheim de mogelijkheid om die Fjouwer in te meten. En dat leert je mij.
2: Ja, nou ja, daar hebben we het eigenlijk gehoord. Elke goal die Schenk kreeg, de keer wil zeggen dat we verdedigen, misschien nog een keutje meisje moesten. Maar op hun helft zien we het.
1: Nou ja, maar wie die mogelijkheid er? Wie de mogelijkheid om dat te veroorden?
2: Nee, maar ik bedoel voorop dat we daar dus de kansen kregen op Fjouwer in. Een keer dat we een hele grote ruimte uitbreken, werd onze kwaliteit niet wil lezen, maar nu spelen we het net goed uit. En dan viel het met trainingen nog steeds wel comfortabel, maar op het eind van de streep biedt Joer tussen. Dus net helemaal genoeg. Die 3-12 valt wat gelukkig in. Die werd er 2 jongens van mij nog skampt en ze plofte erin. Maar ja, dan gaan ze er natuurlijk heel wat in leeuwen, want vorige week is team we zelf aan die kant van de score.
1: Ja, inderdaad. Maar je kwam heel ongelukkig achter voor in het begin van die wedstrijd. Hè? Die voelde samen die niet tussen de speelders in. Kreeg van de voort net tegen die bal ben. Maar daarna neem je de zaak heel goed op.
2: Ja, nou ja, we hebben met name gewoon hoe is de verdedigende organisatie. Hè? We hinten met je beiden voor de wedstrijd ook al even over van ja, 2 wedstrijden op rij voor jouw goals in. Ja, dan moest er eerst wat ontwangen om te voor de zwaar dat wedstrijd winnen goals. Nou, dus we hadden ervoor gekozen om iets leger te verdedigen. En we kregen nu het open veldspel, hard met dat goed dicht. En daarom werd het extra zo dat hij in 0-1 uiteindelijk uit een skermutseling uit de vrije trap voelt.
1: Inderdaad. Maar ik denk dat als door de hele wedstrijd zelfs, dan denk ik dat het tevreden is door deze wedstrijd die we vorige week spelen.
2: Ja, die van vorige week, dan is het hier op mijn hoesbuis achterin. En dan had ik van de voornacht zien de jongens zijn van, als spelen we nog het zienke zijn wedstrijd, dan gaan we het zienke net een punt pakken. En dat is vorige week al leuk, maar we moesten daar wel heel snel van leren. En dat hebben we, vind ik, wel heel goed in. Maar ik vind dat de jongens net kregen wat ze willen, wat ze wel richten op hen.
1: Het lijkt er net echt onder verdediging, hè? Want die beide doelpunten die hem nog om weer kreeg, willen van afstand maken. Ben beide afstandskatten.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk weten we wat hun gevaarlijkste jongens zijn. En met name deze Corwin Westerhof is heel gevaarlijk, is goed, maar scoot nu de 2e lijn. Dus we hadden wel heel erg op hameren dat we hem altijd de dekking jongen. En de goal ontstond heel snel, maar die jongens zijn eigenlijk op dat moment eerder, krijgt hij van de PM meter vrij. Ja, en dan had hij het vermogen om zo'n fantastische goal te maken.
1: Op zich is dan een beetje tevredener geweest door de verdediging als vorige week.
2: Ja, sowieso het elftal wel. Hoe we hier staan te voetballen en hoe we zelf presenteren, dat is hartstikke goed. En ik hier de jongens en ik u zelf wel staan, want we doen direct alles om het elftal zo goed mogelijk te voor de dij te krijgen. Maar dan hier, denk ik, Joert iets mee verzinnen.
1: Dat let wat bij. Tegen dank. Pro succes verder.
2: Dank u wel en een goed weekend.

0: De Doobie Brothers, mij de dokter. We hebben het eerste oor, of het oor hiervoor, hebben wij een interview hier van Meid Liesek en mij, nou ja, de doelpuntenmaker van de Lions. Maar hij heeft ook nog even een parteer en mij, Orion Tietzma, de trainer van Fiat.
1: Ja, ik heb hier bij me staan de trainer van Fiat, Anne-Jan Tietzma. En daar zullen we eens even mee babbelen hoe deze wedstrijd van Fiat zien Lions. Anne-Jan, dan ben je naai. Een goede voorbereiding draait, goed bekertoernooi, goede start in de competitie. Nou, beter kon het. Vorige week is het mij bovenaan. Ja, dan komt deze wedstrijd. Hoe het komt dit doen?
2: Nou, het komt het doen. Ik denk dat wij zo'n 25 minuten goed meekomen. En dan hebben we het in het laatste kwartier ook zelf een beetje zitten. Maar ja, daarvoor hebben we dan een penalty moment hebben we dan van huis. Die kreeg net. Dan komt onze spits nog bijna twee keer één op één met de keeper. Nou ja, die maakt het net. En dan, ja, Joost de Maus vind ik wel zelf een beetje helemaal waai.
1: De Ingersson, ja, het is een best wel een dikke uitslag. Maar ik denk dat eigenlijk, zoals de hele wedstrijd, Joost, ja, dat mag mij ook zo gaan. Want als de Ingersson leest, dan denk je, nou, die ben oprollen, maar dat is beslissend weer. Zelfs zij 20 minuten hem knap mee voetballen. En dan blow je hem in op in spelen. Ja, dat verbaast mij toch wel een beetje.
2: Ja, maar ik wel. Dat weer de afspraak, ik dat helemaal. Maar ja, dan proberen die jongens wat en misschien vallen ze dan wat weer om in het harde gedrag. Maar zeker, er zijn mooie leermomenten van huis. We gaan een jonge ploeg, ze willen wel leren. Dus we weten ook dat we dit net weg gaan maken.
1: Nee, dat is duidelijk, want dan krijg je zelfs riepa appeltjes omheren. En dan wordt het een dreig seizoen. Hartstikke een doelstelling mij dat jongens dit seizoen bepaalt.
2: Ja, wij hadden als doelstelling vanuit de groep directe handhaving. Nou, ik denk ik zeker dat dat mogelijk is. Hadden wij die energie die wij de 25 minuten lang tegen de Lions opbrengen kunnen, wat trouwens een hele goede ploeg is. En wij door dat tegen de oren ploegen, dan ben ik ervan overtuigd dat wij bij de eerste size misschien nog wel komen kennen.
1: Bij de eerste size?
2: Ambitie
1: met je haar. En dan wil het misschien echt nog wel, misschien eens een na-competitie.
2: Nou, ik zag hier ook net gingen. Ik probeerde eerst bij de eerste size. En even wordt het zo een stek goed, ja. Maar directe handhaving is het uiteindelijke doel. En ik denk dat wij dat wel van me kunnen krijgen.
1: Ik denk een hele realistische doelstelling. Als het naar het einde van vorig jaar, Jos, weer trot 1 van de 0 handhaving bereikt is. Dan is denk ik een rechtstreekse handhaving dit jaar een hele goede doelstelling en daar wil ik die heel volle succes bij wensen en bedankt voor het interview.
2: Ja, jij mag bedankt. Dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: Davy Cloud, deze Zuid-Afrikaanse vrouwenband, bracht dit nummer uit Njontje 28 en het heet Substitute. Nou, we winnen nu ook bij de wedstrijd. Rustig vinden Broekster Boys en daar wie Johannes Douwe. En die heeft even een partij met Jon Brein, de trainer van Broekster Boys.
1: Broekster Boys wint vanmiddag van Susterveen met 12-4. Bij de microfoon Jan Bruin. Nou Jan, ondanks het gebrek aan wedstrijdritme vorige week, een terechte overwinning.
2: Ja. Nee, dat zeker. Aan het eind van de wedstrijd zeker terecht. Heel blij, want we hebben het echt goed gedaan. We hadden natuurlijk een tegenslag vorige week met dat wedstrijd tegen Veense Boys in één keer uitging. En dan kom je toch een beetje uit het ritme. En dus daar, dan is het gevaar, hoe gaan we vandaag dan weer staan? Maar misschien heeft dat ook wel weer wat gebracht, want we hebben het rust gegeven. En van de week weer lekker hard getraind en nu stonden we er. Dus al met al 5 goals gemaakt. En dat is uit bij Sterhuisveen. Prima, dikke prima. Ja.
1: Eerste helft waren jullie eigenlijk herenmeester?
2: Ja, we zaten overal bovenop. Vonden dat we een paar goede goals maakten. En terecht 0-3 voorstonden, denk ik. En tweede helft, weet je, ja, ze moeten niet snel op 3-1 komen. En dan kwamen ze eigenlijk wel te snel. Eerste kwartier moet je door zitten komen, dat gebeurt niet. Maar daarna vond ik niet dat zij door konden drukken. Ik vond dat wij wel goed stonden. En overal hebben we gewoon, het is mooi dat jonge jonkje Sander nog zijn eerste goal maakte. Uiteindelijk dik verdiend 5-2 gewonnen, vond ik. 2-5.
1: Ja, terecht overwinning wat dat betreft. Nou, jammer van vorige week dat jullie, nu lopen jullie achter de feiten aan.
2: Ja, dat is zo. Het is zo het is. En daar moet je mee dealen. En dat hebben we goed gedaan. Maar het is wel een vraagstel van ja, hoe ga je daarmee om? En daar zijn geen regeltjes voor. Dus we hebben vorige week ook zo gezegd. Daardoor waren we er ook eventjes een beetje vanaf of klaar mee. En we hebben gezegd, we gaan ook niet oefenen, we gaan niet trainen. De jongens hadden ook behoefte. Echt gewoon helemaal niks. Dus we zijn helemaal vrij. En gaan volgende week pakken we de draad erop. En dan gaan we door waar we mee uiteindelijk bezig waren. Want we waren bezig met een hele mooie opbouw. Voorbereiding, waarin iedereen steeds fitter werd. We zagen ook de resultaten steeds beter. De goals tegen 10-0-6. We zagen dat het eraan zat te komen. Dus even teleurstelling, maar wel weer goed verwerkt, gelukkig. Dus mooi.
1: De rust heeft jullie dus heel goed gedaan van vorige week. Jan, heel veel succes de komende wedstrijden. Jullie staan er goed op.
2: Ja, we gaan mooi elke wedstrijd alles aan doen om de punten te pakken. En dan zien we het wel weer. De laatste paar jaar is goed gegaan. Dus we hebben het vertrouwen dat we gewoon dit jaar weer gaan knallen.
1: Goed zo. Bedankt en heel veel succes.
2: Oké, dankjewel.

0: Roxette, uit 1990, My Dangerous. Nou, we hebben krijgt al dat Johannes Dauma een parteer hier met de trainer van Broek de Bosch, Jan Bruin. Hij had ook even een parteer met Daniel Smits, de trainer van Sluisterveen.
1: Daniel Smits, jullie verliezen vandaag terecht met 2-5 van Broekster Boys. Ik heb eigenlijk in eerste helft een machteloos Sluisterveen gezien.
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Apathisch. We hebben de eerste helft helemaal niet meegedaan. 3-0 achter met rust, dus dik terecht ook trouwens.
1: Ja. Hoe kan dit? Want Sluisterveen ken ik dan als een ploeg waar veel strijd is, overtuiging, de wil om te winnen. Ja, iedereen wil winnen, maar niet ten koste van alles vandaag.
2: Nee, nou ja, er zal heus een wil om te winnen zijn. Maar als je na een snelle 0-1 al achterkomt en je ziet eigenlijk die kopjes al een beetje naar beneden gaan. Dat kwam er eigenlijk pas in na de 0-2. Dat we denken van, nou komen we er een beetje in een fase van 5-10 minuten. Ja, vlak voor rust de 3-0 en dan denk je, ja, hoi, er zaten een makkelijk lammetje in de kleedkamer. Ja. Ja. Nou, dit is dus ook zo'n Sluisterveen, denk ik. Voor mij ook nieuw. Ja.
1: Ja, maar dan je dan die tweede helft, jullie maken toch vrij snel die aansluitingstreffer.
2: Ja, nou ja, weet je, dat is het enige wat je in de rust kan doen. Dat je denkt van, hé, we moeten uit een ander vaartje tappen. Nou ja, en dan zie je dat er eigenlijk niet heel veel kwaliteitsverschil zit. Alleen wel in ervaring en goede dingen doen. Daar zijn zij gewoon 10 jaar ervaring meer. Hè? Dus ze blijven rustiger, zitten er bovenop en maken ook makkelijker af dan wij. Ja.
1: Ja, dat deden ze wat dat betreft beheerst. Met name in die omschakeling hebben ze natuurlijk een paar hele snelle mensen en ook hele bekeken spelers. Hoe verder is Sluisterveen?
2: Hoe verder? Wij gaan mooi door op het feit dat we ingezet hebben. We hebben goede voorbereiding gedaan. Er zit voetbal in, er zit show in. We hebben eigenlijk vorige week een prima wedstrijd gespeeld. Ja, en dan is dit dan zak je dwars door de ondergrens heen die we eigenlijk willen hebben. Ja. Ja, hoe nu verder? Niet in paniek raken. Nee, ik hoop niet dat een beetje de strekking wordt. Maar goed, we moeten. Kijk, we zijn bezig om stappen te maken om gewoon voetbal een betere ploeg te maken. Ja. Dat je gewoon aan de bal ook gewoon beter wordt. En daar hebben de voetballers voor. Maar dan moet ik durven lef en initiatief te tonen. En daar valt de staat erbij. Ja. En daar kun je stapjes mee maken. En die stapjes gaan we ook wel maken. Alleen, dan helpt een overwinning soms een beetje. Hè, als ruggensteuntje. Ja, dan ben je ook wel een beetje benieuwd naar de mentale weerbaarheid. Dat is ook gewoon een kwaliteit. Hè. Dus,
1: Lekker trainen deze week, Daniel. En op naar Achilles volgende week.
2: Ik was alweer te kijken. Nee, die waren vrij, denk ik, vandaag. Nee, dus die heeft alles wel gezien.
1: Prima. Nou, dan heeft hij niet veel gezien waarschijnlijk. Nou, heel veel succes en bedankt.
2: Dankjewel.

0: misunderstood. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Nou, we zijn ook bij de wedstrijd. Even zien. Wiekershalm, het zien Dalkum West en Bauke Bosma, die wie daar. En die had even een partij met Sander van der Ploeg, dat is de spits van VV Dalkum.
1: Sander van der Ploeg, Dalkum, een jongen winnen je joot bij Wiekershalm. Ja, dit is een lekkere start van de competitie met 15 goals.
2: Ja, dit is een fantastische stad, droomstad, denk ik. Ik denk dat ze net heel veel better kisten wensen, steeds maar de eerste stad. Dus heel hartstikke blij. Zuispunten, 15 goals voor, ingetje, een beetje onnodig de laatste. Maar compliment naar deze ploeg.
1: De eerste 25 minuten, dan is het, je bent iets beter, maar zij krijgen ook kansen. Ja. Toen liep het dan uit zo dat het hier op u te rennen zou. Maar dan een keeperswissel bij hun, en dan?
2: Ja, ik denk dat we de eerste 20 minuten, inderdaad 24 minuten, wat lastig ging, wat ziek in de win. Zij speelden een volle lange bal, waar wij nog net echt grip op gingen. Terwijl de bal werd half won, zeg maar, één keer wel, één keer net. Komt inderdaad de keeperswissel en wij komen op 0-1. En ik denk dat wij vanaf de 0-1 eigenlijk tot aan de 90ste minuut echt domineren. En laten zien dat we een gretige ploeg ben, die eigenlijk vanaf minuut 24 denk ik dat 90 vol plan gas had doen. Dus compliment naar de ploeg, want het is juist ook wel vaak dat Leon Götte voorsprong daar staan wat verslapst. Maar dat wie bij u is net het geval, dus compliment naar zijn ploeg.
1: Doe wist vaak het goede plek de veld niet te vinden, hè, in het veld voor de goal.
2: Ja, dat is daar ben ik heel blij mee natuurlijk. En zeker als de ontbijtmeis dragen met jouw goals natuurlijk. Dus,
1: en Fjouwer in de beker.
2: En Fjouwer in de beker inderdaad. Dus wat dat betreft een hele mooie start van dit seizoen.
1: Maar wie jij als titelkandidaat kandideren?
2: Dat liet ik gewoon de meesten moeten nou, dat mij. Dat wij zelf gewoon per week steeds maar waar we het programma hebben van volgende week Bellicum. Ik ben een goede ploeg, denk ik. Ik werd het moeilijk zien krijgen. Ik denk dat wij gewoon per week het shirt. Ik bedoel, hartstikke Lions is een hele goede ploeg. Wij gaan gewoon per week beginnen en dan zien we gewoon het eind van het ritje wat we willen. Het is wel de bedoeling dat we een toetje wel hebben en zo heel mogelijk willen komen. Dus ik denk dat wij gewoon per wedstrijd beginnen.
1: Want je wil graag naar die tweede klas. Je zit er al een periode heel terbij. Je Mark Nessen geeft dan mee in de na-competitie. Ja, hoe graag woon je hem omheen?
2: Ja, ik merk dat als club zijn, net alleen het eerste elftal, maar gewoon de ambitie van de club, van het bestuur, van iedereen, dat we onder de tweede klas staan zijn. Ik denk dat we dat ik met de ploeg die we hadden, dat we dat ik echt danken. We hadden regelmatig derde klasses oprolt, wil ik zeggen. We hebben bijvoorbeeld Drachten in een oefenwedstrijd, dan is dat Sjen. Voor die had dat enkele keer en leden Sjen in derde klasse. Dus ik denk echt dat we daar als ploeg ik on tap ben. Dat is daar iets meer voetballende tienstanders in nieuw had dan met alle respect in de vierde klas.
1: 15 goals in 12 wedstrijden, dat jouw het wel vertrouwen. En ik van Nije Wieken, wel een mooi potje die er dan om te komen.
2: Ja, het is een ex-Bellicum van de trainer natuurlijk, dus die zullen wel gebrand zijn. Wij natuurlijk ook, uiteraard. Dus dat wordt een mooie pot en ik wil ook voor zijn uitslag.
1: Goed, nou hier even van Nije genieten.
2: Ja, zeker. Als een even lekker biertje denk even in de kantine en dan eigenlijk even naar Dokkum en dan 4-2 machinaal.
1: Dankjewel en een prote succes.
2: Dankjewel.
0: Oké, dat wie Bauke Bosma en die hier een partij met Sander van der Ploeg, dat wie de spits van VV Dalkum. Hij had ook nog even een partij met de trainer van Wiekershalm, Jan Hankel.
1: Jan Hankel, trainer van Wiekershalm. Ian Jochen, wat een klapper.
3: Ja, dit had niet zo gehoeven. Eerste 25 minuten, half uur, denk ik dat wij... minimaal gelijkwaardig zijn. Ik denk af en toe fase gewoon beter zijn dan Dokkum. Ik kreeg een paar kansen. Ik denk 3 of 4, maar die gaan allemaal niet in.
1: Erik Niemarkt, bal op Belotte nog. Rebound Niemarkt, oer.
3: Ja, klopt. Hè. Ja, eerst Sander op Belotte en vervolgens Erik die hem overschiet. De Oudtide die hem net naschiet, maar die eigenlijk wat te zacht inschiet. En voor mij hebben we nog wel 2 kansen gehad. Vervolgens raakt onze keeper geblesseerd.
1: Ja, dat is een beetje een breekpunt, hè? Want die maken net een hele gelukkige indruk.
3: Nee. Een tijd moest uitkomen. Dan wil de bal raken, maar raakt ook tegenstander. En vervolgens had hij last van vaste voet, had al een beetje last van. En vervolgens moet de andere keeper erop, die had al heel wedstrijd bij tweede gespeeld. Nou, en dan moet hij eigenlijk nog een dikke 60 minuten nog spelen. En dan wordt het gewoon net wat te veel allemaal.
1: Want dan zit het 0 voor jou bij de rust. Maar wat was dan? Was dan nog verdopen gaan? Om jij nog de aansluiting te treffen beginnen? Of mag je dan misschien ook wel denken van ja, misschien moeten we jou de schade maar beperken?
3: Nou, de bedoeling was om de boel mooi dicht te houden en kijken of we wat konden doen. Dus, maar want het idee was niet dat wij het heel anders moesten doen, omdat wij wel steeds aan voetbal toe kwamen. Ja, zoals ik net zei, de eerste half uur, ja, dan kom je aan voetbal toe en dan moet je de kans afmaken. Dus de manier van voetballen was niet zoveel mis mee. Alleen het is een stukje overtuiging wat brak na die... wissel van de keeper en een aantal tegengoals. En daar konden we niet overheen komen.
1: Nee, want dan werd het 0-5, 0-6. En dan zorg ik nog dat je op zich in een goal. Dat ze hem soms zo'n 8 man voor de bal staan. En de boel dan wel heel erg hierop leidt. En het ja, wel makkelijk werd voor Dokkum. Hier staat net Sissekend van ik gooi de boel dicht.
3: Het zou kunnen, maar met zo'n stand kun je ook denken van oké, waar kunnen we nog kijken waar we een goal kunnen maken. En dan eventueel aansluiten. Ik moet wel zeggen, we hebben nog wel tot einde geprobeerd om steeds voetballend eruit te kunnen komen. Nou, dat resulteert uiteindelijk ook in een goal. Wat te laat, maar uiteindelijk is dit heel zuur.
1: En wat zei het dan deze wedstrijd? Daar wordt verleden week een winning heel knap met 1-2 bij Belsum. Wat zei hij dit?
3: Dat we nog wel wat te doen hebben op het moment dat we even een kleine tegenslag hebben. En daar moeten we mee leren omgaan. Hier moeten we van leren en we moeten door.
1: En dan de boel oprapen en dan na je week weer een na je wedstrijd.
3: Ja, volgende week bedaard uit. Dus dan... Dan verwacht iedereen weer wat van ons en wij zelf ook. En we hebben één taak en dat is rechtzetten wat vandaag gebeurd is.
1: Kapjes weer omheen van de week en succes na je week. Ja. En bedankt dat je voor de microfoon komen woord.
3: Ja, geen probleem. Graag gedaan.
0: Bedankt. Dat wie Bauke Bosma die nog even een parteer hier met Jan Hankel, de trainer van Wiekelsalm. Nou, zodat je wend bent, krijgen we nooit oersjocht amateurvoetbal.
4: Dit is Roemwij Sport met het oersjocht amateurvoetbal.
5: Ja, dat is Joert Njontje in september. Dus we beginnen bij de tweede divisie A. Eemsdijk zien Sparta Niekerk 0-4. En dan Staphorst zien ACV 2-3. SVZW Harkemasse Boys 1-2. Sportlust zien Dovo 2-0. Scherpenzeel zien Genemuiden 1-0. Ermelo zien Hollandia 2-1. Dat brengt dus tot de volgende stand in de tweede divisie A. AFC hier aan kop met 6 spelen 16 punten. Datzelfde had Harkemasse Boys ook. Die staat hier op de tweede plak. Ook 6 spelen en 16 punten. En op de tweede plak hier Genemuiden met 6 spelen en 15 punten. Hier onderaan op het 18e plak SVZW.
0: Dan gaan we naar de eerste klasse H op Sneur. De wijzen, even naar de regenvloeden. Schuster vindt Broekster Boys heen. Joert Alliker Heerken. Broekster Boys wint met 2-5. En dan heb ik nog Velocitas 1897. Zinboeten past 3-0. Dan kom ik tot de volgende stand. Velocitas stond bovenaan met 4 punten. Workum stond op het tweede plakje met 4 punten. En Bekwik 1887 stond op het derde plakje met 3 punten. Uze regenvloed Broekster Boys stond op het vierde plakje, 3 punten. En Sint-Huisterveen stond op plakje 10 met 1 punt. En onder ons stond Boetenpast met 0 punten.
5: Dan gaan we naar de tweede klasse O. Bedum zien geel-wit. Wel groen-geel 1-2. Goorrecht kalm 3-1. Griepskerk zien GRC Grains 9-1. Oranje Nassau Grains zien Weensum 2-2. Brengt dus de volgende stand in de tweede klasse O. Griepskerk hier aan de leading met 2 spelen en 6 punten. Goorrecht had het ek 2 spelen en 6 punten op de tweede plak. En Groen-Geel ek 2 spelen en 6 punten hier op de tweede plak. Dan gaan we naar het zonderplakje. Daar vinden we Kalmbeveron met 2 spelen en 3 puntjes. En hier onderaan GRC Grains op het 14e plak met 2 spelen en 0 punten.
0: Tweede klasse N. C. Robin Hurgriep, de eerste regenploeg die in deze dinges je wat spelen had. Dat is 2-2 waren. Dat is de volgende stand. Op het eerste plakje VVI met 6 punten. Tweede plak tot Sneekwiet Zwart met 6 punten. VV Jereveen stond op het derde plekje met 4 punten. Burgum vinden we weer om op plekje 6 met 1 punt. En Hurdegriep stond op plekje Alve met ook met 1 punt. En onder ons stond Bolsward en 2 spelen en 0 punten.
5: Gaan we naar de derde klasse B. AFC zien Giel Wiet 5-0. Via Ruud zien GRVC. Grauw is dat 1-2. Lovardia in Harlingen 5-0. Minnesgeert in Trivorden 0-4. Ripcherk in Friesland 2-0. SSS. SDS bedoel ik in Leuterswelsjes 2-6. Sint-Anne-Parochie in Akrum 2-2. Brengt ons tot de volgende stand in de derde klasse B. Leuterswelsjes hier op de eerste plak met 2 spelen 6 punten. Trivorden op de tweede plak, ook 2 spelen 6 punten. De derde plak is hier voor Leuvardia met 2 spelen 3 punten. En dan gaan we naar het jongere plak, daar vinden we Ripcherk weer rond met 2 spelen en 3 puntjes. En hier op de laatste plak, op de 14e plak, Geelwiet, Ameloon, 2 spelen 0 punten.
0: Dan gaan we naar de derde klasse C. Daar het Niekerk in Noordburgum een traaien. Oosterwolde, Timberkwik, Jenningen en de Westerhandje op einde traaien. Dan komen we tot de volgende stand. Grudegast stond bovenom met 2 spelen en 6 punten. Noordburgum stond op plekje 2 spelen en 4 punten. En Overnest stond op plekje traaien, 2 spelen en 4 punten. De Westerhandje vinden we weer op plekje 8, 2 spelen en 2 punten. En Bekwik stond op plekje 10, 2 spelen en 1 punt. En onder ons stond Aduard, 2 spelen en 0 punten.
5: Komen we naar de vierde klasse D. AC Sint Droegeham 0-1. Eerste mars in de Lauwers 1-3. Harkwap 1 is in Boomburgum 2-0. Rottevallen in Kostertel 2-2. De Zweeg in RWF 1-6. En Twiesel in OMB 3-3. Brengt ons tot de volgende stand in de vierde klasse D. RWF hier onder kap met 2 spelen en 6 punten. Twiesel hier op het tweede plak met 2 spelen en 4 punten. En OMB zit hier op het derde plak met 2 spelen en ook 4 puntjes. Hier onderaan de Zweeg met 2 en spelen en 0 punten.
0: Dan gaan we naar de vierde klasse C. IJM VNV 68 2-0. Marum Aresiel 0-2. SSS 68 Bedaard 2-2. Wiekershalm Dokkum 1-9. Fiat Lions 1-Zoon. Friese Boys Belsum 2-5. Daar komen we tot de volgende stand. Dokkum stond bovenaan 2 spelen en 6 punten. Lions stond op plakje 2. 2 spelen en 6 punten. En Aresiel stond op plakje 3. 2 spelen en 6 punten. Dan stond daar helemaal onderaan. Marum 2 spelen en 0 punten.
5: Dan komen we naar de laatste klasse, de vijfde klasse C. Ternatie in Blaja 0-2. Weet je hoe in GZV 9-2. Zwaard in VVT 3-3. VCR in Vinwaarden 4-0. Holvert Jestrum 8-0. De Waarden in Oostergo 2-3. Raptor Boys in Samar 5-1. Dat brengt ons tot de volgende stand in de vijfde klasse C. Weet je hoe hier aan kop met 2 spelen en 6 punten. Volgen op het tweede plak met VCR ook 2 spelen en 6 punten. En datzelfde had Blaja ook op het derde plak 2 spelen en 6 punten. En hier op het onderste plak, op het 14e plak, Jestrum 2 spelen en 0 punten.

0: 24-7, my slave to the music. Nou, daar ben we aan het einde komen van Roenewij Sport van 9 september. Deze sneun. Dus iedereen die meewerken had aan deze Roenewij Sport, bedankt. Alle verslagjouwers die we die meidingen hebben. Ik alle Veenstra, hij is onderwijs en hij hoest, want hij moest een droog gehamd hebben. En mijn naam is Ronny de Wit en ik zou zeggen tot de volgende keer bij Roenewij Sport.
1: Roenewij Sport werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoel, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
10: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Dromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Zijs Oeren.
22: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
23: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Luisteraars, hartelijk welkom. Hollandse Toppers. Welbekende zaterdag natuurlijk. Hè. Telefoon voor de groetverzoek is nog steeds hetzelfde. 05-11-44 en dan de 12-02. Dus 05-11-44-12-02. Dan vinden we de plaatsje een beetje lekker non-stop, zodat zodat je van mijn wend bent, hè. Dus 05-11-44-12-02. Dus een goedenavond.

0: wij hadden liedse zang, het is haast van geen belang.
1: Maar ik zei, kom on, habar, ik lul, wij weet het maar.
0: Wij hadden je bevreemd, wat microfoontjes steen.
1: Daarom willen wij nou, ik was er vrij om zo'n soort van praterij.
0: Dat was maar heel nog dag, waar moeten wij door, ha?
1: Hey, nou, dat komt vol goed, en daarom maak je nood.
0: Dan praat ik heel brutaal, mijn zaken om mijn staal.
1: En ik kom in kei en een

0: mij, mijn zaken, mijn staal.
1: En mijn kei kolossaal, dit wordt een fijn verhaal.
0: Gekijk je trick ook wat, dat meer verstriept of squat.
1: Wat meer?
0: Mijn bok en baai is weer licht sterk en taai.
1: Wat meer?
0: Mijn cheviot, je neert ten eind kapot.
1: En wat je het meer?
0: Best Engels leer en stries en gebakken veer.
1: Wat meer?
0: Mijn makke kleren, haar jocht al van besteer.
1: Wat meer?
0: En op de maat, betje ik accuraat.
1: Wat meer?
0: Ik heb beslist, van beste water twist. Fietsmantels bij een kamstig roo, mooie broekjes bij onze schoon.
1: Maar mijn lieve man, het is een schrik, wat jou net haai, ja dat zei ik.
0: Maar ik haai het meer, een hele bult. Hij haalt je goed en toch geduld. Fascisten, krieplast, MTB, mooi ruutje, wat een fijn piqué. En zees doek, pilo, jack en roos naar wanten van glacé.
1: Bij Hassan Trieterkei,
0: wat meer?
1: Een bol erbij,
0: wat meer?
1: Een bargehok en een kellebwannenstok.
0: Nou vrij ik jou heel lief, hoe is het met je misschien?
1: Weet net doet met mijn glorie, maar het wordt ze mijn gallig als een pot.
0: Wat meer?
1: We trapen aan,
0: wat meer?
1: Een hok vol zand,
0: wat meer?
1: Een eine koer en een koma en licht melkoer.
0: Wat meer?
1: Een hinderzatjet, maar een dokkar hebben we net. Voor wat moezen en wat katten en wat mallen en wat ratten en wat hinden en wat gauwen zien van stiet.
0: Maar mijn lieve man, het is een schrik, jongen, hij had dat zes
1: ik. Maar ik ga je het meer, een hele bult, ei harken koet en dokken dok. En wat zijn en wat wijnen en wat leppen en wat scheppen en wat harken en wat twerken en een bezem erbij. En de pijven de boet, dus vleer majoen en de regen van de kei.
0: Verkijk je bevertien,
1: wat meer?
0: Een pellerin,
1: wat meer?
0: Ga bommen zien,
1: wat meer?
0: Een bijtsgedien. Verkijk je kant en krip, en jas en mij een flip. Dus groentjes mij een ruk of een blom, of een werkje, we streken we stip.
1: Wat meer?
0: Een breiden doek,
1: wat meer?
0: Een streekje broek,
1: wat meer?
0: Een machette knoop,
1: wat meer?
0: Een kersensloop. Verkijk je langet, vitrage en saillet, en vlot.

0: allerhande soort. Wij broeken bolle prim en wij gaan een vintje pim.
1: Wat meer?
0: Een hiesterdek.
1: Wat meer?
0: Jouw resine spek.
1: Wat meer?
0: Een druwe raam.
1: Wat meer?
0: Een feint en een faam. En een pootmuismoor en een bolletjoor en een hek op Peltse Daam. Van het wetter hier we skeer, want nog hebben we schimmelig heer.
1: Wat meer?
0: Een spiekerbak.
1: Wat meer?
0: Een oliepak.
1: Wat meer?
0: Een zuidbedboot.
1: Wat meer?
0: En een kellepoot. Dat kleien we bij de koffie thuis, bij de jerpels, pikkelvlees.
1: Maar mijn lieve man, het is een schrik met jou.

0: ik had wiet en skierke toen. Een sliepdrag en het boer. Ik had dril en ik damast.
1: Wat leren en wat west.
0: Ik had hem niet verstaan. De sterkste Pieter Bon. Mooie gaasjes voor de dames.
1: Jesus broek wie ook een naam is om te melden over het loon.
0: Ik had wie mijn stalen boek. Van mooiste vlaggedoek.
1: Wij voor je winterdijs. Wat limol en wat meis.
0: Gekleed.

0: Lieden in het murders en pastorieën en het twallen en een spanto.
1: De helden stak.
0: Ze worden zomaar binnen in de boot, is vaak zijn meegen.
1: De vlaar naar je fietsen raak. Karak streept in het blauw en zwelk en skippen grauw.
0: En wij haar skippen precies en zien bosch bies en bries.
1: Mijn fiets ben zijn best.
0: Wij hier een roekennest. Maar die roek die zei van zimmer op een dij. Ik vleem bij hem en wij.
1: Wat flauwdags van die roek. Vergeet je neteldoek.
0: Wij menen mannen met en wij hebben een poepenbed.
1: Plewiel en elastiek.
0: Een smarge modderdik.
1: Een machine dat ik de kleren opnaai.
0: En een slimstier en een slaai.
1: Maar kom je geen vat, want het is zakken nog.
0: En ja, maar waar hebben je het een bar getrokken?
1: Nog een vat, of haai je het meer op een list?
0: Ja, malk en boter en waai en bies.
1: Dus krijg je me haast voor een Nijmeldse koe.
0: Ja, dat wordt net zo lang, maar wat wonen joh.
1: Nog koffie met bies.
0: Ja, oh, praat is dat krijg je van mij beslist.
2: Dit is Tinus, bij de Hollandse toppers, bij RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
18: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
19: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
20: Oef, gerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
21: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
19: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
23: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
24: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag.
0: Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: een goeie. Rijtsieren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
1: Herberg Voesteren.
2: Herberg Voesteren Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoesteren.nl.
0: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

Dus de plaat van Angelique. Dat hebben we de Hollandse Tappers. Daar gaan we naar alles kennen en alles mee natuurlijk. De laatste plaat van vandaag, Gerard Konebeek. De lafaard van de stad. En tot volgende week. Doei.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
9: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
10: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
6: WOQS.nl.
10: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus...

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de Wereldwijde Organisatie van Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese Socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Love PC.
5: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij autoschade den hartog, eens rust te veen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
8: Dit is RTV NOF.
12: Mijn Hit Tijdmachine.

0: Dit noemen ze nou bubblegum muziek. De Ohio Express, een Amerikaanse bubblegum band die in 1967 werd opgericht in Mansfield. Hoewel op de markt gebracht als een band, zou het nauwkeuriger zijn om te zeggen dat de naam Ohio Express diende als een merknaam die werd gebruikt door Supercar Productions van Jerry Casenetz en Jeffrey Katz om de muziek van een aantal verschillende muzikanten en acts uit te brengen. De bekendste nummers van Ohio Express, inclusief hun bestscoorde nummer Yummy Yummy Yummy, die we net hoorden, waren eigenlijk het werk van een verzameling studiomuzikanten die in New York werkten.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Ja, ik zit er weer helemaal klaar voor. Alle muziek op rit, verzoekjes staan klaar. En een hele mooie drieluik vanavond. Ben benieuwd.

Nou, het eerste verzoekje wat ik ga draaien is eentje van Aafke. En, ja, Aafke die wil dat speciaal voor mij doen vanavond. Ga om het nummer Muziek of Music van John Miles. Want ja, je hoopt donderdag je 70ste verjaardag te vieren. Nou, als dat zou kunnen. Maar prachtige plaat. Ja, ik vind het zelf ook een heel mooi nummer. Hier is hij.

Music is een in 1976 door John Miles uitgebrachte single met wisselingen in tempo, ritme, klankkleur en instrumentatie. De single komt van het album Rebel. Het nummer gaat over John Miles' voorliefde voor muziek. Music was my first love and I will be a last. In Nederland werd Music veel gedraaid op Hilversum 3 en stond in 1976 één week op de eerste plaats van de nationale hitparade. Men hield het slechts 7 weken vol in die lijst. In de Nederlandse top 40 werd de tweede positie bereikt. Ja, en later is het nog een keer uitgebracht in 1982. En toen is de single 8 weken in de top 40 geweest. En ja, het haalde toen nummer 4. Nou, het had wat mij betreft nummer 1 wel mogen halen. Maar een prachtnummer. Bedankt, Afke. Ik heb hier het verzoekje van Hendrik. Moet ik even kijken wat Hendrik erbij vertelt. Moet ik even zijn... Ja, hier is hij maar. Goedenavond, Dickie. Nog een liedje voor vanavond. Een uit 1973. Het gaat om een nummer van... Of een track van de LP The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. En het nummer heet Brad. Nou, voor iedereen die luistert. En alvast bedankt, Hendrik. Gaat even een verkeerd knopje. Oké, hier gaat hij in de herkansing.

Nou, ik had hem opgezocht op YouTube, maar zo het schijnt is hij niet helemaal volledig. Helaas, dat is jammer. Maar ik kon hem ook niet anders vinden op de harde schijf. Maar er komt straks nog eentje van Pink Floyd, want ik had nog een verzoekje voor Pink Floyd. Allereerst het verzoekje, moet ik even zoeken. Volgens mij is dat Romy. Romy wil graag een nummer horen van Fleetwood Mac. En dat gaat op het nummer Go Your Own Way.

Go Your Own Way is een single van de Britse Amerikaanse groep The Fleetwood Mac. Oorspronkelijk eerst uitgebracht op 20 december 1976 in Engeland en Ierland. Op 3 januari 1977 volgde in Europa en de rest van een deel van de wereld. En op 11 februari 1977 zelfs Japan. De single is afkomstig van het 11e studioalbum Rumors uit 1977. Goed, dan heb ik het verzoekje van Aten. Aten hebben we een tijdje even niks van gehoord, maar die had even andere dingen. Aten wil graag een nummer horen van, ook van Pink Floyd. En dat gaat hier om de single Shine You On Your Crazy Diamond uit 2011 komt deze versie.

Ja, prachtig nummer van Pink Floyd. Shine on your crazy diamond. De compositie van Pink Floyd. De tekst is van Roger Waters. En de muziek is geschreven door Richard Wright. Het stuk in de toonaard G. Pink Floyd zat in een lastig pakket. Na hun uiterst succesvolle album The Dark Side of the Moon moest men komen met een muziekalbum die het succes minstens zou evenaren. Terwijl Dark Side nog hoog in de albumlijsten stond, begon Pink Floyd met de opname voor diens opvolger in de Abbey Road Studios. De keus viel op de mogelijkheid de muziek langzaam te laten opkomen in een zogenaamde fade-in. De muziek bestaat uit een enkel akkoord, een albumthema voor het conceptalbum vond men in Nostalgie, waarbij de nadruk kwam te liggen op ex-lid Sid Barrett, die uit de band was gezet omdat hij vanwege zijn drugsprobleem niet meer te vertrouwen was. Nou ja, het is een heel lang verhaal. Ik zal even kijken. Oh ja, Sita had een verzoekje van Dusty Springfield. En dat gaat om het nummer Summer is Over.

prachtige nummer. The Summer is Over. Ik moest het van Sita speciaal even aanvragen voor Us Afke, zegt ze. Nou, bij deze. En Afke, nog bedankt voor de mooie singeltjes, want ze klinken perfect. Nou, het verzoekje van Dick Offringa heb ik ook opgezocht. Ik heb vanavond een heleboel verzoekjes. Die moet ik echt even voor graven. Dat is maar deze heb ik ook gevonden. Jim Reeves, Waltzing on the Top of the World.

prachtig nummer van Jim Reeves. Reeves werd geboren in Galloway in Texas als jongste in een gezin met 9 kinderen. Zijn vader overleed toen hij pas 1 jaar oud was. Ondanks zijn liefde voor de muziek begon hij een carrière als honkballer, waaraan in 1947 een vroegtijdig einde kwam door een enkel blessure. Hij kreeg een baan als DJ bij een radiostation in Louisiana en in 1953 nam hij zijn eerste succesplaat Mexican Joe op, die een nummer 1 hit notering kreeg. In 1955 tekende hij een contract met RCA en werd lid van de Grand Ole Opry. Even kijken, ja, ik zit met de tijd, want ik had nog meer verzoekjes. Maar ik ga eerst de drieluik even oppakken, want dat hebben we altijd om 10:30. En, nou ja, Pieter en Jikke schrijven. Een paar weken terug had ik een leuke ervaring met een heel klein pluizig kippetje. Ik was ergens bramen zoeken en uit de bosjes kwam zacht kokkend een kippetje tevoorschijn. Het was heel tam en liet zich gewoon aaien. Had ook zomaar een paar bramen uit de hand. Hoe het beestje daar kwam, is mij een raadsel. Dat het daar niet thuis hoorde was wel duidelijk. Ik heb haar later nog een paar keer opgezocht en wat vogelvoer meegenomen. Ondertussen heb ik eens om mij heen gevraagd wie er een klein kippetje wilde. Want ze zou daar de winter niet kunnen overleven. Maar toen ik haar nog eens wat voer wilde brengen, was ze ook weer weg. Meegenomen door iemand of misschien opgegeten door een roofvogel, een vos of een andere veelvraat. Ik weet het niet, maar ik vond het wel een leuk verhaal of voorval om even te delen. Dan deel ik nu de drieluik, Pieter. Nou, het gaat om het eerste nummer wat erin staat, is een van Crosby, Stills, Nash & Young en het mooie Teach Your Children van het album Deja Vu.

blijft een heerlijk nummer om te horen. Deja Vu kwam die vanaf Teach Your Children. Hoewel Nash het nummer als lid van de Hollies geschreven had, is het nooit door deze groep gespeeld of opgenomen. Het lied is een country rock song, dat wil zeggen country muziek met elementen van rock en popmuziek. Graham Nash zingt de solo en de achtergrondzang is in close harmony. Op de opname is naast Crosby, Stills, Nash & Young ook Jerry Garcia van de Grateful Dead te horen op pedal steel gitaar. Goed, de tweede in deze drie luik is een nummer van de Winstons. Gaat om het nummer Call Him Father.

Grimvader was dit. De Windstones. Ja, ik heb inmiddels 2 goede antwoorden binnen. Meer zeg ik nog niet. Ik ga verder met de derde. Dat is eentje van Alison Durbin. Het nummer heet I Have Loved Me a Man.

Dat was de derde in deze drie luiken. Alison Durbin en het nummer I Have Loved Me A Man. Nou, de tweede was in dit geval Color Him Father van de Flintstones. En de eerste, dat was Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash & Young. Nou, ik heb in principe al twee goede antwoorden. En ik zal de tips er nog even bij doen. Tip 1 was kijken en luisteren. Tip 2, zien is doen. En tip 3 is zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Nou, ik heb hier twee goede antwoorden die helemaal kloppen. De eerste is van Hans en Mieke. En die kwamen ook als eerst aan met het woordje ouders. En daar ging het ook om. En ik heb Janine, die komt met het antwoord ouderschap. Nou, dat kunnen we ook goed rekenen. Dus dat waren de twee goede antwoorden. En ik zag een heleboel, stond gezin en zo. Maar dat stond niet bij de antwoorden. Dus. Maar in ieder geval, Hans en Mieke en Janine, nou, jullie mogen een leuke plaat uitzoeken. En dan, ga ik hem bedraaien. Oké, Pieter en Jikke, bedankt voor deze drie luik. Ik had trouwens gedacht dat die moeilijker zou wezen, maar het viel bij mij. Maar ik zou zeggen tot de volgende week. En ik heb, even kijken, er geen muziek klaarstaan, maar dat is niet zo'n probleem. Want ik pak gewoon een mooi nummer van, Andy Kim, het nummer Baby I Love You.

En ik heb Baby, I Love You. Ik heb er verder geen tekst bij. Ik moet even heel snel handelen. Maar het volgende nummer is wel een hele mooie. En is van de Golden Earrings met een S er nog achter. Komt uit de tijd, was 1968. Toen hadden ze die S er nog achter staan. Just a Little Bit of Peace.

Tot het laatste optreden in de 21ste eeuw speelde de Haagse formatie dit lied nog regelmatig. Aanleiding voor deze compositie van George Kooijmans. Kooijmans was het verbreken van zijn relatie met zijn vriendin Melanie Gerritsen, waarvan hij al snel spijt had. Hij schreef Just a Little Bit of Peace in My Heart, lichtelijk beïnvloed door MacArthur Park van Jimmy Webb, gezongen door Richard Harris. Het orkestrale arrangement is van Frans Meitz en werd geproduceerd door Fred Haijen. In november 1968 behaalde de band de tweede plaats in de top 40 met deze single. Ze moesten de commerciële rivalen The Cats met Lia voor laten gaan. Just a Little Bit of Peace in My Heart betekende ook persoonlijk geluk voor Kooijmans. Melanie kwam bij hem terug en een jaar later trouwde het stel en in 2019 vierden ze hun 50-jarig huwelijk. Nou, kijk eens aan, toch een happy end. Ja, een singeltje heb ik op het draaitafel liggen. Dat is, Bobby Goldsboro en het nummer Summer.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West-Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

De band zou genoemd zijn naar Buddy Holly, bassist Eddie Haddock en zanger Alan Clark hebben echter in interviews met BBC Radio aangegeven dat zij hun band hadden genoemd naar de hulst, oftewel in het Engels is dat Holly. De hulst werd gebruikt als kerstversiering in de kleedkamer van de club in Oasis, waar de band in december 1962 hun eerste optreden gaf. De Hollies werd ter plaatse bedacht om te kunnen worden aangekondigd. Nou, ook een manier. Nummertje uit 1972, Alex Harvey, To Make My Love Beautiful.

Dat nummer stond in 1972, 8 weken in de Veronica Top 40. To Make My Life Beautiful is een single van Alex Harvey. Het is een country nummer en het was de grootste en in Nederland de enige hit van Harvey. Het nummer is uitgegeven in 1972. Het nummer gaf aanleiding tot veel verwarring. Velen waren in de veronderstelling dat dit een vroege opname was van de Schotse rockmuzikant Alex Harvey en kwamen bedrogen uit. Nee, dat was een heel andere Alex Harvey. Goed, Simon & Garfunkel en het mooie nummer I Am A Rock.

I Am A Rock is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Paul Simon. Het nummer werd uitgebracht op zijn debuutalbum The Paul Simon Songbook uit 1965. Dat jaar bracht hij het tevens uit als single. Een jaar later maakte hij met Art Garfunkel als Simon & Garfunkel een nieuwe versie van dit nummer. Dat verscheen op het album Sounds of Silence. In mei 1966 werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album.

Prachtige nummer van de Bee Gees. Bedankt Afke. Dit was een singeltje dat ik van de week van jou gekregen heb. Ik had toch een tweetal zaten erbij. Allemaal in perfecte staat. En ja, niet een kraakje te vinden. Dus bedankt ervoor. Prachtig nummer, World. Ik zit even te kijken. Ja, dan heb ik keuze uit een paar nummers. Ik pak toch eerst deze maar even. En dat is een verzoekje van Hans en Mieke voor de drieluik nog. En gaat op het nummer van Rooks Family. Get Yourself a Ticket.

Roek's family, ja, met als zang Roek Williams. Zijn echte naam was Roek Willemsen. In 1961 startte hij de band van Roek Williams en de Fighting Cats. In 1967 kwam hij nog met het gevoelige nummer A Star, toen hij in 68 solo ging. Hij had in 1969 nog succes met Roek's family en met de single Get Yourself a Ticket, die we net hoorden. En in 1973 succes met Elsje en Annemieke. In, ja, tussendoor had hij ook nog een plaatje Dantje Veronica. Die heb ik hier nog in de bak staan. In 1976 flopte zijn platen Nachtzuster en Mijn Beste Vriend, maar E35 haalde toen nog de tipraden. Hiermee stopte hij zelf met zingen, maar hij bleef wel in de muziekindustrie werkzaam. Get Yourself a Ticket haalde de hoogste positie 11 in de Veronica Top 40 in 1969. Dit is Chai Coltrane met het mooie nummer You Were My Friend.

You Will Be Friend, een nummer van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. Het nummer werd uitgebracht op haar debuutstudioalbum Chai Coltrane uit 1972. You Will Be Friend is geschreven door Coltrane en geproduceerd door Toxie Friends. Coltrane bezingt in het nummer iemand met wie zij lange tijd vrienden is geweest. Maar die tegen haar gelogen heeft, hierdoor is de vriendschap voorbij. 11:55 is het. Ik heb hier het verzoekje van Janine en het gaat om een nummer van de Cats, Remember the Good Times. Dat is nog voor de drie luiken.

prima met de Good Times van de Cats. Ja, 25 of 45 jaar na dato, in 2013, belandde het lied op nummer 38 van de Volendammer Top 1000. Een eenmalige all-time lijst die in 2013 door luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en tv-stations werd samengesteld. Het lied gaat over een beëindigde relatie waarin de zanger zijn ex herinnert aan hun goede tijden. Nu moet ze niets meer van hem weten en denkt ze alleen aan geld. Als ze elkaar op straat tegenkomen, dan groet ze hem niet. Maar in ieder geval, het was de B-kant van de single Turn Around and Start Again. De rechter draaitafel heb ik een nummer te liggen. Dat is, even kijken, dan moet ik even de single Who's erbij pakken. Het gaat om Sandy Posey en het mooie nummer I Take It Back.

I take it back. Dit was Sandy Posey. Ja, een beetje kragerig, maar het klinkt heel ja, warm en mooi natuurlijk. Vanaf vinyl. Goed, ja, ik zit om een verzoekje te zoeken. Dat is even spitten, dat is voor Pieter. Maar ik ben aan het zoeken, maar ik kan hem niet in de archieven van Pieter zelf vinden. Maar ik ga eerst even een andere plaat draaien. Ik heb een nummer van ja, Charles Aznavour. En het nummer The Old Fashioned Way komt uit 1973.

En ik ben inmiddels met de zoektocht bezig geweest. Ik heb het nummer kunnen vinden. En Pieter die wil graag een nummer van Peggy Maars horen. Een Duitsstalig nummer. Lass mich nicht allein.

Dat was het nummer wat Pieter graag wilde horen. Peggy Marks en Laat Me Niet Alleen. Ik heb hem gevonden. Maar ik kreeg ook nog even een verzoekje van Aafke. En dat gaat om het hele mooie Injala van Adamo. En die heb ik in principe in de hittijdmachine heel vaak gedraaid altijd. En ja, mijn nicht Sia, die vond het ook altijd een prachtige plaat. En nou Sia, hier is hij ook even voor jou.

0: Echt genieten. Angela, een lied van de Belgisch-Italiaanse zanger Adamo. Angela is geschreven door Adamo en geproduceerd door Ellen Gourager. Het woord Angela is de Franse vertaling van Inshallah, wat in het Arabisch als Allah wil het betekent. Adamo schreef het als vredeslied naar aanleiding van de zesdaagse oorlog tussen Israël en de Arabische buurtlanden Egypte, Jordanië en Syrië. Het werd echter gezien als een pro-Israëlitisch lied en werd in vrijwel alle Arabische landen van de radio verbannen. Onder Israëlische soldaten werd het echter een strijdlied. Nummertje van Aphrodite's Child.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.
0: Rain and Tears.

Planetary is een single van Aphrodite's Child, afkomstig van hun album End of the World. De muziek is van Vangelis met een tekst van de Britse tekstschrijver Boris Bergman. Het nummer is opgenomen in de Philips Studio in Parijs met Pierre Cibero achter de tafel. Planetary is gebaseerd op Canyon in D van de 17e eeuwse componist Johann Pachelbel. In die dagen, 1968, was het populair klassieke muziek om te schrijven naar popmuziek. Ja, is heel veel gebeurd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Exception en de populariteit van Procol Harum's A Whiter Shade of Pale. Rain It Is werd in Europa een groot succes. Ik heb nog een verzoekje hier van Sita Hedder. Ik zal straks even meer vertellen. Dit is het nummer van Kincaid, Dreams Are Ten a Penny. Komt uit 1973.

The Names of Ten A Penny is een single van Kincaid, afkomstig van hun eerste album met de groepsnaam als titel. Sita die vroeg het aan voor haar hele familie, voor ons hier in Handemhuizen en alle luisteraars en vrienden van de Hittijdmachine. En ze wenst iedereen alvast een fijne avond. Groetjes van Sita en Johannes. Goed, een nummer van BZN komt uit 1968, het nummer heet Waiting for You.

Nou, toen hadden ze al hele mooie muziek. Waiting for You was uit 1968. Dat was de beginperiode van BZN. Ik heb hier nog een hele mooie op de valreep van de show. Dusty Springfield met het mooie nummer You Don't Have to Say You Love Me komt uit 1966.

De Britse zangeres Dusty Springfield met het mooie liedje You Don't Have to Say You Love Me. Dusty Springfield nam in 1965 eveneens deel aan het festival van San Remo en zat in het publiek toen Donaggio en Miller Io Se Non Vivo Senza Te zongen. Springfield kon de tekst niet verstaan, maar was toch tot tranen geroerd. Ze wist een kopie van de single te bemachtigen, maar wachtte een jaar voordat zij de Engelstalige versie op zou nemen. Ik heb hier, ja, dit is ook een hele mooie. Ik kan nog mooi even op een valreep. Saved by the Bell, Robin Gibb.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.